0: In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: De haan die kraait en Walter die zei, hou doe, toch of niet? Dat is Brabants. Wij zijn toch echt in Gelderland. Goeiedag, fijn dat je er weer bij bent met het nieuws van vandaag ook maar gelijk met je doornemen. Want de Rijn staat zo laag als nog nooit gemeten. Bij het meetpunt in Lobith tikte de waterstand gistermiddag de 6,47 meter aan. En dat is een record, jawel.
1: Dit jaar is dat heel erg vroeg dat we al zo laag zijn. En natuurlijk nog bijzonder dat het zo extreem laag wordt. En de komende dagen kan er wat regen in Duitsland vallen. Ja, er is niet heel veel nodig om hem weer 10 centimeter, 20 centimeter op te tillen. Dan zijn de problemen niet achter de rug. Maar ja, het duurt nog tot september, oktober voordat meestal de situatie zo verandert dat het weer echt omhoog kan. Dus het kan best wel zijn dat we nog 1-2 maanden met lage tot misschien wel zeer lage waterstanden te maken hebben.
0: Bij Ede worden naaldbomen weggehaald en vervangen door loofbomen. Niet omdat ze er slecht bij staan, maar omdat loofbomen beter beschermen tegen natuurbranden.
2: In dit geval ook nog in combinatie met een zandpad. Dat maakt dat je eigenlijk een brede oppervlak hebt waar geen brandstof, oftewel vegetatie is. En aan weerskanten zie je ook loofhout. En die combinatie maakt dat dit een brandgang is. Dat je enerzijds loofhout hebt wat brandverdragend werkt. Dus minder brandbaar dan bijvoorbeeld naaldhout. En anderzijds dus dat we hier kunnen komen met de voertuigen om een brand eventueel te kunnen blussen.
0: De kranten liggen ook alweer op de mat. De oorlog in het Midden-Oosten raakt steeds meer landen en is nu ook goed zichtbaar in de cijfers. NRC beschrijft hoe Saoedi-Arabië en Egypte tegen wil en dank meegesleurd worden in het conflict. Het Financieel Dagblad laat zien wat dat betekent voor de oliemarkt. Shell draait bijna een recordkwartaal, terwijl Air France KLM juist kreunt onder de hoge kerosineprijzen. De Gelderlander en het AD schrijven allebei over de gevolgen van het laag water voor de benzineprijs. Brandstofdepots in Arnhem en Wageningen raken steeds leger. Leveranciers moeten nu met vrachtwagens brandstof ophalen uit het westen van het land. En over 2 weken zouden er zelfs pompen dicht kunnen gaan. Ander nieuws. Trouw heeft het over de benoeming van 3 nieuwe ministers van staat. Alle 3 mannen, vrouwelijke oud-politici, snappen niet dat er niet breder is gekeken. De Telegraaf opent met goed nieuws voor Nederlandse wijnboeren. De warme zomer zorgt voor rijpere druiven en betere wijn. En ook meldt de krant dat de ANWB alarmcentrale overuren draait met opvallend veel fietsongevallen in het buitenland. Nederlands Dagblad ziet dat het alcoholvrije biertje steeds populair wordt, vooral onder jongeren die de volgende dag fit willen zijn. En in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht zijn bij het digitaliseren van boeken uit de 15e eeuw pootafdrukken van katten ontdekt. Ja, die zaten destijds in kloosters om muizen te vangen, maar kwamen blijkbaar ook even gezellig langs bij de lezers. Sommige dingen veranderen nooit.

dat ga ik niet proberen hoor. Dat ik kan helemaal niet meer zo hoog. Dennis, I will keep my fingers crossed. Misschien om dat plaatje te raden zometeen. Ja, brengt het wat geluk. En With a Little Help for My Friends van de Beatles helpt daar ook bij.

0: Beatles, with a little help from my friends. Ja, ik beschouw jou ook als vriend hoor. Alleen bij dit introotje kan ik je niet helpen helaas. Het gaat echt om jouw breingebreken. Of hoe moet ik dat zeggen? De breinbreker,
1: een
0: ja.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Hij was heel kort, hè? Oh, die was heel kort. Ik ga gewoon nog een keer doen. Zal ik die gewoon nog een keer laten horen deze ochtend? Of denk je dat het gaat lukken? Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Maar ja, dat intro is ook gewoon heel kort, want de zang begint heel snel.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, waar denk je aan? Wordt die

Dr. Buzzard's Original Savannah Band en Wham was dit op Radio Gelderland met de Young Guns. En dat is bij uitstek dansbaar natuurlijk. De plaat die wij zoeken in een goed begin is dat niet. Althans, je kan er een beetje op schuifelen, maar het is een vrij houterig geheel verder natuurlijk.

0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Respect voor die harde werkers, die vuilnismannen die met de hitte toch ook gewoon dat afval in die wagens mieteren, zeg maar. Hè. Nou, we gaan er zo meteen wat verder op induiken hier in Goedemorgen Gelderland. Temperaturen 16,2 graden in Harselaar, dat is de gemeente Barneveld. En in Altforst is het 17,9. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. De brandweer waarschuwt opnieuw voor open vuur in het Montferlandse bos. Al voor de tweede keer in korte tijd is tussen Zeddam en Serenberg een kampvuur aangevonden. En door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden gewoon groot. En als je een brand ontdekt, bel dan direct 112. Ga vooral niet zelf blussen. En waterschap Rivierenland plaatst een nieuw pompgemaal. Dat pompt dan water uit het Pannendeskanaal naar de Linge. Door de droogte kan de noodinstallatie de komende dagen al nodig zijn. Veel natuur, fruittelers, akkerbouwers en recreatievoorzieningen zijn afhankelijk van voldoende water daar in de Linge. Je bent weer bij. Meer vind je natuurlijk ook op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dit is nog eventjes het goed begin.
4: Een goed begin.
3: Dat zeg ik.
4: Is het halve werk.
0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Matt Bianco is niet goed. De uitslag van een goed begin komt eraan. Na Jennifer Lopez nog even geduld. Ja, ik laat je wel wachten wat dat betreft. Ook Leila hoorde je. Ja, dit is weer een mooie episode van Raad het Geluid, zou je kunnen zeggen. Dit is een kraakperswagen. Veel vuilnisophalers, ja, die gaan dus ook wel vroeg aan het werk. Maar vandaag gaat die nog wat eerder dan ze gewend zijn. Door de tropische temperaturen beginnen sommige medewerkers van afvaldiensten een uur eerder. En dat is ook bij Rob het geval, daar in Culemborg.
1: Om 5 uur liep de wekker af vanmorgen, ja. Dus dat valt nog mee.
2: Ja, u bent een ochtendmens.
1: Ik ben een ochtendmens, ja.
2: Maar vertel, een uur eerder beginnen dus. Waarom?
1: Voor de warmte, toen we zoveel mogelijk in de ochtenduren de bakken en de vuilniswagens binnen te krijgen, zou ik maar zeggen.
2: Dus een uurtje verschil maakt dan echt uit?
1: Niet echt, maar ja, je kan ook niet veel vroeger in de wijk beginnen. Dan worden mensen ook niet blij met de vrachtwagen door de straat heen gaat.
2: Nee. En dan bent u in ieder geval een uurtje eerder klaar?
1: Ja, inderdaad. Ja. Met de heetste van de dag proberen we dan zoveel mogelijk al klaar te hebben.
2: En het is al natuurlijk enorm fysiek werk. Kunt u eens vertellen, wat maakt het zo zwaar, die hitte?
1: De hitte maakt het zo zwaar, ja. Door de warmte. Op een gegeven moment raak je gewoon uitgeput achter de auto. Met bakken laden en met zakken gooien. En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen op een gegeven moment door de hitte. Omdat het zo warm wordt en geen schaduw hebt. Want de warmte blijft tussen die huizen hangen. Ja. En dan, sommigen krijgen gewoon de braakneiging en...
2: Braakneigingen?
1: Ja, braakneigingen, ja. Omdat ze gewoon oververhit raken. Dus als ik dat zie op de camera, tot het hier niet goed gaat met die jongen, haal ik ze gelijk naar binnen toe om te laten drinken. Want dan mogen ze altijd, maar als je ziet, hé, dat gaat niet goed meer zo heen. Naar binnen en even bij de airco komen zitten. Ja. En of ze beginnen aan de maag te voelen. Een
2: beetje dizzy.
1: Ja, echt dizzy worden, juist. Ja. Is het goede woord, ja. Dus daar moet je echt op letten. En ik heb ook drinken in de coolbox hier voor de jongens allemaal.
2: Ja.
1: Dus het is niet echt makkelijk, nee. Ja.
2: Wat heeft u toen gedaan? Bent u toen gestopt met die mannen?
1: Ik ben toen ook gestopt met die mannen, ja. Want ik zeg, nou gaat het, ja. Ik heb niks aan als ze straks plat liggen achter de auto.
2: Nee.
1: Je moet toch voor elkaar zorgen, die niet aan.
2: Ja.
0: Klaas die zegt nog in de app, wat is er bijzonder aan om in een volledige cabine met airconditioning van een truck knopjes te bedienen, om met een laadarm vervolgens kliko leeg te kleppen. Nou, ik hoop dat je nu een beetje een beter beeld hebt van de vuilnismannen, die toch echt ook wel rondom de wagen in touw zijn. Maar Klaas die zegt, wordt het niet een beetje geromantiseerd en overdreven? Nou ja, vuilnismannen met braakneigingen, dat moeten we niet hebben.
3: De hele dag dichtbij. Dit is

0: Nou, ik zal je een geheim verklappen. Ik vind dit de beste plaat van Jennifer Lopez ever. Ja, inderdaad. Op Radio Gelderland. Waar ik nu ga checken of Sandra bereid is om de telefoon op te nemen. Knap dat het onverwacht zou kunnen komen. Want ik heb het...
1: Sandra.
0: Hallo, goedemorgen met Joost. Hallo, van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Jij was er vrij duidelijk over, hè?
1: Ja, alweer een tijdje geleden. Ik ben al helemaal naar het werk gelopen, maar ja.
0: Ja, nou ja, we hebben, ja, inderdaad, bijna een half uur geleden, rond 6:50 draaide ik hem de opgave.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: En jij dacht aan?
1: Ben ik alweer vergeten.
0: Oh, je bent alweer vergeten wat je schreef. Nou ja, bewijs heb ik, want ik heb het hier voor mijn neus staan. Je hebt het gehad. Eddie Grant.
1: Ja, dat was I Don't Wanna Dance.
0: I Don't Wanna Dance, zo lekker houterig. Maar jij hebt dat wel in je, hè?
1: Wat? Dansen?
0: Nou, danspasjes, ja.
1: Ja, vraag maar aan de bewoners waar ik werk. Die heb ik wel.
0: Oh, oké. En wordt de boel daar vandaag ook nog een beetje opgezweept op je werk?
1: Ja, leuk. Ik sta alweer in de startblokken.
0: Oké. Ja. Nou ja, gaat geen dag voorbij. Of je werkt lekker in een zorginstelling, Sandra.
1: Dat klopt, ja.
0: Nou, mooie genieten vandaag. En de bewoners een beetje vermaken met jouw danspasjes. Fijne ochtend, hè?
1: Komt goed. Dank je wel.

0: meespelen met de spelletjes zoals Goed Begin. En straks ook over iets meer dan een half uur plaat. Delict rond de 7:50. De opgave waarmee je de Radio Gelderland zaklamp kan winnen. Ja, het is allemaal niet zonder risico, maar doe het gewoon eens een keer. En wie weet wat je dacht er even beter van. Dat zou zomaar kunnen. Hè?
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dat was Bruno Mars natuurlijk. En nu Johnny Willems van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met weer een zonnige dag, maar dan weer niet de warmste dag van de week, volgens mij. Hè? Die hebben we al gehad.
2: Nee, die hebben we woensdag gehad, inderdaad. Ja. Vandaag inderdaad zon, maar ook wel wat wolk. Ook een kleine kans op een bui, vooral vanmiddag. Een lokale, kortdurende bui is mogelijk. Er zullen veel plaatsen zijn waar het gewoon droog blijft. En het is best wel warm, hoor. Het is nu al 17 graden. Vanmiddag komen we uit op 27. Dat is het eerste deel van de middag. In de loop van de middag steekt er een wat koelere wind op uit het noordwesten. En dan neemt de temperatuur wat af.
0: Oké, nou, en dat is dan een beetje het verloop. Wordt dan in het weekend weer warmer? Of?
2: Eigenlijk morgen nog niet. Morgen is het wel een hele mooie dag. Dus veel zonneschijn. Een matige wind uit het noordwesten en een graad op 25. Dus eigenlijk een heerlijke zomerdag.
0: Ja.
2: En zondag komt er weer een paar graden bij. 27 of 28. Dus ook dan volop zomer. Veel zonneschijn. En gaan we door naar volgende week, wordt het nog wat warmer. Maandag, misschien ook dinsdag, komen we weer uit rond 30. Ook veel zon. Maar ook wel stijgende kans op een onweersbui in de loop van de volgende week. Dus het blijft eigenlijk zomers met veel zon. En soms is het een keer 25 graden en een andere keer weer 30 graden. Dus echt de Nederlandse zomerweer.
0: Ja, dus misschien vandaag dan nog wat verkoeling. En dan in het weekend dan weer niet. En dan begin van de week weer wel. Dus het gaat een beetje op en af.
2: Het gaat een beetje op en af, inderdaad. Vanmiddag 27 graden, maar vanavond vannacht best wel koel. Vannacht bijvoorbeeld een graad of 11. Dus van echte hitte en dat soort dingen is geen sprake. Maar wel echt volop zomerweer. Ja.
0: Oké, lange broek aan in bed gewoon. Hè? Dus, lekker zo'n pyjama en zo. Nou ja, ik had wel met het warme dag. Ik moest. Ja, dat moet je wel eens, 's nachts naar de wc of zo. En dan denk ik even mijn ochtendjas aan. Maar dat had ik wel nodig, want het is zo fris dan ineens. Hè?
2: Het was 's nachts. Ja, dus daar hang ik een beetje van af. Maar als je inderdaad met je raam open slaapt, dan is dat wel lekker, ja.
0: Oké, hey Johnny, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.

momenteel volop aan een tour in Spanje onder meer. En Frankrijk kun je hem bewonderen. En online noemt hij zich Yo Mika. Een tijdje geleden dat hij bij ons een hit heeft gescoord. Maar hij kan teren op die hits uit het verleden, hoor. Dat kan ik je wel zeggen, liefde. Zullen wij dan ook een beetje relaxed richting het nieuws van 7 uur gaan? Met Ace.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
6: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
7: Dit wordt op dit moment de eter ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
5: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio Gelderland. Het is zoeken geblazen voor rolstoelers om nog een plekje te vinden in het OV. Je hoort het als je blijft luisteren naar Goedemorgen Gelderland en een nieuwe platenlijst gaat eraan.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op Ralf Klaassen.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: zal straks nog eens aan mijn vader vragen of ik echt zijn zoon ben. Ja, het zou zomaar kunnen dat het van iemand anders afkomstig is, hè? Je weet het maar nooit. Niet zo flauw, Joost, niet zo flauw. 31 juli, goedemorgen Gelderland. Heerlijk hoor, nieuwe opgave van Plaat Delict. We gaan weer speuren en dan maak je kans op de zaklamp van Radio Gelderland. Om inderdaad, juist, ja, verder te speuren inderdaad. En het nieuws van de dag. Vorig jaar waren aardappels bijna niks meer waard, omdat er te veel van waren. Ik heb ze gisteravond nog gegeten trouwens. Lekker gekookt gewoon. En dit jaar kan dat zomaar helemaal anders zijn met die aardappel.
1: Nou, het is hartstikke droog. Dat zie je onder andere aan de droge kluiten. En je ziet dat onder in de aardappelrug kan je geen bal meer maken van de kluiten. Dus dat wil zeggen dat er bijna geen vocht meer in de grond zit. Dus ja, met deze droge weeromstandigheden hadden we vorig jaar een topopbrengst. En dat zagen we aan de aardappelprijzen die iedereen wel bekend was, dat die richting nul gingen voor de teler. En nu hebben we te maken, als er geen regen komt de komende maand, met het omgekeerde effect. En dat aardappels gewoon weer naar 50 cent kunnen gaan. Maar zelfs in de Achterhoek, dan moeten ze echt beregen. Want op zandgrond heb je geen water vanuit de ondergrond meer.
0: Ja, en vind jij dat je als amateurkunstenaar eigenlijk best wel hele mooie dingen maakt? Iets wat misschien eigenlijk in een museum hoort te hangen? Dan is dit je kans. Luister goed, Museum Arnhem roept amateurkunstenaars op om hun werk in te sturen voor een expositie. Al heeft het museum het niet over amateurkunstenaars, maar vrije tijdskunstenaars.
2: Het gaat ook echt over mensen die, dat naam zegt al, in hun vrije tijd werk maken. Dus het is zeker niet van een amateuristisch niveau. En dat vonden wij echt wel een belangrijk verschil ook. Ja, er zit echt heel veel energie, maar ook kwaliteit vaak in het werk wat mensen in hun vrije tijd maken. En dat wilden we wel echt benadrukken.
0: Het is de tweede editie van het project Maak, met een uitroepteken. Thema is kleur bekennen, letterlijk of figuurlijk. Aanmelden kan tot en met 13 augustus via museumarnhem.nl. Iedereen van 18 jaar en ouder die in de vrije tijd beeldende kunst maakt, mag dus meedoen, zolang je geen formele kunstopleiding hebt gevolgd. De krantjes dan. De oorlog in het Midden-Oosten trekt een breed spoor door de kranten. NRC schrijft hoe steeds meer landen meegesleurd worden in een conflict. Het Financieel Dagblad laat zien wat dat betekent. Shell draait bijna een recordkwartaal. Air France KLM kreunt juist onder de hoge kerosineprijs. Dichter bij huis dan, de Gelderlander en het AD schrijven over de lage waterstand die de benzineprijs dan weer opdrijft. Depots in Arnhem en Wageningen raken leger en over 2 weken zouden er pompen dicht kunnen gaan. Trouw dan, 3 nieuwe ministers van staat. Alle 3 mannen, vrouwelijke oud-politici, begrijpen daar niks van. Dat dan weer mannen zijn. En de Telegraaf kopt, Nederlandse wijnboeren zijn blij met de warmte. En de ANWB-alarmcentrale draait overuren door ongelukken met de fiets in het buitenland. Elektrische fiets misschien? Nederlands Dagblad, het 0.0'tje wordt steeds populairder. Vooral bij jongeren. En tot slot, in oude boeken uit de 15e eeuw in Utrecht zijn pootafdrukken van katten ontdekt. Sommige dingen veranderen nooit. En zo ben je weer bij. Natuurlijk.

0: Elke plaat wel een link verzinnen. Private Dancer, ja, dans heeft al een rol gespeeld in Goedemorgen Gelderland. Tina Turner was dit in Goedemorgen Gelderland. Want wie met een rolstoel de bus pakt in de regio moet sinds vorige maand beter opletten. In de nieuwe stadsbussen is nog maar één plek voor een rolstoel. Waar dat er altijd twee waren. En die ene plek delen rolstoelgebruikers nu ook met kinderwagens en rollators.
1: Je baalt, want ik heb ook gewoon dingen te doen. En dan sta ik bij de halte en moet wachten op de volgende. En van die weet ik ook niet zeker of ik mee kan.
2: In de nieuwe stadsbussen rond Arnhem en Nijmegen is nog maar plek voor één rolstoel. Terwijl er voorheen twee plekken waren.
1: Het gebeurt me sowieso ook met de twee plekken al vaker dat er allebei de plekken bezet zijn. Bijvoorbeeld als er kinderwagens staan of mensen nemen de fiets mee of mensen hebben koffers mee. En dan kan ik gewoon niet mee, dan moet ik ook de volgende pakken.
3: Dat zou betekenen dat ik nog eerder moet vertrekken om zeker te zijn van een plek op tijd.
2: Volgens een Arnhemse belangenorganisatie is het een enorme achteruitgang. Zij voelen zich gepasseerd omdat ze niet zijn betrokken. Terwijl dat volgens het VN-verdrag Handicap wel zou moeten.
4: Er mogen nooit besluiten worden genomen over mensen met een beperking zonder mensen met een beperking daarbij te betrekken. En er is afgesproken in het VN-verdrag Handicap dat we nooit meer achteruit zouden gaan in de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En dat gebeurt hier dus wel.
2: De provincie stelt daarentegen dat ze zich aan de eis van minimaal één plek houden. Ze geven aan overleg te hebben met een algemene belangenorganisatie voor reizigers. Maar dat is volgens het APCG niet genoeg.
4: Daar wordt de stem van mensen met een beperking te weinig gehoord.
3: Er waren er altijd twee en dat zou ik graag willen zien.
1: Ja, dat het eigenlijk vanzelfsprekend wordt dat ik ook gewoon mee kan. Nu wordt het soms een beetje neergezet als een soort luxe als ik een keer wel mee kan. Terwijl er hoort eigenlijk gewoon plek te zijn voor mij in de bus.
0: Nieuws hier in Goedemorgen Gelderland. Altijd weer bij. Ujera zometeen en de Kings hoor je ook. En daarna gaan we weer een plaatje raden. Een nieuwe opgave.

0: Lijkt een beetje op Sugar Hill Gang, hè? Tenminste, dat krijg je door in de app uit Australië. Hij deed ooit mee met The Voice daar, maar brak niet door. Hij werd afgewezen en toch kreeg hij uiteindelijk een platencontract. En hij werkte onder meer samen met Ed Sheeran al.
1: Plaat de Lied.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Bougiera was dat dus op Radio Gelder met The Gentleman. Nu gaan we een plaat speuren. Een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je dan kans op die Radio Gelderland zaklamp. Waarmee je verder kan vroeten en speuren. Nou, hier komen de hints, althans een stuk uit het proces verbaal. En ik heb ook nog audiobewijs volgens mij. Ja, inderdaad, heb ik nog klaarstaan. Naar aanleiding van meerdere meldingen is een onderzoek gestart naar iemand die handelt in verdovende middelen. Dat is dan ook het onderwerp van de plaat. Getuigen die spreken over geheime ontmoetingen, snelle opdrachten en mysterieuze pakketjes die voortdurend van eigenaar wisselen. Wereldster Elton John is lovend over dit lied en prijst de jonge Britse zangeres die er vorig jaar mee doorbrak. Of in ieder geval niet specifiek met dit nummer, want ze heeft meerdere hits op haar naam staan. Maar dit nummer kwam wel vorig jaar uit. Niet haar eerste single trouwens, dat is ook nog een hintje. Helaas wordt de titel onderbroken door een enorme busser.
3: There's a track on your album, I'm going to tell everyone. It's called I Bet My House That That's the Number One Single.
4: Thank you.
3: I bet my house.
4: My house.
3: It's unbelievable. It's the biggest smash I've heard in years. So,
4: oh my gosh. This is thank you. Thank you so much, Elton.
0: Dat is jammer, hè, dat het nou weggebusserd is. Haar stemgeluid wordt ook vergeleken met Adele. Maar Elton John is er helemaal weg van geweest van dit nummer. En nog steeds. Welke plaats zoek ik van vorig jaar? Ja, vrij nieuw, ik weet het, maar dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Zo'n mooi nummer, zo'n mooi nummer. Ja. Omroep Gelderland app staat open. Spreek het in, typ het in op joost@gld.nl. Wie weet spreek ik je zo.

die ik zoek in Plaatdelict. Speur maar lekker verder. Het is niet Brandy Carlile, waar Elton John ook mee samengewerkt heeft. Nee, ze heeft met deze zanger, deze jonge zangeres, die een plaat heeft gemaakt over drugsmisbruik en het handelen in drugs. Voor zover ik weet heeft hij daar geen nummer mee opgenomen nog. En ik krijg hier nog in de app door even kijken. Ik denk aan Ray, zegt Willy nog. Ja, dat is een mooie zangeres, maar dat is het ook niet. Laat weten waar je aan denkt. Het is een jonge zangeres, dat is trouwens ook een hint. Ja, nou ga ik echt niks meer zeggen, hoor.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Zo is het alweer 19:30 geweest op Radio Gelderland. En ik check eens even de temperaturen. Straks het uitgebreide weer rond 19:50. Met ook nog een weervraag van Tieners trouwens. In Eerbeek 16,6 graden. In Wijchen 17,4. En ik check even het belangrijkste Gelderse nieuws met je. Want de aanhoudende droogte zorgt voor problemen in de containerhaven van Emmerich. Vrachtschepen die kunnen steeds minder lading meenemen en daardoor worden containers over meerdere schepen verdeeld. Dat leidt dan weer tot hogere transportkosten voor bedrijven in de Nederlandse grensregio. Maar jij als consument merkt er tot nu toe weinig van. Dus dat is dan weer mooi meegenomen. En een automobilist is gewond geraakt bij een aanrijding in Wapenveld gisteravond. Die wagen botste op een bezorgwagen van de supermarkt. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Moest in een ambulance vervoerd worden naar het ziekenhuis. Meer nieuws check je natuurlijk in de app van Omroep Gelderland en op gld.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een

0: Rustig, Joost.
1: Helemaal buiten adem. Oh, en dan moet ik het nu over rivierkreeften gaan hebben. En dat we in Gelderland last hebben van rivierkreeften die hier niet thuis horen, dat is niet nieuw. Maar voor de zoveelste keer is er een nieuwe soort bijgekomen. En dat is de calico-kreeft, die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. En het is al de 8e soort die een gevaar vormt voor onze eigen Europese rivierkreeft. We gaan mee op zoek naar Tino Martin.
2: We staan bij de Klompenwaard, bij de Duitse grens, waar de Rijn Nederland binnengestroomd komt.
3: En hier heb jij een stukje van een calico rivierkreeft gevonden.
2: Klopt, een schaar om wel te verstaan.
3: Zullen we eens kijken of we vandaag weer een stukje kunnen vinden? Dat zou mooi zijn, hè? Dat
2: gaan we eens doen, ja.
3: Wat hebben we nodig?
2: Dan haal ik mijn schepnet even uit de auto en het waadpak. En dan gaan we even kijken.
3: Achterklep gaat open.
2: Emmer mee, ja. Waadpak.
3: Laarsjes ook?
2: Ja, die ook.
3: En het net?
2: Het schepnet.

0: Daar gaan we. In 2016, 2017 werd hij voor het eerst bij Düsseldorf waargenomen. En dat is zeg maar nog maar zo'n 100 kilometer van de Nederlandse grens. En zodoende dat ik dacht, ja, we zijn nu bijna 10 jaar verder. Het is tijd dat hij er zit en laten we eens gaan zoeken.
1: Ik zie de rivier verschijnen in de verte. Of nou ja, eigenlijk de plek, Pim, waar de rivier had moeten zijn.
0: Klopt, want hij staat helaas droog. Tenminste, het is niet de rivier zelf. Dit is een meestromende nevengeul van de Rijn. Maar ja, de Rijn staat nu zo laag dat er weinig te stromen valt.
1: Nou, leg het visnet maar weer neer.
0: Ja, die hebben we niet nodig inderdaad. Dus daar gaat hij.
1: Invasief dus, wat doet hij?
0: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
1: Nou, je hebt hem dus liever niet hier in Nederland. Maar geen calico rivierkreeft tot dusver. En die Europese rivierkreeft, dus de inheemse die we hier al hadden, die wordt nu goed beschermd op een geheime plek.
0: Ja, dat is helemaal correct. Ja, ja.
1: Daar kan die calico rivierkreeft niet bij komen.
0: Nee, klopt. Nee, een andere soort ook niet.
2: Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar.

0: The cover of the Rolling Stone. Dr. Hook was dat. En The Medicine Show. En nu even iemand bellen die...
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Ari.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik bel jou maar even, want jij was echt de eerste.
1: Oké.
0: Ja, we gaan het even goed, inlijven, hoor.
2: Plaat delict.
0: Nou ja, je bent er altijd wel vroeg bij. En ik dacht nog van, gaat het wel lukken? Want het is natuurlijk een nieuwer plaatje. En we doen vaak oude plaatjes uit de jaren 70 of 80. Of zelfs de jaren 60 is ook voorbij gekomen. We hadden nog Mini de Moocher hebben we gehad, kan ik me herinneren. Nou, waar dacht jij aan?
1: Ik dacht aan Dealer van Lola Young.
0: Ja, en plopte dat gelijk in je op? Want het is, ja, je moet die wel kennen. Die artiesten, we hebben hem wel vaak gedraaid, ook hier op Radio Gelderland.
1: Maar... Ja, toevallig had ik hem al gehoord. En ja, ik vond het zelf nog wel een mooi sprekend nummer.
0: Ja, mooi hè. Dus je bent het helemaal met Elton John eens, die de loftrompet uitsteekt voor dat liedje. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Nou is het geval, nou heb jij volgens mij al 300.000 zaklampen in jouw slaapkamer ergens liggen, geloof ik. Maar nee, in ieder geval één. En je hebt ook al een sterretje achter je naam. Dus je komt echt in de Hall of Fame. Daar zit je sowieso al in. Maar ik had wel even iemand nodig die het goede antwoord kan geven. Zodat het geen cold case is, hè? Want de plaat is wel geraden natuurlijk. En uiteindelijk, zoals dat dan gaat... nu komen de antwoorden dan. Of net aan het eind van de cover of the Rolling Stone... komen dan ook wel wat antwoorden binnen. Maar goed, toen had ik jou al gebeld. Ari, een fijne ochtend voor jou. Dankjewel dat je hebt meegespeurd. En heb je nog een tip voor mensen die, die de volgende keer misschien willen winnen?
1: Ja, graag goed in je geheugen. En luister veel muziek.
0: Ah, dat is een goeie. Luister veel muziek.
3: Zaak gesloten.

0: Veel naar muziek luisteren, zegt Arie. En dan luister ik ook Radio Gelderland, want dan hoor je dit soort liedjes voorbij komen. Lola Young en Dealer Nieuw. Ik wil het even uittesten hier in Plaatdelict. En dat is wat dat betreft helemaal gelukt. Wil je alle Plaatdelict liedjes sinds het begin dat we ermee zijn gestart, of Frank ermee is gestart, nog een keer horen? Check dan even de Spotify-lijst via Omroep Gelderland. De pagina op Spotify. En dan kun je ze allemaal nog eens even terugvinden. En het dus naar luisteren en meer doorgronden over de teksten en de betekenis ervan. Johnny, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Tieners reageert in de app niet op Plaatdelict, maar wel over het weer. Even een aanvulling op het weerbericht van een uur geleden. Toen had jij het over gewoon Nederlands zomerweer. Mm-hmm. En de komende dagen met temperatuur tussen de 25 en 30 graden. Dit jaar hebben we, schrijft Tieners, een uitzonderlijk of ongewoon warme zomer. De 25 tot 30 graden zijn dit jaar meer gewoon dan gebruikelijk. Heeft Tieners gelijk, Johnny? Of,
1: ja, dat klopt inderdaad. Maar inderdaad, voor als je Nederlands zomerweer, we zitten boven gemiddeld. Maar als je denkt aan Nederlands zomerweer, dan denk je ook wel dat het wat warmer is. Maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen is dat we geen extreme hitte krijgen naar 35 en meer. Weet je, dat we eerder deze zomer hebben gehad. Maar het is zeker zo dat de lopende zomer is ruim boven normaal. Ja, absoluut.
0: Ja, en Tieners schrijft dan nog even, het is een heel mooi, fijn verhaal hoor, wat ik van Tieners krijg deze ochtend. Het kan ertoe leiden dat begin volgende week er sprake is van een tweede regionale hittegolf, Delen en Hupsel. Alvast een fijn weekend. Ja, die hittegolf, dat heb ik jou ook al een beetje horen zeggen, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, daar hebben we 3x30 wel voor nodig. Maar dat zou bijvoorbeeld maandag kunnen lukken. We hebben natuurlijk afgelopen dagen al 2x30 gehad. Inderdaad, dat zou zomaar kunnen dat het ervan komt. Ja.
0: Oké, nou ja, geniet van het Franse zomerweer, want de Tieners zit volgens mij nu ook in Frankrijk. Maar zoals het in Frankrijk nu is, zo is het niet in Gelderland, hè?
1: Inderdaad. In Gelderland vandaag best wel wat wolken. Temperatuur gaat wel naar 26, 27 graden, ondanks toch vrij veel wolken zijn. In de middag is er kans op een lokale bui. De meeste plaatsen houden het droog. En in de loop van de middag draait de wind naar het noordwesten tot noorden en voert wat koelere lucht aan. Dus eind van de middag en vanavond koelt het wel af. Vanavond, halverwege de avond, is het zonnig. Dan een graad of 19. En in de nacht gaan we terug naar 11. Dus relatief koel nachtje. Ja. Het weekend ziet er heel goed uit met veel zonneschijn. Morgen 25 graden, zondag 27. Ja, en maandag dus waarschijnlijk 30 of nog zelfs ietsje meer.
0: Oké, zijn we weer bij. Dankjewel, Johnny.
1: Graag gedaan.

0: lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
6: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
4: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch, tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is een nieuw uur Radio Gelderland. Dankjewel, Kirsten.
1: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs en desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
9: Alweer je leesbril kwijt?
10: Mijnleesbril.nl.
9: Het grootste assortiment leesbrillen.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Luister op eigen risico naar Goedemorgen Gelder met Peter Frampton en zijn mondstuk Show Me The Way. En misschien wordt het ook nog wel een giftige uitzending en loopt de grimmige sfeer op. Zou dat een hint zijn voor een nog te behandelen onderwerp? Nou, wie weet. Blijf maar lekker luisteren. Dit is in ieder geval een nieuwe morgen. En dat is ook met het nieuws van de dag. Want de Rijn staat zo laag als nog nooit gemeten. Wie deze zomer een riviercruise heeft geboekt, vaart daardoor misschien een andere route dan gepland. En de kapitein puzzelt en puzzelt en puzzelt. En de passagiers, ja, die merken er bij voorkeur eigenlijk niks van.
1: De waterstand op de Rijn is zo laag dat we dag voor dag bekijken hoe ver we kunnen komen. Als de mensen niet krijgen wat er in de folders beschreven staat, dan hebben ze recht op geld teruggaven. Dus wij proberen zo lang mogelijk ons schema te varen.
2: And you expect to travel to all the cities?
3: I hope so. There's nothing we can do about it. So we just have to hope the best.
0: Mooi dat Engels, hè? En dat lachje nog erachteraan. Wie deze week gaat zwemmen in open water, doet er goed aan even de zwemwater-app of zwemwater.nl te checken. Of dat nog kan, want door de aanhoudende warmte en droogte duikt blauwalg op in steeds meer plassen en rivieren. Waterschappen meten nu extra vaak. En veel trouwens.
4: Met speciale apparatuur wordt gemeten hoeveel blauwalg er in het water zit.
5: Meestal zo rond 10, 12 gaan we ons een beetje zorgen maken. Of zorgen, maar in ieder geval gaan we zorgen dat we altijd naar die plek toe gaan. Om weer te kijken van hoeveel blauwalgen zitten er. En nu zitten ze boven de 300, dus kun je je voorstellen dat dat heel veel meer is.
4: Als de hoeveelheid blauwalg te hoog wordt, kan er gewaarschuwd worden met borden bij het water. Of een negatief zwemadvies worden gegeven. Om zo gezondheidsklachten bij zwemmers en huisdieren te voorkomen. Maar daarnaast vormt ook botulisme een risico in het water.
6: Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie. Die scheidt gifstoffen af. En dat kan je niet met het blote oog zien. En wij zijn daarin ook vooral wel afhankelijk van zieke dieren. Er zijn wel analysemethoden in ontwikkeling om het ook in het water te kunnen meten. Maar dat is nu nog helaas niet het geval.
0: De kranten, de Gelderlander en het AD schrijven allebei over de gevolgen van het laagwater voor de benzineprijs. Brandstofdepots in Arnhem en Wageningen die raken steeds leger. Leveranciers moeten nu met vrachtwagens brandstof ophalen uit het westen van het land. Over 2 weken zouden er zelfs pompen dicht kunnen gaan. Ander nieuws dan nog wat wij Frits en ik lazen in de kranten deze ochtend. Trouw heeft het vandaag over de benoeming van 3 nieuwe ministers van staat. Alle 3 mannen, vrouwelijke oud-politici, die snappen niet dat daar niet breder is gekeken. En er zijn meer dan genoeg geschikte vrouwen, zeggen ze, van Sigrid Kaag tot Kasia Ollongren. De club telt nu 9 leden, van wie er maar 2 vrouwen zijn. De Telegraaf meldt dat de ANWB-alarmcentrale overuren draait deze zomer. Opvallend is het grote aantal fietsongelukken in het buitenland. Wekelijks belanden tientallen Nederlanders na een valpartij in een ziekenhuis. Nederlands Dagblad ziet dat het alcoholvrije biertje steeds populairder wordt, vooral onder jongeren die de volgende dag fit willen zijn. En tot slot nog even, in de universiteitsbiep van Utrecht zijn bij het digitaliseren van boeken uit de 15e eeuw pootafdrukken van katten ontdekt. Ze zaten destijds in kloosters om muizen te vangen, maar kwamen blijkbaar ook even gezellig langs bij de lezers. Ja, sommige dingen die veranderen nooit.

0: Ik zou dat orgeltje van de Spencer Davis Groove wel even willen lenen. Gimme Some Love. En misschien kun je daarmee gif laten verwijderen. Of zo. Dat vaagt het weg. Dat zou komen. Zomaar kunnen juist laten isoleren. En er vervolgens ook ziek van worden. Het overkomt mensen die een bepaald type schuim in hun spouwmuren hebben. Veel woningcorporaties die weten niet eens in welke huizen het nou zit. En dat betekent dat ook de klusjesmensen die ze erheen sturen, ja, er gewoon maar blindelings mee werken.
1: Paniek in de jaren 70. Weet u nog? De oliecrisis. Op alle mogelijke manieren moest energie bespaard worden. En dus werden de huizen zo snel en goedkoop mogelijk dichtgekit met UF-schuim. Maar nu blijkt dat we daar aardig ziek van kunnen worden.
2: UF-schuim is een prikkelende stof die vooral werkt op de bovenste luchtwegen. Dus prikkeling van de ogen, maar ook op longen kan het eventueel dus irritatie geven. Een langdurig langere hoge blootstelling aan hoge concentraties, dan kan het ook tot kanker leiden. Het is zeker ook een kankerverwekkende stof.
1: Kankerverwekkend materiaal, zegt de GGD hier. En ik denk wel te weten welke vraag er nu door uw hoofd spookt. Zit het ook tussen mijn muren? Als u bijvoorbeeld in een huurhuis woont, kan het zijn dat u geen idee heeft. Maar wat blijkt nu? De woningcorporaties die uw huis verhuren, weten dat ook niet.
3: En dat is heel zorgelijk. Het gaat hier om een kankerverwekkende stof, formaldehyde. En dat betekent ook dat werkgevers in kaart moeten brengen wat er aan de hand is, waar het schuim zit en welke maatregelen er nodig zijn om het schuim op een veilige manier te verwijderen.
1: Dit is Galit van werknemersvereniging FNV, die aan de bel trekt.
3: Ja, je moet het zo zien, als werknemers moeten werken, dan is de werkgever verplicht voor veilige en gezonde werkomstandigheden. En dat betekent dus ook dat de werkgever in kaart moet brengen aan welke stoffen werknemers kunnen worden blootgesteld.
1: En dat is nu niet aan de hand. En als de woningcorporaties het niet weten, weten de bewoners het ook niet. En toch zijn er bij de GGD wel mensen naar binnen gewandeld met klachten.
2: Er hebben best veel mensen bij ons gemeld waarbij de variatie heel groot was. Er zijn een aantal mensen die hebben de UF-schuim laten verwijderen en hebben daar bijvoorbeeld stofhinder van in huis gekregen. Ook mensen waarbij het lang in het verleden is aangebracht en die zich dan toch zorgen gaan maken. Ook mensen die nog moeten gaan isoleren, die vragen dan advies. En ook een aantal mensen die aangeven gezondheidsklachten te hebben door de UF-schuim.
1: En nee, je hoeft er niet ziek van te worden, maar het kan wel. Alleen, als de bewoners kampen met hoofdpijn of brandende ogen, is het nog maar de vraag of ze op het idee komen om dat te koppelen aan het isolatiemateriaal.
0: En ook in Eerbeek zitten 200 woningen met dat spul in de muren. Onze redactie bracht eerder in kaart hoe bewoners daar al maanden met gezondheidsklachten rondlopen. Eén gezin moest zelfs het huis uit, terwijl de woningcorporatie de meetresultaten nog steeds geruststellend noemde. Wordt dus vervolgd. Gimme Gimme Some Lovin', we hadden de Spencer Davis Group, en nu hebben we Gimme Gimme A Man After Midnight. Nou, kan maar één liedje zijn nu. De plaat Delict is al voorbij, maar dit is dan ABBA. Die hoef je niet te raden, die kondig ik gewoon zelf aan. Gratis en voor niks. Speciaal voor jou.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: En zo is het bijna 8:30 geworden op Radio Gelderland. Dan krijg je zo meteen het belangrijkste Gelders nieuws op dit moment voorgeschoteld. 18,1 graad in Arnhem, de Laarwest om precies te zijn. 19,5 in Hoevelaken, bij Hoevelaken linksaf. En dan dat nieuws van dit moment. Nou, de kroos maakt een voorzichtige comeback in de Betuwe en het land van Maas en Waal. De vrucht verdween doordat de hoogstambomen duur waren om te plukken. Ook werden oude boomgaarden gerooid of beschadigd door een nachtvorst. En de brandweer waarschuwt opnieuw voor open vuur in het Montferlandse bos. Al voor de tweede keer in korte tijd is tussen Zeddam en Serenberg een kampvuurtje ontdekt. Door de aanhoudende droogte is het risico op een natuurbrand groot. En als je dan zo'n brand ontdekt, dan is het advies om gelijk 112 te bellen en vooral niet zelf te gaan zitten blussen. Zo, dat is ook gezegd. Meer nieuws over ons op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
5: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

Ik raak er maar niet over uitgepraat. Wel over Janet Jackson, want die hoorde je net op Radio Gelderland. Together Again, over luchtballonnen bedoel ik. Zo prachtig mooi, na de Kreuners weer zo'n mooi verhaal uit de lucht. Ik wil je, is dit. Zing maar mee.

0: Met toch weer een redelijke zomeravond, als ik Johnny van Weerplaza moet geloven. Zometeen spreek ik hem nog even. Op zomeravonden zie je ze ook weer overal, hè, die luchtballonnen, rustig drijvend boven de provincie. Het is volop seizoen en het ziet er altijd makkelijk uit, zo'n stille vlucht. Maar voor het zover is, moet er een hoop gebeuren.
1: Op een grasveld wordt nu de ballon vol lucht geblazen, vandaar dat lawaai. Ja, en dan gaat het zo gebeuren, mijn eerste ballonvlucht. Wouter, we gaan vandaag ballon varen. Nu dacht ik van we stappen in die mand en we gaan weg, maar dat is niet zo, hè?
2: Nee, het is eigenlijk heel veel voorbereiden. Er komt best wel bij kijken. Er moeten wel controle bekeken worden binnenin, dat er niks in de knoop zit. Gewoon dat alles heel gesmeerd loopt, zodat we strakjes perfecte ballonvaart kunnen maken.
1: Nu hebben wij de laatste tijd al wat vaker contact gehad. En het kon niet altijd zomaar doorgaan. Hoe kan dat? Waar ligt dat dan aan?
2: Het ligt vooral eigenlijk aan het weer. We gaan alleen weg als het weer 110% veilig is. En dat is dan bijvoorbeeld als er geen onweer is, geen regen. Dus het is best wel een specifiek patroon waar dat we in zitten om de ballonvaart goed en veilig te kunnen maken.
1: Ik vind het best wel spannend. Is het ook spannend of niet?
2: Gezonde spanning is heel gezond. Dat is heel goed. Dus wij hebben zelf ook altijd gezonde spanning in de positieve zin. Omdat we iets leuk vinden om te gaan doen. Natuurlijk, voor jullie is het een nieuw avontuur. Het is iets nieuws, dus je weet ook niet precies wat dat je te verwachten staat. Maar het wordt een bijzonder en leuk avontuur.
1: Ik heb er zin in.
3: Kleine vaart!
4: Mooi!
1: Mevrouw, is dit uw eerste keer in de ballon?
4: Nee, ik denk de vijfde keer al. Ja, en iedere keer is het spannend. Maar ook heel, heel mooi. Ik geniet er echt van.
1: En meneer, hoe vindt u het tot nu toe?
5: Ja, schitterend. Het is gewoon iedere keer een belevenis om het te zien. En het landschap. Het is gewoon ja, prachtig.
1: Ook wel eens een beetje zoiets van, als we maar niet naar beneden vallen?
5: Niet direct. Ik heb het ooit wel eens gehad, maar dan zat er enorm hoog. Dat ik zo keek naar beneden keek van, ja, dit is wel erg hoog. Oh, ja.
1: Wouter, jij bent nog maar 23, maar al jaren ballonvaarder. Hoe is dat?
2: Leuk, avontuurlijk. Het is sinds dat ik 3 jaar oud was, denk ik, dat ik voor het eerst in een ballon heb gezeten. Het is echt met de paplepel ingegoten.
1: Ik vond het best een beetje spannend. Jij zei tegen mij, nou, de autorit er naartoe, dat is eigenlijk gevaarlijker dan het zweven in de lucht. Hoe zit dat?
2: Ballonvaren is superveilig. Natuurlijk met een auto heb je andere weggebruikers en dat hebben we in de lucht niet. Dus daardoor is ballonvaren echt wel zeer veilig.
6: Ja. En een lekker vastpakken.
1: Super.
7: Alright. Goed, jullie hebben onderrecht gaan staan. Gefeliciteerd.
1: Super al. Leuk.

0: krijgt toch een beetje Level 42 vibes, hè, met dat baslijntje. Maar het zijn toch echt de Time Bandits en Live It Up. Nou is die echt afgelopen. Hoogste tijd om nog even met Johnny Willemsen te kletsen. Van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we krijgen een dag met een zonnetje, maar het koelt dan wel weer af, geloof ik, hè?
1: Ja, er zijn redelijk wat wolken, maar ook af en toe zon. In de middag is kans op een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En inderdaad, de temperatuur loopt nog wat op. Het is nu 20 graden. We gaan wel naar een goede 25. Zeker in het oosten van de provincie, Achterhoek. Misschien wel 6 of 27. Maar in de loop van de middag draait de wind naar het noordwesten en trekt wat aan. Stroomt er wat koelere lucht over Gelderland uit. Dus in de loop van de middag daalt de temperatuur. En halverwege de avond is het een graad of 19. En het is dus zo dat eind van de middag en vanavond de zon weer mooi doorbreekt. Dus ja, vanavond is het heel mooi. Want dan is het nog een tijd zonnig, zo tot 9:30. Dan gaat de zon eronder.
0: Ja, mooie zwoele zomernacht, hè? Misschien wel, zou je kunnen zeggen. Om maar met Rutger van Barneveld te spreken. En morgen nog even en zondag?
1: Morgen 25 graden, veel zonneschijn. En zondag 27 graden en veel zonneschijn. Het is echt een mooi weekend, zonder dat het overdreven heet wordt. Maandag kunnen we wel naar 30 graden gaan. Maar in de loop van de volgende week gaan we weer terug naar 25. Volgende week een enkele bui, maar vaak is het gewoon droog en zonnig.
0: Oké, dankjewel Johnny voor het bijpraten, het weerpraatje. En bij Rob hoor je hem ook nog even voorbij komen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met de vrijdag. En wat gaan we vandaag allemaal bespreken en doorgronden in Op de Koffie?
2: Nou ja, doorgronden, jezelf misschien doorgronden. Het is de laatste vrijdag, hè. Ja. We hebben altijd de erger vrijdag. Dus waaraan heb je geërgerd afgelopen maand? Dat kan het weer zijn. Kan ook het oeverloze gepraat zijn over dat weer, kleurencodes, noem maar op. Ja, jouw ergernissen voor deze vrijdag. Praat ze van je af, kunnen wij ervan leren. En jij bent er vanaf, hè? Zo.
0: Ja. Oké, doe dat. Reageer vooral mee

had er al een hint voor kunnen ontvangen in je hoofd. Want het is vrijdag en deze heb ik 4 weken lang elke vrijdag gedraaid. Waarvan nu dus de 4e keer.

0: Ik heb ze heel graag met jou beleefd en Rutger van Barneveld ook de zwoele zomernachten. Nou, ik maak daar dan nu even de zwoele zomerochtenden van. Maandag is Frank er weer terug van vakantie en heel veel liefde in ieder geval. En dank voor alle mooie reacties. Nog even het geluidsontbijtje. Het is aan in Lochem met de tractorpulling. Het is altijd één groot feest. En een fijn weekend ook natuurlijk, hè. En tot snel.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
3: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
4: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
2: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kirsten, dank je wel.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
6: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters in huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
14: De koffie.

Barry White, and you see the trouble with me. En daarmee zeggen we goedemorgen. In op de koffie, 7 minuten over 9. Radio Gelderland uit je boksen. En een lekkere vrijdag voor de boeg. We hebben een prettige nacht gehad. Met z'n allen goed kunnen slapen. Ja, toch wel, hè? Ja. En juli komt ten einde. Het is 31 juli vandaag. Over dat weer gaan we straks praten. Nu eerst maar eens achter op de fiets bij Gazebo. I like Chopin.

0: makkelijker in de plaatindustrie. Best wel grote hits gehad. Eigenheimer, Pursal. En vorig jaar overleden, maar lekkere platen achtergelaten. Je gaat gelijk een beetje meedoen met het na-na-na. En een beetje met jezelf spelen.
1: De plaat bij de dag.
0: Was stem. Plaat bij de dagtijd. En dat is wat vroeger dan normaal gesproken. Het is 16 over 9. Maar we gaan een lekkere plaat draaien. Die gaan we draaien op verzoek van Yvette. En Yvette zegt: mijn kleinzoon heeft zijn motorrijbewijs gehaald. Daar heeft hij heel lang voor gespaard zelf. De helft deden zijn ouders. En nu is het sparen voor een motor. Ik als oma hoop dat het nog heel lang duurt. Maar hij is niet te houden. Hij wil op twee wielen en gewoon lekker tekeer gaan. Nou ja, dan komt er bij mijn plaat maar één keer naar boven. En dat is die van Steppenwolf. Voor Luc. Doe je voorzichtig als je me eenmaal hebt, die motor. Maar ik kon hem wel laten zien. En ik wil je zien wegrijden. Dit is de Steppenwolf.

John Kay als voorman en oprichter ook. En ja, die heeft nog steeds een podcast op het internet rondzweven. Dus hou je van verhalen over die rock, over die muziek. Ga er even naartoe. En geniet van ook oude verhalen uit de oude doos. Steppenwolf werd aangevraagd als plaat bij de dag door Yvette. Voor haar kleinzoon Luc, die de motor mag bereiden. Want hij heeft zijn rijbewijs behaald. Maar ja, dan alles om je heen wordt natuurlijk een beetje minder gerust daarop. Maar geniet van rijbewijs en motor straks. En heb jij een plaat bij de dag, dan laat het weten via rob@gld.nl of je gaat even naar de app 06 22 22 13.

Tonight. Ja, we zeggen het vaak. Geld doet er eigenlijk niet toe. En als je echt wat langer hebt geleefd, dan weet je ook dat geld niet echt belangrijk is, maar wel lekker om te hebben. Maar misschien hebben we nu wel grens bereikt. Hè? Infantino wil nog meer geld slaan uit het voetbal. En nu zeggen toch diverse, ook grote bonden. Ja, nou is het wel een keer genoeg, toch? Maar ja, hoe lang houden ze dat vol, hè? Benieuwd hoe dat gaat verlopen. Hier zijn de Marshmallows. Met Jonas.

Och, ben jij ijdel. Sint Carly Simon. En er is altijd gevraagd, voor wie heb je dan het liedje geschreven? Voor wie heb je gezongen? En ze is ook altijd wel duidelijk geweest in de antwoorden, zeg ik niet. Maar degene die het liedje gaat opeisen, daar is het eigenlijk voor bedoeld. Ja, die is dus zo ijdel dat hij denkt van, hey, die is van mij. Warren Beatty, hè, is vaak genoemd, maar is nooit echt 100% bevestigd. 3:30 geworden inmiddels. Kijk eens wat de temperaturen doen op dit moment. En we zitten toch alweer rond de 20 graden. In Lochem is het 19,6 graden. In Barneveld 20,9. En wat is het nieuws in Gelderland? Dat is natuurlijk ook nationaal nieuws. Wij zijn een waterprovincie en dus gaat het ook op gld.nl... over het lage water, maar dan ook het lage water bij de buren in Duitsland. De aanhoudende droogte, ja, die stopt natuurlijk niet bij de grens. Ook in Duitsland zijn de gevolgen groot. Voor vrachtschepen ontstaan er nu best wel wat moeilijkheden. Bij haven Emmerich, Port Emmerich, is dit al te merken. En ja, dat wordt dus ook in Gelderland voelbaar. De waterstanden zijn zo laag dat er moeilijk transport mogelijk is over water, dus moet dat overgeladen worden op vrachtwagens. En dat betekent weer extra kosten. En wie gaat dat betalen? Ja, de eindverbruiker, zoals het dan netjes heet. En ook het vuur, dat houdt ons natuurlijk ook bezig. En dan het opmerkelijke bericht dat er voor de tweede keer in een paar weken gewoon een kampvuurtje is aangetroffen in het Montferlandse bos. En dat terwijl de droogte in de natuur steeds verder toeneemt en het risico op een natuurbrand dus ongelooflijk groot is. En als je dan denkt van, ach, ik trap die sigarettenpeut echt goed uit, dan vergis je je. Die kan ineens oplaaien en dat kan binnen enkele minuten gewoon een hele forse brand tot gevolg hebben. En dan is die bijna niet meer te blussen, alleen maar te beheersen. Dus de brandweer waarschuwt echt, doe ongelooflijk voorzichtig met deze droogte. Ook dat beetje regen van gisteren, dat helpt niet echt. Hier is Shawn Mendes.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?

de Stray Cats. En ze zijn weer bij elkaar. Hè? Vorige week, 24e, begonnen in Las Vegas. Weer helemaal met z'n drietjes origineel. En ze gaan weer toeren ook. Dus als je in de gelegenheid bent en je bent een keer in Amerika, dan kun je ze zien. De originele Stray Cats. Runaway Boys. Het is 18 voor 10 geworden. Het is laatste vrijdag, hè? 31 juli. En dan hebben wij altijd het ventiel van de ergernis openstaan. Dus spreek het van je af. De dingen waaraan je geërgerd hebt de afgelopen maand. En dat kan van alles zijn, hè? Jezelf, het weer, praten over het weer. En alles wat erbij komt. Je kunt nu alvast appen of mailen. Jouw kleine ergernissen, grote ergernissen. Laat los bij de vanaf voor het weekend en voor de maand augustus. Rob@gld.nl.

0: Jim Croce. I got a name. Ja, Johnny Willemsen. Dat is de name van de Weird Man deze ochtend. Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Ik hoorde jouw collega van de week zeggen, het is eigenlijk saai voor ons, er gebeurt niet veel. Maar gisteren gebeurde er iets. Regen.
1: Ja, inderdaad. Verschilde wel waar je in Gelderland zat. In het noorden en westen, ja, een drupje. Mm-hmm. Maar in de Achterhoek viel het behoorlijk wat. Ja,
0: ja, nee, daarom. Het was even nodig ook voor het groen. Het helpt allemaal niet veel natuurlijk.
1: Nee, helpt wat dat betreft niet heel veel. Maar ja, het is altijd beter dan niets, zullen we maar zeggen. Vandaag is het tot nu toe droog gebleven. Het is al best wel warm, 22 graden. Er komt nog wel wat bij. Maxima van zo'n 24 graden in Harderwijk tot misschien 27 in de Achterhoek. En vanmiddag zou het lokaal tot een bui kunnen komen. Maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het droog. De buien zitten vandaag vooral in Noord-Nederland. Dus Groningen, Friesland, Drenthe. Misschien eentje in Gelderland. Maar zoals ik al zei, op veel plekken blijft het gewoon droog.
0: Ja, en een paar dagen gewoon rond de 25 graden ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Morgen 25. Ja, zondag al iets hoger, hoor. Zondag 27, misschien zelfs 28. Ja, en maandag gewoon weer 30, zou ik bijna zeggen. Ja. Het gaat weer omhoog. Waarschijnlijk is dat wel weer tijdelijk. Dus maandag, dinsdag erg warm. En dan in de loop van volgende week weer terug naar 25. Maar ja, dat is een beetje de variatie tussen 25 en ruim 30. Dus volop zomer.
0: Ja, echt zomer. Het is ook een beetje vakantie weer, hè. Op en neer, alsof je in zo'n rup zit, weet je wel. Dan 25, 32, 25, 32.
1: Ja.
0: Ja. 31 juli, hoeveel records hebben we gebroken in de maand juli?
1: Dat is een goede vraag. In ieder geval gisteren eentje. Maar ik ben niet zo van het verleden weer. Dus dan moet je Rico hebben. Die weet dat altijd in detail.
0: Ja, voorbij is voorbij voor jou. Klaar.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, dat is ook. Ja, gisteren bestaat op zich niet. En morgen ook niet, Johnny. We hebben alleen vandaag.
1: Precies.
0: Toch?
1: Ja, nu. Inderdaad. Ja, nu. Ja,
0: en nu is het lekker weer.
1: Daarom.
0: We gaan het weekend in. Dankjewel.
1: Joep.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dorien, dankjewel.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Op de koffie. Met Rob Kleijs.
13: I want you to want me.

Falco, der Kommissar. Zomaar hier op Radio Gelderland om 12 over 10 op vrijdag 31 juli. Dat is de laatste vrijdag van de maand. En dan kun je dus jouw ergernissen even gewoon de ruimte geven. Het eten inslingeren. En dan is het maar weg, hè? Ja, ben jij er vanaf? En misschien leren andere mensen ervan. Of zeggen van, ja, heb ik nou ook eigenlijk. Ik ben dus niet alleen. En 0800-345-0345 voor jouw kleine ergernissen. Bel je dat nummer, maar je kunt ook mailen. rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-13-42. Wat zijn jouw kleine ergernissen? Ja, spreek ze uit, hè, voordat ze groter worden. Dus net als met onkruid. Niet laten groeien, gelijk uittrekken. Dan is je mandje met ellende veel kleiner. 0800-345-0345, laatste vrijdag van de maand. En dan hebben wij At Your Service. At Your Ergernissen. Spreek ze uit, gooi het eruit. Ben je het kwijt voor de weekend en ook voor de maand augustus. En misschien wel voor je hele vakantie. Het mag van alles zijn, hè. De buren, jezelf, de wereld. De hitte. Gebrek aan regen. Het gebrek aan schijn daar eens over uit, ik wil gewoon door. Dat kan allemaal. Ga bellen, appen of mailen. Draaien wij Marcia Hines.

0: Brings me to my knees, zingt Marcia Heinz hier op Radio Gelderland. Wij willen het graag met jou hebben over jouw kleine ergernissen, misschien wel grote ergernissen. De laatste vrijdag van de maand doen we dat altijd. Dan hebben wij een soort ventielfunctie. Ja, dan ben je er maar vanaf. Je kunt op 3 manieren je ergernissen spuien. Dat kan via de telefoon 0800-345-0345. Dat kan via de mail robert@gdl.nl. En je kunt natuurlijk appen altijd 06-22-22-1342. Studio wordt hier lichtelijk omgebouwd nu even om de telefoonlijnen ruim baan te geven. Maar geappt is er vanochtend al over die ergernissen. Even kijken waar we zitten. Mijn ergernis, zegt Gerard, is dat mijn vakantie te kort is. Van de 3 weken zitten er vandaag al 2 op. Dus ik heb er nog maar 1 te gaan na deze. Ja, nee, dat klopt wel, ja. Dat gaat snel, hè, als je vrij bent. Dan ben je ineens, hup, weg. Hoi Rob, zegt Lucy. Ik erger mij aan mensen die in een all-you-can-eat restaurant borden vol eten laten staan, dan iets nieuws gaan proberen en dan daar ook nog eens van wat laten staan. Nou, en dan ook eens een heel rommel onder en op de tafel maken. Ongelooflijk. Nou ja, bij sommige all-you-can-eat restaurants is er een waarschuwing, hè. Als je het niet opeet, toch extra rekening. Dus, en dat helpt wel. Ik weet niet of ze het echt waar maken allemaal, want dan krijg je natuurlijk een hoop glazen. Maar het is, ja, als je all you can eat, ja, dan krijg je natuurlijk een soort overvloed dat die iedereen pakt. Wel, Kees, een goede morgen.
1: Ja, een goede morgen, Rob. Ja, het is eigenlijk niet zozeer een soort ergernis, maar het is meer een tip van. We zitten nu met die hitte en de zomers worden steeds warmer.
0: Ja.
1: En dan, we houden nog steeds vast aan die zomertijd.
0: En ja, er moet sowieso wel wat aangepast worden, hè, denk ik. Als je een nieuw klimaat krijgt, ja, dan.
1: Ja, wanneer we gewoon de wintertijd aanhouden, dan beginnen we 's morgens in de zomer beginnen we gewoon een uur eerder. En we gaan lekker een uur eerder naar huis.
0: Ja, en dan is het ook koeler. Want 's nachts koelt het toch nog wel.
1: Ja. En daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, nou, dat hele zomer-wintertijdverhaal is volkomen achterhaald, volgens mij. Maar ja, niemand wil daar aan of zo, hè? Dus echt.
1: Nou ja, dat vind ik een vreemde gang van zaken.
0: Ja, eigenlijk. Nee, dat is echt.
1: Er zijn natuurlijk genoeg mensen die lekker s'avonds nog lekker buiten willen zitten.
0: Dat kan dan toch?
1: Daar kun je ook wel wat meer schemert. En de nachten worden in de zomer sowieso al niet meer zo donker als in de winter.
0: Nee, en er komen nog 12 miljoen satellieten bij, hè? Dus. Ja, dat is nog maar een paar jaar, dan wordt het nooit meer donker op aarde. Met die spiegels die ze dan nu gaan lanceren. Dus dat, ja, als je dan echt veel geld hebt, dan kun je bij Elon zeggen van, nou, ik zit daar en daar en daar, heb je een spiegel.
1: Nou, Rob, het is zo bizar dat het allemaal zomaar mag.
0: Ja.
1: Het is, het is toch van ons allemaal, die hele natuur.
0: Dag, dat is al een ouderwetse gedachte, hè, Kees? Dat was nog samen spelen, samen delen. Dat is al lang niet meer, toch? Nee, je hebt een paar mensen die denken dat de wereld van hun is. Dus,
1: ja, en dat die alleen maar ook de ruimte.
0: Ja, nou, dan hebben ze nog wel wat te ontginnen, zou ik maar zeggen. Maar ja, ik vind wel inderdaad jouw punt van, laten we eens kijken naar wat afspraken over zomer, winter, warmte. Ja, dat is wel, eigenlijk verplichting nu. Hou jij het vol, zo, de nieuwe temperaturen?
1: Ah, dit is weer een fantastische dag. Straks even een paar boodschapjes doen. Ja. Aan de lekker in de tuin onder de appelboom.
0: Nou, geniet ze, Kees, dank je. We gaan van Kees naar Leo. Deze week vond men in de oranje zomer dat ouderen na 70 niet meer achter het stuur mochten zitten. Rutger Kastekum noemde oude mensen zombies achter het stuur. Weet je wat? 2,8 miljoen mensen zijn boven de 65. En als hij dat humor noemt, nou, dan vind ik er iets mis mee. Trouwens, heel dat panel, dat lachte daar maar mee. En een dag later geen excuses, maar nog een keer lachen. Ik noem het kijkcijferpopulisme. Ouderen belachelijk maken vind ik nogal dom, zegt Leo. Ja, ik heb deze niet gezien. Maar ja, je hebt mensen van 83 die nog zo fit als een hoepel zijn. Dus leeftijd is vaak wel iets bepalends, maar ook wel vaak een getal gewoon. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Jan Mulder in Putten.
0: Dat Jan Mulder.
2: Ik heb 2 ergernissen.
0: Ja.
2: En 1 ergernis is dat jullie qua tijd nog wel eens wat merkwaardig doen. Jullie beginnen met het nieuwsbericht om 1 minuut voor de echte tijd. Maar soms ook 2 of 3 minuten daarna.
0: Maar dat zeggen we dan wel, hè?
2: Jawel, maar wanneer ik de Omroep Gelderland aanzet, dan hoop ik dat ik precies op tijd ben.
0: Ja, maar dan ben je. We hebben het allemaal laten onderzoeken, hè? Want we doen het niet voor niks. Dat 1 voor en 2 over half, dat is onze rijkwijde. Mensen vinden het namelijk prettiger dat de plaatjes of andere mededelingen niet worden afgekapt. Dan krijgen we veel meer chagrijn dan dat mensen zeggen, ja, half is half.
2: Nee, dat klopt. Maar jullie beginnen soms met een plaatje nog, terwijl het bijna tijd is.
0: Ja, ja, dan
2: en
0: denk
2: dat
0: je.
2: Is jammer.
0: Ja, oké. Okay.
2: Nou, en dat is één. Het verhaal is, jullie hebben geweldig prettige weermensen om ons van alles over de hitte en zo te vertellen. Maar het valt mij op dat de verslaggever van Gelderland, dat hij regelmatig zijn eigen belangen vertelt. Van, ik ga op vakantie naar Parijs.
0: Oh, zo, ja, ja.
2: Wat verwachten jullie daar van het weer?
0: Nou, ja.
2: Dat is helemaal niet boeiend voor een Gelderlander die niet op vakantie gaat.
0: Nee.
2: Ik wil graag dat de weerman zijn verhaal blijft doen zonder de persoonlijke belangen van.
0: Ja, dus zo neutraal mogelijk, zeg jij. Van, ja, allemaal prachtig. Dat Frank of Joost of ik denk van, nou, we gaan naar Dresden. Hoe wordt het weer daar? Niks met
2: ja,
0: te maken. Ja. Ja, wij doen het ook wel eens voor luisteraars. Hè? Als die een appje sturen en zeggen van, ik wil weten waar het
2: Parijs is. Dat vind ik prima.
0: Ja, juist. Maar eigen nering buiten de deur houden, zeg jij.
2: Ja, wanneer ik mag kiezen tussen Omroep Oost of Omroep Gelderland, dan is Omroep Oost dus veel correcter wat betreft het weer en wat betreft de tijd dan jullie zijn.
0: Oké, okay. Ja, nee, dat kan. Wij hebben het opgeschreven. En we gaan de collega's van Oost ook eens even bellen. Hoe ze dat toch doen daar. Hè? Ja, we kennen ze best hoor daar. Nee, daarom. Dankjewel Jan en een goed weekend.
2: Oké, dag.
0: Doei. Nou, even op de billen gehad weer. Maar, nou. Gerry, die heeft het trouwens ook over de weerman. Vanochtend zei Johnny die zei, ja, dat buitje, dat zet geen zoden aan het hek. Gerry heeft gelijk een nieuw spreukwoord verzonnen daarvoor. Een weerspreuk, wie het kleine niet eert, is geen regen bij weert. En goeiendag, zegt Annie. Hey, Wouter zegt, ik vind het jammer dat Marco Borsato niet meer wordt gedraaid. Oh, nou, dat gaan we meteen even oplossen. Zo werkt het ook, hè? U klaagt, wij draaien. En heb je nog andere klachten? De app en de mail staat open, telefoon ook, hè? En hier is Marco. Binnen.

Ja, omdat we hem zo weinig draaien. Hij heeft gelijk ook hoor. We gaan hem eens meer op menu zetten. Het is geweldige muziek. Ja, kun je niet anders zeggen. Kleine ergernissen, daar zijn we mee bezig. Het is de laatste vrijdag. Praat ze van je af. Dan ben je er vanaf. Anton die zegt, ergernissen. Dat vervelende geluid van een wekker in een reclame. Dat maakt dat ik tijdens de reclame preventief het geluid uitzet. Helaas was ik om 8:30, 2 seconden te laat. En al die bedrijven maar rond blijven zeuren en smijten met een deal. Laat het woordenboek eens even naar voren komen bij de reclamemakers. Dan weten ze wat dat woord eigenlijk betekent in het Nederlands. Een deal. En Simone zegt, ik erg me aan mensen die maar aan mijn hoofd blijven zeuren. Terwijl ik heel duidelijk ben geweest over wat ik doe of juist niet doe. Stop daarmee met dat zeuren. Groet. En een goed weekend, Simone. Nog meer kleine ergernissen. Ja, het is natuurlijk even warmer geweest. Dan komen de ergernissen wat makkelijker naar boven. Mag ik me even ergeren aan de meneer die net inbelde? Met die dingetjes van te laat en te vroeg? Dat mag, Henk. Ja, dat hou hij niet tegen. Wat een gezeur. Ja, luister gewoon naar een andere zender. Jeanette zegt, die man heeft wel een punt over het eigen belang, hoor. Vooral de dames hebben daar een handje van, zegt Jeanette. Oké. Wouter zegt, dankjewel voor het draaien van Marco. Piet, ik woon in Dordrecht, maar ik vind jullie een geweldige zender. Ik heb de afgelopen jaren de Vierdaagse moeten missen, maar bij jullie had ik het gevoel dat ik erbij was. Grote klasse. Een zeer tevreden luisteraar. Nou, dat is toch ook mooi. Een ergernis in tevredenheid. Oh, Rob, wat een drama. Geweldige zender. Ik heb de afgelopen jaren de Vierdaagse moeten missen, maar bij jullie had ik het gevoel dat ik erbij was. Grote klasse. Een zeer tevreden luisteraar. Nou, dat is toch ook mooi. Ergernis in tevredenheid. Oh, Rob.

Wat een drama. Ik vind het weerbericht echt gezellig. En ik vind het gezellig van die weermannen. En dat je af en toe iets voor jezelf vraagt, vind ik helemaal niet erg. Ik vind het erg dat dat daar weer verkeerd valt. Ja, zo hebben we natuurlijk alles voor iedereen proberen wij te doen. Ja, dat is moeilijk hoor. Hoi Rob, ik hoorde dat ook over die ouderen achter het stuur. Nou kijk ik nooit in die programma's. Maar wie zegt dat ouderen niet kunnen rijden of achter het stuur weg moeten? Nou, zelf niet rijden en weg achter dat stuur. Je telt als ouderen gewoon mee. Al ben je 93... Ben je getest en heb je diploma, dan draai je mee. Zo is het net. En Frans komt binnen en zegt hij erop: laatste tijd erger ik mij mateloos over het gekibbel van wat wel en niet geaccepteerd mag worden binnen de LHBTQ-community. Vooral al die negativiteit zorgt ervoor dat veel jonge mensen weer terugkruipen in de kast, of er in ieder geval niet uit durven. Ik ken verschillende moslim- en islamitische gays die moeten breken met al hun familie om zichzelf te zijn. Ik vind dat ongelooflijk heftig. Ik word zometeen 81 jaar en ik ben 51 jaar gelukkig geweest met mijn man. Ik heb nooit enig probleem gehad in deze periode. Maar nu word ik angstig en dan vooral voor de jongere generatie. Laten wij tolerant zijn, laten we iedereen in zijn waarde laten en laten we eens stoppen met vingertje wijzen. Fijne uitzending op van Frans. Ja, het is Pride Weken, zijn het in Amsterdam. En de discussies lopen inderdaad enorm op. Van hoe staat het ervoor met de acceptatie? Want tolerantie, Frans, is eigenlijk nog een te zwak woord, hè? Bij tolereren accepteer je het niet, maar dan denk je ook helemaal gaan. We zouden al lang bij acceptatie moeten zijn. Erik die zegt, ja, ik erger me weer aan mensen die ze overal aan ergeren. Terwijl er eigenlijk niks te ergeren is, toch? Groeten van Erik. Nou, het is er allemaal weer uit. Even kijken. Gerry komt nog binnen. Helemaal eens met die vorige sprekers. Juist, ik denk dat ze Frans bedoelde. Sprekers via de app. 3:30. Even voor de exacte tijd, hè? Dan weet je dat. En we gaan starten met Rupert Holmes. En daarna gaan we spelen voor prijzen.

0: Imagination en Body Talk. Het is 10:50 in de ochtend, ja.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En het lichaam, dat spreekt natuurlijk altijd. Het heeft geen tijd. Nee, het gaat altijd door met de communicatie, de lichaamstaal. Ja, waarover dan ook. We gaan spelen. We hebben 3 prijzen weg te geven aan de hand van 3 vragen. Heb je 3 goede antwoorden, krijg je 3 prijzen. We gaan terug naar de dag die het vandaag is, 31 juli. Maar dan, in 2003, toen het allerlaatste optreden van een illustre entertainment duo, zo zal ik het maar even noemen. Want de een is clown en de andere is acrobaat. Welk duo trad op deze dag in Pony Park Hellendoorn voor het laatste op in 2003? Een clown en een acrobaat. Nou, dan weten we het wel, toch? Hoe heten ze? Dat entertainment duo. Als je dat denkt te weten, dan ga je antwoord geven via de mail robert.gld.nl of je gaat even appen 06-22-22-13-42. Het is 2003, 31 juli. En voor het laatst treden zij op als duo. Een clown en een acrobaat. Wie zijn dat? Laat me weten via de app of mail rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-13-42. Het is misschien wel een beroemder duo dan dit duo. Nick en Simon.

0: Ed Sheeran. I love this feeling. Met Martin Garrix. So rewind, repeat it. Repeat it. Met die echte Ed Sheeran jodel er ook in. Dat maakt het wel, hè, het plaatje.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: We gaan het spelletje voor bij de koffie spelen op deze vrijdag, de 31ste juli. 3 prijzen te winnen, 3 vragen te beantwoorden. De eerste is al gesteld. Die ging over een illuster entertainment duo dat op deze dag in 2003 zijn allerlaatste optreden beleefde. De ene, die is clown. De ander, die is acrobaat. Jolanda, waar gaat het over?
2: Over Bassie.
0: En?
2: Adriaan.
0: Ja.
3: Bent u misschien toevallig Bassie en Adriaan?
0: Bassie en Adriaan! Ben jij van de tijd dat je dit bewust hebt meegemaakt wel? Ja, toch?
2: Jawel.
0: Ja, bijna.
2: Ik heb vaak naar gekeken.
0: Ja, en ze hadden van die videobanden. En ze hadden echt figuren in de videobanden. De baronnen, noem het maar op. Die echt hele generaties hebben gepakt wel.
2: Ja.
0: Ze zijn ook best oud. Bassie wordt 91 dit jaar. En Adriaan 84. Dus petje af, toch? Ze zijn echt gestopt wel als duo. Maar af en toe zie je ze nog wel eens verschijnen ergens. Nou, het heeft jou in ieder geval al de eerste prijs in de zakken doen belanden. De tweede die gaat over de muziek. We gaan naar 1976. Toen overal in Europa op nummer 1 de Stalin Vocal Band. Met een liedje over iets lekkers doen. Op welk tijdstip zongen ze Afternoon Delight of Midnight Delight?
2: Cool.
0: Ja.
2: Tijdstip.
0: Ja, tijdstip.
2: Dat zou ik niet weten.
0: Nou, gok is.
2: Tweede.
0: De tweede.
2: Midnight
0: Delight. Nee. Hun deden het gewoon in de middag. Dus dat is wel een lekker plaatje ook, hoor. We gaan naar de Gelderse vraag. We gaan op zoek naar een museum. Tenminste, ik zeg het museum en jij zegt waar het staat. Het Nederlands Pluimveemuseum. Staat dat in Barneveld of in Hupsel?
2: In
0: Barneveld. Helemaal goed. Ja, dat is Pluimvee City van de wereld bijna, zou ik zeggen. Maar het is een leuk museum. Het is niet te groot. Je loopt er gewoon een ochtendje doorheen. Maar dan ben je wel een stuk wijzer over kip, ei en van alles. Ja. 2 van de 3 goed. Ga jij nog op vakantie of ben je geweest?
2: We gaan nog in september een weekje naar Oostenrijk. En ik heb vorige week de Vierdaagse gelopen.
0: Ach, dan moet je zeker 1,5 maand even uitrusten. En dan kun je naar Oostenrijk, hè?
2: Ja.
0: Ik denk dat Oostenrijk wel eens het nieuwe Frankrijk kan worden. In die bergen is het lekker cool, hè? Toch?
2: Ja.
0: Ja, dat is heerlijk. Zo, ik ga nog 1 vraag stellen aan jou. Ga maar de Afternoon Delight draaien. Dan weet jij ook welke plaat ik bedoel.
2: Ja, doe maar.
0: Doe maar, ja. Nou, daar komt-ie.
2: Ja.
0: Ja, nou ken je hem alweer. Ja, zo simpel.
2: Oké.
0: Doei, Jolanda.
2: Doei.
0: En een hele lekkere dag. En ook een lekkere afternoon. Met de Stalin Vocal Band.

Ah, geweldig, hè? Dit is de grote hit van de Starlet Vocal Band. Die bracht ze zo ongeveer alles. Allerlei contracten, een talkshow zelfs. Maar daarna was het gewoon wel klaar met de Starlet Vocal Band. Maar ja, dit liedje blijft staan al 50 jaar. En dat zal het ook nog wel 50 jaar blijven doen ook. Phil Collins trouwens ook, hè? Die doet het zelf wat minder, maar zijn muziek... heel goed te pruimen. Can't Stop Loving You.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorien, dank je wel. Verkeersinformatie dan. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knopendijl en afrit Leerdam. 6 kilometer langzaam rijden stilstaan. 10 minuutjes vertraging. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Knopend Grijshoort. 6 kilometer ook, maar dan met 5 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek. 5 kilometer, 10 minuten is het op onthoud.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. 3, 2, 1.
4: Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
17: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Op de koffie.

Had een half uurtje geleden het spelletje. Met daarin ook Bastien en Adriaan. Oh, er zijn een hoop mensen daar toch eventjes wat jeugdherinneringen moeten delen. Erik bijvoorbeeld zegt jeugdhelden van mij, echt. En Daniel die zegt, ik ben er al 20 minuten aan het kijken. Want ze hebben nog een hele lekkere website. Hè? Ja, dat klopt volgens mij. BastienAdriaan.nl als je gewoon terug wil naar je eigen jeugd. En leren lachen bijvoorbeeld, dat deze ook. Ja, wij zijn bij Stephanie Mills. Never knew love like this before.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: Ja, de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

Bob Dylan, Knock Knock on Heaven's Door. Nou, we hebben wat koelere dagen, maar het is ook wel lekker natuurlijk om eens te kijken wat je zou kunnen doen om de hitte te ontvluchten. Een lekkere film kijken, ja, altijd goed, hè. Zometeen maar eens even aan Constant vragen wat de mooie en lange films zijn dit weekend. Maar eerst Wilson Pickett.

0: Ah, Wilson Pickard en The Land of 1000 Dances. Het is 11:58 geworden. De films krijgen regelmatig plek op de koffie om eens te kijken wat dat voor ons betekent. Zo, kijk eigenlijk naar jezelf via een film. We hebben op dit moment echt weer een ouderwetse kaskraker op de Europese wereldwijde schermen, constant. Odyssey is een enorm succes, hè?
1: Ja, heeft binnen 12 dagen al $700 miljoen opgebracht. Ja, dat zijn bedragen waar wij alleen maar over kunnen dromen. Maar het is inderdaad wel weer eens een keer zo'n eventfilm. Hè? Weet je wel, in de jaren 70 toen kwam Steven Spielberg met zijn Jaws. Hè? Dat was toen de eerste zomerblockbuster. De eerste film die over de $100 miljoen heen ging. En sinds die tijd zie je dat er ieder jaar weer geprobeerd wordt om zo'n zomerblockbuster te krijgen. Nou, anno 2026 hebben we er dus weer eentje in de vorm van The Odyssey van Christopher Nolan. En het mooie is, hij flikt het weer. Hè? Want kijk, Nolan heeft in het verleden iets ander soort films gemaakt. Dus er was wat, ja, weet je wel, gaat hij dit met zo'n zwaard- en sandalen film, zo'n peplum film, zoals het ook al vaak genoemd wordt, gaat hij het weer flikken? En er was heel veel kritiek vooraf en allerlei over de casting en over de aankleding, de kostuums van de film en weet ik wat allemaal. Ik had al zoiets van, jongens, het is een fictiefilm en het is ook nog eens een keer gebaseerd op een fictief verhaal. Dus er is artistieke vrijheid. Laten we dat als een regisseur dan zelf over. Nou ja, en dan blijkt uiteindelijk, dan gaat zo'n film, die gaat in roulatie en dan is het een blockbuster van de eerste orde. En dan zwijgen er ook een heleboel weer, maar komen er ook weer nieuwe discussies bij. Ja. Onder andere over de casting, ja, dat ligt soms nog wel wat gevoelig.
0: Ja, en de man-vrouw verhoudingen, hoe die worden neergezet vanuit het verleden naar nu. Dus artistieke vrijheid zit ook bij de toeschouwers, wat dat betreft.
1: Dat zit daar ook, ja. Maar ik heb al eens, het is geen documentaire. Hè? Het zijn de creatieve artistieke keuzes van een regisseur. En die kun je respecteren, daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar realiseer je altijd wel dat je naar een speelfilm zit te kijken. En dat een speelfilm hoeft nooit, moet ook nooit, vind ik, daar ben ik zelf een zeer grote voorstander. Hmm. Een speelfilm moet nooit een afschildering zijn van de samenleving. Het kan als je dat in het verhaal wil verwerken. En dat nogmaals, het is een keuze van de regisseur. Ja. Maar het moet niet. Ik vind als je gaat moeten, dan ga je, dan kom je op het gebied van censuur en propaganda dingen en dat soort terecht. Dan ga je naar een heel ander soort filmwereld toe. En dat willen we eigenlijk allemaal niet.
0: Nou, daar zeg je iets. Ik heb wel het idee dat die censuur, die jij dan even zo aanstipt, alom aanwezig is, hè, tegenwoordig. Dit kan niet.
1: Ja, het is, censuur is een groot woord, maar het is wel een soort van een soort van bijna verplichtende opmerking maken over, weet je wel. Hm. Ik moet soms denken aan, dan ga ik even terug in de tijd, naar 1934. 1934 kwam in Amerika de zogenaamde production code uit. En dat was een soort van een aantal productieregels die vanuit katholieke en protestantse hoek werden opgelegd aan de filmwereld. Dat was geen wet, dat was geen officiële censuur, maar er zaten wel dingen in dat je bijvoorbeeld geen vrouwelijk bloot mocht laten zien. Je mocht geen heiligschennend taalgebruik gebruiken. Je mocht je mocht niet met misdaad en overspel wegkomen in de film. En nogmaals, dat waren geen wettelijk opgelegde regels. Maar het was wel zo, op het moment dat je als filmmaker en producent een film had gemaakt, dan werd die voorgelegd aan die production code commissie. En dan kreeg je een seal of approval. En als je dat seal of approval niet kreeg, dan kon er dus een boycott worden opgelegd vanuit katholieke en protestantse hoek. Dus dan zie je dat er indirect eigenlijk toch een soort van druk wordt uitgeoefend op een filmmaker. En dat is dan veel meer vanuit de samenleving dan dat het ook vanuit een wetgevende organisatie wordt gedaan. En dat, een spiegeling daarvan, die zie ik nu ook in de samenleving terug. Dat de samenleving denkt ook vaak te kunnen bepalen van wat een filmmaker in zijn film moet gaan doen. Ja. En dan kom je natuurlijk op glad ijs, want dan ondermijn je de creatieve en artistieke vrijheid van een filmmaker.
0: Ja, daar tegenover staat natuurlijk dat je een soort afspraken hebt, dat je niet te ontregelend bezig bent. Ja. Dat is moeilijk altijd natuurlijk.
1: Ja, maar films mogen ook prikkelen. Hè? Is een kunst. En kunst mag prikkelen, mag ook schuren. Ja. En het interessante daarvan is, het feit dat wij hier daar nu al weer over praten, wil zeggen dat het ook tot een dialoog komt. Hè? Dat je er een dialoog over kunt openen en daar een gezonde discussie over kunt aangaan.
0: Nou ja, als dat waar is, dan is het prachtig. Ja. Hè? Maar dialoog is tegenwoordig wel een moeilijk verhaal.
1: Ik hou van een ideale wereld. Hè? Dat weet je toch.
0: Daarom. Over filmmakers die toch wel de spoor hebben verdiend en iconisch genoemd kunnen worden. Jacques Tati is er zo een. Die als er films komen weer, hè?
1: Ja, nou ja, goed, hij heeft maar 6 films gemaakt. 6 speelfilms en dan een heleboel korte films. Maar zijn speelfilms komen weer in roulatie. Of zijn nu alweer in roulatie sinds gisteren. En wat nou zo interessant is, is dat Jacques Tati in zijn tijd, want dan praten we echt over de jaren 50, 60 dat hij films maakte, ook iemand was die dus heel erg naar de samenleving keek. Hè? Van hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe is de samenleving aan het moderniseren? En moeten we dat allemaal wel willen? Willen we allemaal wel in betonnen blokkendozen wonen? En waar is de nostalgie gebleven? Dus wat hij op dat moment eigenlijk al bespreekt, is een soort van emotie, ook een bepaald gevoel, wat wij ook nog steeds hebben. Van het soms willen vasthouden aan het oude, het gezellige, de nostalgie. Maar van de andere kant ook zien hoe de wereld om ons heen verandert. En dat er steeds meer moderne dingen komen. En zijn beroemdste karakter is natuurlijk Monsieur Hulot. Eigenlijk een mannetje wat eigenlijk vrij zwijgzaam door die wereld loopt. Maar steeds letterlijk en figuurlijk zijn hoofd stoot tegen al die modernismen. En zich steeds verbaast over de veranderingen die zich in zijn wereldje afspelen. Ja. Nou, dat doet hij prachtig in die films. En als je er in ieder geval eentje wil uitpakken, pak dan Playtime. Dat is zijn 8 absolute magnum opus geweest. En dat is een fantastisch mooie film. Waar al deze dingen ook in zitten.
0: Ja, meer dan 50 jaar oud, maar nog steeds actueel. Hè? Bedoel, ja, we blijven natuurlijk
1: absoluut.
0: Mensen
1: met
0: dezelfde emoties. Ja. Nou, ga er eens voor, zou ik zeggen, voor een lekkere film. En kijk vrijelijk. Met je gedachten en je hele lichaam naar zo'n film. Hier is Denise Williams.

0: Row. Heerlijk plaatje, zeg. Van Yves Berendsen, terug in de tijd. Ja, die Odyssey. Er zijn al mensen geweest, zie ik. Geweldige film. Van Jolanda. Brigitte ook. Genoten. Nou, tipje misschien. Ja, mogen je reclame maken. Tip mag wel geven. Hè? Dit is een geweldige plaat. Sam Fenner en Olivia Dean.
1: Now let go of everything I've ever had.

Simon, love me like a rock. Het is 18 voor 12 geworden. We zijn toegekomen aan de vakantieplaat van Suzanne. En Suzanne is gewoon eigenlijk heel duidelijk. Morgen vertrekken wij op vakantie. Voor ons helemaal geen Zwarte Zaterdag. Want we gaan naar Brabant. Doen we al jaren op de camping daar. En wij genieten ieder jaar van deze ook geweldige provincie. Hugo Smeeuwstra, over Brabant. We komen eraan.

Ja, Brabant van Guus Meeuwis. Suzanne gaat er naartoe en wil even een eerbetoon aan de provincie. Nou, als je een bizar eerbetoon aan de provincie Brabant wil hebben, Boven Sloters, dat is een misdaadserie. Ja, wat het is weet ik ook niet, maar voordelen, clichés, alles komt erin voor. Je kunt erop lachen en er is keiharde actie, echt. Ja, kijk maar eens even en kijk eens wat je er zelf van vindt. Caro Emeralds.

0: Ach, Julien Clerc en Vinnie's. Er zit een titeltje voor, maar ja, dan moet je echt rap van Franse tong zijn om dat uit je mond te kunnen laten rollen zoals het hoort. Daisy 1, goedemiddag bijna.
1: Goedemiddag bijna, Rob.
0: Zo, lekker rustig tussen de oren.
1: Zeker, ja zeker. En bij jou denk ik helemaal. Dat zengevoel, dat komt denk ik over, nou wat is het?
0: Ja.
1: Een kleine 8 minuten helemaal naar jou toe.
0: Ik heb moeite altijd met vakantie om erin te komen.
1: Ja?
0: Ja, jij kunt gelijk afschakelen en door.
1: Nee, het duurt ook wel eventjes. Ik vind een weekje vaak net te kort, zeg maar. Ja. Kan wel, maar het is eigenlijk pas bij 2 weken, volgens mij is dat ook onderzocht.
0: En dan moet je
1: dat je dan er echt uit bent. Ja. Ja, dat klopt. Maar jij gaat 3 weken.
0: Ja, dus dan ben je net bezig met eruit te komen, erin te komen, zoeken van, nou ja, dan moet je weer terug. Ook lekker. Dus, 12:03 zometeen.
1: Tot 3. En dan daarna mag ik 3 weken jouw programma doen. Vind ik heel leuk.
0: Ja, is ook. Ja.
1: Ben heel benieuwd.
0: Hele leuke luisteraars.
1: En dat scheelt al een hele hoop.
0: Ja, daarom.
1: Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. En zometeen inderdaad.
0: En je mag fietsen gaan weggeven en zo.
1: Nou ja, elektrische fietsen zelfs.
0: Dat komt aan, hoor, trouwens, de komende
1: weken.
0: Mogen
1: we dit eigenlijk al zeggen of niet? Weet ik niet. Oh, nou ja, goed. Bij deze.
0: Is gezegd.
1: Maar... ik zit nog net in mijn proefmaand, Rob. Dus maandag mag ik niet meer komen, nee. Ja.
0: Nou, dat ga je dan zometeen doen?
1: Zometeen natuurlijk tot 3. Ja, ik ben wel benieuwd naar seinen op de weg.
0: Oh,
1: ja, daar heb ik vragen over. Ja. Dus daar wil ik het heel even over hebben met de luisteraar.
0: Volgens mij mag helemaal niks, alleen bij nood tuteren. Maar
1: nou, ik heb, zeker bij vrachtwagens heb ik het idee dat daar een aparte taal is.
0: Dat denk ik ook.
1: En ik ben benieuwd hoe dat zit. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het ook over Nationale Eidag hebben, dat is morgen. Je kan meerdere pluimveebedrijven bezoeken in Gelderland. En wij gaan zo meteen een van de initiatiefnemers spreken. Ja, en het is natuurlijk buiten heel erg warm. Maar op sommige plekken in Gelderland begint de winter al langzaamaan.
0: Mm-hmm. Spannend. Van 12 tot 3. Desiree, op jouw radio. Heb je iets op of aan te merken? Desiree@gld.nl. Dat is al aangemerkt, hè, dat adres. Ja.
1: Zeker, dat is aangemerkt.
0: Kunnen ze luchten. Mooie middag. En hier is Elton John, Rocketman. Zero.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog het verkeer uit onze provincie. Je krijgt de drie langste files van de ANWB. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg staat 8 kilometer. Heb je 19 minuten vertraging. Dan nog de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijsoord staat 7 kilometer. Heb je 13 minuten vertraging. En de laatste die staat op de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen het Gelredome en Elst staat 4 kilometer. Heb je 10 minuten vertraging.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Tot 3. Met Desiree van der Heijden.

Shirley Bassey, This Is My Life. Ik vond het wel mooi om hem te draaien voor de Pride. Die is momenteel gaande natuurlijk. De World Pride in Amsterdam wordt gevierd. Morgen de grote botenparade. En er zijn natuurlijk ook heel veel lezingen allemaal te horen over de queer community. Ik ben zelf queer, ik heb een vriendin. En ik moet zeggen dat wij over het algemeen hier in Nederland best wel makkelijk hand in hand kunnen lopen. Maar soms is dat toch niet altijd zo. Dan kijken we elkaar toch ook even aan en denken we, oeh, hier laten wij toch heel even onze hand los. En dat vind ik toch altijd een beetje een moeilijk moment. Dat ik denk, god, dat nodig is. Maar ja, we voelen ons toch niet overal veilig. En ja, als we op vakantie gaan, dan is dat al helemaal zo. Dan moet je toch even kijken, kunnen wij daar wel mee heen? Of staat daar toch een gevangenisstraf van 10 jaar op mijn leven? Omdat ik gewoon hou van iemand van hetzelfde geslacht. En zeker na die aanslag op de Pride-bezoekers in Berlijn moet ik zeggen, ja, dat raakte mij toch wel. Dat ik dacht, god, dat er iemand is die niet gelooft in dat je mag houden van wie je wil. Dat lijkt mij gewoon eigenlijk een heel mooi basisprincipe, dat je mag houden van wie je wil. En dat iemand daar niet in gelooft. En dat iemand daar dan ook nog een aanslag op pleegt op de mensen die daar wel voor staan. Ik moet je zeggen, ik zal dat zelf denk ik nooit begrijpen. Maar daarom vind ik dus dat liedje van Shirley Bassey zo mooi. Daarin zingt zij, I've such a lot of love I've got to give. Let me live. En dat is volgens mij wat we allemaal willen. Een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Hier bij Tot 3 met mij, Desiree hier. Want Erik, die is naar de Sneekweek. Ja, dat vertelde hij gisteren aan mij. Hij zei, ja, ik ga een beetje zeilen kijken. En vooral heel veel gezelligheid met vrienden. Dus ik denk dat daar best wel wat drankjes worden gedronken vandaag. Maar verder is het natuurlijk gewoon Tot 3 zoals je het kent. We praten je bij over het Gelderse nieuws. We spelen ons zomerspel. Dat betekent dat je weer kans maakt op de Omroep Gelderland Hamamdoek. En we gaan het zometeen hebben over eieren. Ja, want morgen is het dus Nationale Eidag. En dan kan je binnenkijken bij diverse pluimveeboeren in Gelderland. En wat er dan allemaal gebeurt, dat hoor je zo meteen. Na de Hollies met Listen to Me.

0: YouTube Street of Dreams wordt hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Karsten. Karsten, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De brandweer is waarschijnlijk opnieuw voor open vuur in het Montforder Bos. Ken je dat?
0: Nee.
1: Dat is bij Zeedam, een beetje bij de Duitse grens, bij Emmerik. En dat is voor de tweede keer een korte tijd, want tussen Zeedam en Sint-Herensberg is een kampvuur gevonden. En door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbrand heel erg groot. En dan hebben ze als tip, als je dus zo'n brand ziet, bel dan direct 112 en ga het niet zelf blussen. Dus eroverheen plassen heeft geen zin, water eroverheen gooien heeft geen zin. Gelijk 112 bellen, want ze zijn echt wel bang dat het dus door de aanhoudende droogte erger gaat worden. Ja, en je moet hier geen Spaanse of Franse taferelen hier.
0: Nee, dat moeten we zeker niet hebben.
1: Nou, dan blijven we nog een beetje in die trant, want door die laag waterstand kan de benzineprijs misschien ook weer omhoog schieten. Of zelfs kunnen er benzinepompen, of hoe zeg je dat eigenlijk?
0: Ja, benzinepompen, tankstations.
1: Ja, tankstations, kunnen sluiten in Gelderland. Want de brandstofdepots in Arnhem en Wageningen, die raken steeds vaker leger. En de leveranciers die gingen natuurlijk eerst over het water, en nu moeten ze allemaal over land, dus met vrachtwagens hierheen komen. Dus over 2 weken kan het zelfs zo zijn dat sommige pompen dicht moeten. Dat is een behoorlijk serieus probleem, maar ik heb een aantal oplossingen.
0: Oké. Ik zit zelf wel ergens aan te denken.
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, ik heb dat natuurlijk nooit meegemaakt. Ben ik net te jong voor. Maar autoloze zondag, dat zou ik persoonlijk wel eens een keertje willen meemaken. Dat je dan bijvoorbeeld toch met z'n allen kan skileren op de snelweg. En het is meteen een mooie oplossing voor toch het probleem van de benzine.
1: Zou perfect zijn. Behalve voor mij, want ik moet zondag hier zijn.
0: Maar dat
1: voor
0: is dan lastig. Ja.
1: Voor de rest is het een hele goeie. Maar vaker op de fiets. Hele simpele
0: uiteraard,
1: dingen waar je natuurlijk over na kan denken. Tanken over de grens, dacht ik zelf aan, is goedkoper. En laat die Duitsers lekker zelf oplossen hoe zij aan de benzine komen. Vroeger opschakelen, dat scheelt ook. Niet te veel toeren maken, dat verbruikt heel veel benzine. Een gelijkmatige snelheid. Niet harder eigenlijk rijden dan 100.
0: Ja, dat is in dat opzicht heel goed geregeld al in Nederland. Dat bijna overal 100 is tot 7 uur. Want dat is eigenlijk voor je benzineverbruik dus hartstikke goed.
1: Dat is goed. En de cruise control aan als je die hebt. Want dan blijf je in gelijkmatige snelheid rijden. De motor uitzetten als je voor een brug staat en langer dan een minuut stilstaat is ook handig. Bandenspanning vergeten mensen ook natuurlijk.
0: Eigenlijk elke maand, hè?
1: Eigenlijk elke maand. Nou, doe jij dat?
0: Nee, dat doe ik eigenlijk niet elke maand. Dat zou ik wel moeten doen.
1: Ja, maar dat komt meestal omdat je al rijdt in je auto en dan denk je, shit, die bandenspanning moet ik doen. Maar je moet hem al binnen 5 minuten dat je rijdt je banden hebben opgepompt. Anders raakt dat apparaat compleet in de war, hè?
0: Ja.
1: En dan onnodig gewicht uit de auto. Nou, je had het net over je vriendin. Hoef je niet elke keer meer mee te nemen. Gewoon uit de auto zetten. Is
0: gewoon
1: extra gewicht.
0: Gewoon vaker in je eentje rijden.
1: Gewoon vaker in je eentje rijden. Maar heel veel mensen hebben dan dingen nog liggen op de achterbank.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, dat je dan bijvoorbeeld toch allemaal flessen water daar nog hebt liggen. Of weet je wel, je colaatjes die je gewoon even af en toe kan drinken. Allemaal eruit.
1: Allemaal eruit.
0: Beter voor je benzineverbruik. En het is dus ook nog eens nodig. Want ja, anders gaan er misschien wel over 2 weken een paar benzinepompen dicht in de regio.
1: Ja, of dan krijgen we van die rare taferelen met rijen voor de pomp. Wil je ook niet?
0: Nee, hebben we geen zin in. Karsten, dankjewel en ik spreek je zo meteen weer.

0: Die Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

Disco samen met een Donald Duck-achtige stem. Je zou denken dat gaat nooit een hit worden. Maar nee, het is gewoon een nummer 1 hit geweest, hè, in Amerika. Het is bedacht door radiodiscjockey Rick Dees. En hij zei, het kostte een dag om het te schrijven, dit nummer. Maar we moesten er wel 3 maanden voor nodig hebben om iemand te vinden die het wilde uitvoeren. Nou, dat is gelukt, hè, want je hoorde hem net hier bij Radio Gelderland. En nu hoor je de Counting Crows met Accidentally in Love.

0: De Holiday Rap hier op Radio Gelderland. Morgen is het Nationale Eidag in Nederland. Het is een nieuw initiatief waarbij pluimveehouders hun deuren openen voor het publiek om te laten zien hoe worden die eieren nou eigenlijk geproduceerd. Nou, een van de initiatiefnemers van de Nationale Eidag, dat is Marjan Bouw van boerderij Bouw van den Broek in Barneveld. Marjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom eigenlijk dit initiatief? Is dat nodig, zo'n Nationale Eidag?
1: Het is vooral om het ei in het zonnetje te zetten. We eten het ei bijna elke dag. Maar we denken er helemaal niet zo over na van waar dat nou vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt en wat voor verhaal erachter zit.
0: En gaan jullie dat laten zien tijdens die open dag? Wat kan ik verwachten als ik bijvoorbeeld bij jouw bedrijf langskom?
1: Dan krijg je een inkijkje in de stal.

0: onszelf, hoe de kippen leven. In het nachtverblijf, in de overdekte uitloop. En hoe ze buiten lopen. Je mag meekijken hoe de eieren in de verpakking komen. En je hebt de gelegenheid om alle vragen te stellen aan de boeren en de boerin.
1: En hoe moet ik me dat voorstellen? Want die kippen die leggen die eieren. Moeten jullie die zelf gaan rapen? Wordt dat met een machine gedaan voordat dat in een verpakking met zo'n doosje komt? Kan je me daar wat over vertellen?
0: Ja, de kippen leggen een ei in het nestje. En dat loopt schuin af. Het eitje komt op een band. En de band kunnen wij naar voren draaien. En dan draaien de eieren zo een inpakmachine in. Daar sorteren wij nog wat kapotte eieren eruit eventueel. En dan komen ze bij ons allemaal op een trace te staan.
1: En dan gaan ze dus in die bakjes eigenlijk?
0: Ja, ja.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk een beetje de productie van de eieren. En dat is dan dus zeg maar te zien morgen tijdens de Nationale Eidag.
0: Ja, klopt.
1: Ja, kijk eens aan. En waar kan je bedrijven vinden die daaraan meedoen? Want er zijn dus meerdere pluimveebedrijven in Nederland die hun deuren openstellen tijdens Nationale Eidag. Waar kan ik dat vinden?
0: Op de website van Blij met een Ei, nationaleeidag.nl.
1: Ja.
0: En daar zit een kaartje onderaan waar alle deelnemende bedrijven op staan.
1: En verschilt een eitje bij de boer, dus bij jullie dan nog echt heel veel met de supermarkt? Waar zit dat grote verschil in?
0: Versheid. Als je de eieren rechtstreeks bij de boer koopt, dan krijg je dagvers ei. En je weet waar het product vandaan komt. Dus het is... ja, dat.
1: Ja, het is eigenlijk vooral dat je zeker weet dat je vers eitje hebt bij de boer. En in de supermarkt kan het ook zijn dat het gewoon een paar dagen oud is. Om het maar zo simpel te zeggen.
0: Ja, waarschijnlijk nog ouder. En het kan ook uit het buitenland komen. Dus het is ook belangrijk dat je kijkt of er een NL op staat.
1: Dat je echt lokaal koopt, zeg maar.
0: Ja, dat je lokaal koopt.
1: Oké. En dus morgen is het dan Nationale Eidag. Is dat initiatief genomen, inderdaad wat je zegt, om het in het zonnetje te zetten? Of gaat het gewoon niet goed met de eiproductie om daar eigenlijk wat meer aandacht voor te vragen?
0: Het gaat hartstikke goed met eiproductie. Maar we vinden het gewoon belangrijk dat wij transparant zijn. En dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt. We willen graag verbinding met consument.
1: Ja, dus eigenlijk ook dat we dat zelf wat meer realiseren, dat zo'n ei niet zomaar hop ergens vandaan komt, maar wat is het proces wat erachter zit?
0: Ja, dat. En wat er allemaal bij komt kijken. Dus de aandacht voor kwaliteit en voedselveiligheid, vakmanschap van de boer en dagelijkse zorg en welzijn voor de dieren. Dat komt er allemaal bij kijken.
1: Nou, een supermooi initiatief. Dus nationaleeidag.nl. Daar kan je alle bedrijven vinden die meedoen in Nederland. Het zijn er 4 in Gelderland. Dus waaronder jullie. Boerderij Bouw van den Broek in Barneveld. Jullie openen morgen jullie deuren. Ik wens je veel plezier, Marianne. En ik hoop dat er veel mensen langskomen om te zien hoe die eitjes worden gemaakt.
0: Ja, dankjewel.
1: Fijne dag,
0: hè? Ik hoop dat er veel mensen komen. Dag.

0: Samoa op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons voor het weerbericht is Johnny van Weerplaza. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel het eens, hoe gaat het weer eruit zien?
1: Het is behoorlijk zomers. Het is nu 25 graden buiten. Een mix van stapelwolken en zon. Heel lokaal kan het vanmiddag tot een buitje komen. De meeste buien zijn voor noordelijkere provincies. Overijssel, Drenthe, Groningen, daar zitten de buien. In Gelderland zou het heel lokaal kunnen, maar op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag gewoon droog. Temperatuur loopt nog iets op. Vooral in de Achterhoek kan het nog wel 27 graden worden. Later vanmiddag en vooral vanavond wordt het nog een tijdje echt zonnig. De zon gaat pas om 9:30 onder. En dan is het nog een graad of 20.
0: Dat ziet er lekker uit. En het weekend?
1: Het weekend ziet er ook goed uit. Morgen een paar stapelwolken, maar vooral heel veel zonneschijn. Een wind vanuit het noordwesten, daardoor is het niet al te warm. We halen nog wel 25 graden. Zondag wordt het weer iets warmer, 27 graden. Ook dan droog en zonnig met wat sluierwolken. En op maandag wordt het weer een stuk heter. En dan gaan we weer over 30 graden heen.
0: Dus eigenlijk vooral genieten. De meeste mensen vinden 25 graden dat een ideale temperatuur. Dus morgen wordt het top.
1: Ja, morgen en ook zondag wel hoor. Zondag misschien 27, maar dat is ook nog prima te doen. Dan is het echt wel lekker weer. En maandag weer een stuk warmer. En in de loop van de week wordt het waarschijnlijk weer iets minder heet. Maar is er wel kans op een enkele bui.
0: Nou, kijk eens aan. Een mooi weekend voor de boeg. Johnny, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan het verkeer in de provincie Gelderland. Je krijgt de drie langste files van me van de ANWB. De eerste staat op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven staat 9 kilometer, heb je 14 minuten vertraging. Dan nog de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 10 kilometer, heb je 11 minuten vertraging. En de laatste, die staat op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen afrit Leerdam en afrit Arkel staat 4 kilometer en heb je 10 minuten vertraging.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
14: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: Eskom is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Top 3. Met Desiree van der Heijden.

Rocks op Radio Gelderland. En ondertussen zit ik naar buiten te kijken en zie ik het zonnetje lekker schijnen. Het is vandaag buiten 26 graden. Maar in Duiven is er een plek waar het binnen al winter lijkt. Hoe dat komt, dat hoor je zo meteen na Sonny & Cher. Dit is The Beat Goes On.

0: Nieuwe muziek van Cadans, Jorde Even op Radio Gelderland. En ervoor nog Sonny en Cher met The Beat Goes On. Ja, de een die moet er nog niet aan denken en de ander die kan niet wachten. En er zijn toch maar heel weinig mensen die er het hele jaar mee bezig zijn met kerst. Maar iemand die er nu al mee bezig is, zeker nu, want het wordt alweer opgebouwd, dat is Gerard Niesink. Hij is coördinator kerstshow bij de Intratuin Duiven, de grootste kerstshow van Europa. Gerard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 15.000 vierkante meter vullen met kerst. Waar begin je dan en hoe doe je in hemelsnaam zoiets?
1: Ja, het begint allemaal met de inkoop. Je moet, je ziet leuke dingen. Als je op inkoop wil, doen we meestal al in december en een stukje januari. En dan ontstaan vanzelf vanuit de handel die je dan ziet, komen er weer nieuwe ideeën.
0: Dus eigenlijk, terwijl de ene kerstshow bezig is, ben je al aan het inkopen voor een jaar later?
1: Ja, klopt. Maar dat gebeurt wel in meer branches. Hoor. Met kleding doen ze dat ook. En er zijn wel meer branches die zo werken. Omdat de productie in het Verre Oosten, die vergt ook een aantal maanden. Dus als ze in februari de opdracht hebben, dan kan het hier in juni, juli zijn.
0: Aha. En hoeveel mensen werken er nou, zeg maar, aan deze kerstshow omdat in oktober ongeveer, meestal is het oktober, weer klaar te hebben?
1: Ja, dat wisselt het jaar rond. Zijn we er met een man of 3-4 mee bezig. Daar zijn we meer de plannen maken en schetsen en waar gaan we heen, wat gaan we doen dit jaar. En dan bouwt zich dat langzaam op. Als de handel binnenkomt, dan gaan onze magazijnmedewerkers aan de slag om alles weer gecoördineerd in de magazijnen te krijgen. En vanaf augustus, zeg maar deze tijd, starten we fysiek weer met het ombouwen van de winkel, zodat over 2 maanden alles weer kan draaien.
0: En hoe bedenk je zoiets? Hè? Want je hebt dus 15.000 vierkante meter. Hoe maak je daar een plan voor? Dat je denkt, nou, dat komt daar. Dit is ongeveer de sfeer die we in de gehele route willen hebben. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, grotendeels blijft ook wel weer dingen hetzelfde. Zoals verlichting en kunstkerstbomen. Dus ja, zo'n bos verandert niet zo heel erg veel. Wel de nummers die erin staan. Maar er zijn wel elementen waar ook de consumenten echt voor komen. Dat zijn vooral op de decoratieve kerst. Zodat je... We hebben dan een roltrap die we elk jaar in een bepaald thema maken. En het thema dat ontstaat eigenlijk, wat ik net al zei, een beetje uit de handel die we zien. Zodat daar de spullen waar je veel van gaat inkopen ook op een goede manier presenteert. Zodat mensen daar ook enthousiast van worden.
0: Dus eigenlijk zie je elk jaar wel bij inkopen dat je denkt, oh, dit zou wel eens de nieuwe trend van het jaar kunnen worden.
1: Ja, of en dan is het altijd een deel van de mensen. Want niet iedereen vindt hetzelfde. Je maakt ook de presentatie als iemand van Disney houdt. Ja, dan moet je meer een Disney-presentatie maken. Maar als iemand heel erg van klassieke kerst houdt, daar zijn natuurlijk ook altijd weer nieuwe artikelen bij. Die moet je dan in een klassieke boom met een open haard en een kleedje en een bankje en die presentatie maken. Dus je handel bepaalt wel deels, grotendeels, het gevoel van dat jaar. Maar heel veel dingen zijn ook wel weer op de automatische piloot.
0: Ja, ik snap het. En ja, heel eerlijk, hoe lang doe je daarover? Dus alles begint nu een beetje met opbouwen. Hoe lang ben je bezig om die 15.000 vierkante meter te vullen?
1: Ja, we beginnen nu en dan 1 oktober, dus zeg maar 8 weken... dat we echt fysiek daarmee aan de gang gaan.
0: Zijn er elke dag mensen nu bezig?
1: Ja. Ja, en sterker nog, er zijn er al een aantal, die zijn er al een maand mee bezig. Fysiek. Dus omdat we dit jaar iets anders gaan doen dan de afgelopen 20 jaar. We hebben de ruimte naast ons, de gamma is vertrokken in Duiven. En die ruimte gaan we nu eindelijk ombouwen naar een soort wat permanentere opstelling. Die wel in februari gewoon dicht gaat. Maar die gaan we nu ombouwen tot een kerst die ook wel grotendeels kan blijven staan. Dus
0: het scheelt weer opbouwen natuurlijk, Gerard.
1: Dat scheelt de boel, opbouwen.
0: Ja, dat wou ik
1: en
0: zeggen.
1: En afbreken.
0: Dat denk ik ook. En dan vraag ik me af, hè, Gerard, als jij het hele jaar bezig bent met kerst, heb je er dan überhaupt nog wel zin in tegen de tijd dat het dan een keer 25 en 26 december is? Ik kan me voorstellen dat je denkt, het komt me strot uit. Ik forget it met die hele kerst.
1: Nee, want thuis doe je het toch anders dan in de winkel. Hè? Dat zijn... Thuis doe je het op je eigen manier. Dat kan heel sober zijn. Dat hoeft niet heel uitgebreid
0: te zijn. Hoe ziet het er bij jou uit dan? Heb jij wel überhaupt een kerstboom?
1: Ja, wij doen vrij veel met natuurlijke materialen en heel veel buiten. We wonen gelukkig dat we de mogelijkheid hebben om naar buiten te kijken en daar een mooie boom neer te zetten met mos op de grond. En binnen staat ook nog een boom met wat meer gekke ornamenten en zo. En dat is ook leuk voor de kleinkinderen.
0: kijk eens aan. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het er dit jaar uit komt te zien. Dat gaan we dan allemaal straks in oktober zien. Veel succes met het opbouwen. Ja, en dan is maar eigenlijk nog maar één resterende vraag. Zullen we al een kerstliedje draaien of zeg je alsjeblieft niet zeg? Het komt me nu al mijn strot uit en het is nog niet eens augustus.
1: De keuze van de muziek laat ik bij jullie.
0: Oké, ja, dan doe ik het gewoon. Ik hou ervan, Gerard. Dankjewel en succes daar bij de Intraduin in Dijven voor de allergrootste kerstshow van Europa.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes en daarvoor nog de Doobie Brothers met The Doctor hier op Radio Gelderland. En daarmee is het weer tijd voor een spelletje.
1: Ik ga op vakantie.
2: Pap, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee.
0: Het is het zomerspel dat we spelen tijdens Top 3. En we kennen het natuurlijk allemaal wel, hè. Ik ga op vakantie en neem mee. Misschien heb je het wel gespeeld met je broertje of je zusje in de auto op weg naar vakantie. En wij spelen het hier dus ook bij Radio Gelderland. Ik laat je zo meteen een stukje van een liedje horen. En daar hebben we iets uitgehaald. Je hoort een ander geluidseffect eroverheen. En ik ben benieuwd, wat moet daar komen? Wat is het ding wat we missen? Wat gaat er dus mee op vakantie? Het kan een ding zijn, een voorwerp of iets heel anders. De vraag is dus, wat nemen we mee op vakantie? Ik laat het zo meteen horen en weet jij het goede antwoord? Laat het me dan weten via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat app ons en dan kan je me een appje sturen. Of je mag me natuurlijk ook mailen, desiree@gld.nl. En als je het goed hebt en ik bel je en je neemt op in de uitzending, dat is wel een voorwaarde, dan win je onze Omroep Gelderland hamamdoek. Leuk voor in de sauna om je heen te slaan bij het zwembad. Je kan hem overal voor gebruiken. Maar ja, moet je eerst natuurlijk wel het goede antwoord weten. Hier komt-ie, de opgave voor vandaag.

Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Wat zoek ik bij Ik ga op reis en ik neem mee? Heb je het goed? En bel ik je zometeen in de uitzending en neem je op? Dan win jij die Omroep Gelderland Hamandoek. Dus laat het me weten via de Omroep Gelderland app. En dan spreek ik je misschien zo na Hall & Oates.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

0: Lekker swingend in de middag. Casey in the Sunshine Band. Shake Your Booty hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Ik ga op vakantie.
2: Ja, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee.
0: We spelen het weer hoor. Hier het zomerspel van Tot 3. Ik ga op vakantie en neem mee. Ik liet je net een fragment horen. Daar was iets uitgevallen. En dat is nou net hetgene wat we meenemen op vakantie. Heb jij het goed en bel ik je zometeen. En neem je natuurlijk ook op. Dat is wel een voorwaarde. Dan win jij de Omroep Gelderland hamamdoek. Je kan hem lekker meenemen naar de sauna of naar het zwembad. Het wordt vast nog heel mooi weer in augustus. Dus dan kan je hem goed gebruiken. Laten we nog één keer luisteren naar de opgave.

0: Dan is het nu afwachten of er daadwerkelijk wordt opgenomen. Eens even kijken. We gaan bellen.
1: Hallo?
0: Hallo, spreek ik met Christa?
1: Ja, dat spreek je mee.
0: Een hele goede middag met Desiree van Radio Gelderland.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat moet het antwoord zijn, Christa, volgens jou?
1: Ja, niks lekkerder is als met een cabrio te rijden, hè, met dit weer.
0: Ja, heb je er verstand van? Heb je er eentje?
1: Nee, helaas niet, nee.
0: Maar wel vaker in gereden?
1: Nee. Nou, vaak niet, af en toe.
0: Maar het is wel fijn, hè, inderdaad, met dit weer dan nog gewoon hop dat open dak en dan lekker gaan. En die wind door je haren, dat is echt dat zomerse gevoel natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Laten we eens even luisteren of het goed is.

0: dat is natuurlijk helemaal goed, Christa. Uit het nummer Alles of Niets van Linda Roos en Jessica. Ze waren natuurlijk een enorm fenomeen, hè, in de jaren 90.
1: Ja, zeker. Heel leuk. Ja.
0: Heel leuk om dat weer eens eventjes terug te brengen.
1: Ook wel leuk dat ze nou helaas met z'n tweeën wel weer terugkomen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, natuurlijk, uiteindelijk is Guusje Nederhorst overleden. Ja, en, maar dat ze nu toch een beetje soort ook eer betonen aan haar. Dat ze dat toch weer eventjes toch laten terugkomen.
1: Ja,
0: even
1: mooi.
0: Het gevoel van vroeger natuurlijk. Hè? Dat is inderdaad hartstikke mooi. Christa, dat betekent dat haar mamdoek jouw kant op komt. Blijf even hangen, dan noteren we je adres. En zullen we hem dan ook maar meteen even draaien, Alles of Niets?
1: Ja hoor, zeker weten. Draai maar.
0: Toch even dat gevoel van die cabrio.
1: Ja. Ja,
0: ook al hebben we er geen één, ik heb er ook niet één. Maar dan beelden we ons dat heel even in op deze zomerse dag.
1: Wij gaan op de fiets.
0: Wij gaan op de fiets. Ja, cabrio of op de fiets. Hè? Nou ja, wij moeten het dan maar als het gewone volk doen met die fiets, Christa.
1: Ja, zo is het.
0: Dankjewel voor het meespelen en ik wens je een hele fijne middag.
1: Graag gedaan. Dankjewel, jullie ook.
0: Ja, lekker hoor. Linda, Roos en Jessica met Alles of Niets hoor je nu.

David Bowie met Starman hier op Radio Gelderland. En ik ga nu een van mijn favoriete artiesten van dit moment voor je draaien. Ze is helemaal hip en happening. Je hoort haar overal op de radio. En dat vind ik meer dan terecht. Ze won ook de Grammy voor beste nieuwe artiest. Dat is een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. En dan te bedenken dat ze ooit gewoon is begonnen op straat in Londen om daar gewoon haar liedjes te zingen. Gewoon zoals heel veel artiesten zijn begonnen. Hè. Je begint ergens op straat en uiteindelijk hoop je dan dus de belangrijkste muziekprijs te winnen. Je muziek overal op de radio te horen. En dat kan zo best wel lang duren. En zo duurde dat ook best wel lang bij Olivia Dean. Maar uiteindelijk is het gebeurd. Ze zat op school waar ook Adele naartoe ging en Amy Winehouse. Dus die sfeer die zat daar al in die school en die heeft zij overgepakt. Die muzikaliteit, dat zit in haar aderen. En ik vind dit liedje, ja, ik heb hem denk ik al 1,5 jaar op repeat staan bij mij thuis. Ik krijg er maar geen genoeg van. Ik vind er zo'n lekkere vibe in zitten. En deze Man I Need, fantastische plaat die wat mij betreft elke dag op de radio te horen mag zijn. Dus ik draai me gewoon.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan het verkeer in de provincie Gelderland. Je krijgt de 3 langste files van de ANWB van me. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel staat 9 kilometer, heb je 20 minuten vertraging. Dan nog de A2, Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, staat 14 kilometer, heb je 19 minuten vertraging. En de laatste, die staat op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijsoord, staat 10 kilometer en heb je 16 minuten vertraging.
9: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Top 3 met Desiree van der Heijden.

0: vind het toch altijd zo bijzonder aan dit liedje van Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Bijna een instrumentaal outro van een minuut. Dat zou je tegenwoordig nooit meer meemaken. Dan wordt het er al lang en breed afgeknipt door alle platenbazen. Daarom extra mooi om hem toch te laten horen. Jorde Sophie B. Hawkins op Radio Gelderland.
1: De klok.
0: Met vandaag een internationale hit, maar van Nederlandse bodem. Hoe bijzonder is dat? Van den Berg, zouden wij zeggen. Maar op zijn Engels is dat natuurlijk Vandenberg. De band kreeg als eerste Nederlandse band ooit, na een demo met enkele liedjes, een platencontract bij een grote Amerikaanse platenmaatschappij. Dat is toch wel bijzonder, hè? Wij als klein landje. En dat je dan als band zo'n platencontract krijgt in Amerika. Misschien is het daarom ook wel dat ze eerst doorbreken in Amerika en later pas in Nederland. En die mannen, ja, die hebben een leven gehad, joh. Die zijn op tour geweest door allerlei landen en ook met grote artiesten als Ozzy Osbourne en Kiss. En een bekendste hit, ja, dat is natuurlijk Burning Heart. Is geschreven door bandlid Adrian van den Berg. En dat schreef hij toen zijn woning net was afgebrand en hij een tijdje bij zijn ouders thuis woonde. En hij zat daar een beetje zo te pingelen op een oude piano. En toen moest hij ineens denken aan een melodie voor de gitaar die hij al jaren in zijn hoofd had. En toen dacht hij, nou ja, 1 plus 1 is 2, dat ga ik samenvoegen. En zo is Burning Heart van Vandenberg dus geboren. Je hoort hem nu met de klok op rock.

0: The Beatles, Can't Buy Me Love. En wij moeten het heel even ergens over hebben. Ja, Karsten, dit valt mij namelijk op. Als ik op de weg ben. Hallo, goedemiddag. Als ik op de weg zit, er zitten natuurlijk heel veel vrachtwagens als ik deze kant op rij.
1: Ja.
0: En het valt mij altijd op, die seinen zo vaak met groot licht. En eerst dacht ik, nou, misschien is het omdat zij willen aangeven aan een andere vrachtwagen die inhaalt van, hey, je kan ervoor.
1: Ja.
0: Maar het gebeurt ook op andere momenten. En ik heb het idee dat daar een soort hele code gaande is van seinen. Maar
1: en je hebt wel al je kleding aan als je hierheen rijdt.
0: Ik heb al mijn kleding aan als ik hierheen rijd. Dus dat is het niet. Dat is uitgesloten. Okay. Dus ik denk, waar zit het hem nou in? En ik ben heel benieuwd of een van onze luisteraars dat weet van waarom seinen die vrachtwagens zo vaak?
1: Dat is sowieso een goeie. Ik sein wel altijd als ik in een file terechtkom. Dus dan zet ik mijn alarmlicht aan.
0: Ja, die alarm. Dat doe ik ook altijd. Gebeurt niet meer zoveel, valt mij op.
1: Steeds minder. Ja.
0: Terwijl ik dat eigenlijk best wel goed vind. Want het kan ineens zo gebeuren, zo'n file, dat je denkt, hey, en dat kan je toch verrassen.
1: Ja, en vroeger waren het vooral de vrachtwagens die dat deden. Maar die doen dat ook niet altijd meer. En dan zit ik in mijn kleine C1'tje. Een Citroën C1 heb ik maar. En dan zet ik die alarmlichten aan te doen. Dan denk ik, ja, dat ziet iedereen onmogelijk. Maar dat vind ik wel fijn als iedereen dat weer toch gaat doen.
0: Het seinen van, nou, sowieso ben ik benieuwd wanneer mensen seinen op de weg.
1: Gaan we dat eruit zoeken?
0: Ja, laten we dat eens uitzoeken vandaag hier in Top 3. Leuk. Elke dag zoeken we het uit. We zijn dus heel benieuwd. Wat is eigenlijk de seintaal onder de vrachtwagenchauffeurs? Mocht er een oud vrachtwagenchauffeur of een huidige vrachtwagenchauffeur luisteren, dan kan je mij dat misschien eventjes vertellen. Stuur me dan heel even een appje via de Omroep Gelderland app. Ja. Of je mag me ook mailen. dsw@gld.nl.
1: Wat ook nog interessant is, ik weet nu ook niet meer wat ik moet doen als ik iemand tegenkom waarvan een lamp kapot is van de auto bijvoorbeeld.
0: Dit heb ik ook heel vaak. Dat ik dan inderdaad ergens rij en dan denk, hoe ga ik nu duidelijk maken dat jouw lamp kapot is? Ik doe het ook vaak
1: met mijn handen, maar dat zien mensen vaak niet. Dat je je hand open en dicht doet.
0: Ja.
1: En dan hoop je maar dat iemand het begrijpt. Maar ja, als je op de snelweg zit, gaat dat sowieso niet natuurlijk.
0: Dat vind ik ook nog wel een goede vraag. Hoe kunnen we inderdaad seinen naar iemand waarvan een lamp kapot is van de auto? Hoe doe je dat? Dat is misschien wel een goeie.
1: Wat zijn überhaupt de seinregels tegenwoordig op de snelweg en daarbuiten?
0: Wij zijn benieuwd. Welke seinen gebruik jij op de weg? Doe je het überhaupt? Doe je het helemaal niet meer? Denk je, ja, ach, het is toch onzin, laat maar zitten. En dus inderdaad voor die vrachtwagenchauffeurs, wat is daar de seintaal? Want als er dus ergens nog geseind wordt,
1: Dan is het
0: onder de vrachtwagenchauffeurs.
1: Precies.
0: Laat het me even weten via de Omroep Gelderland app of mail me dsw@gld.nl. We gaan het graag uitzoeken hier in Top 3. En nu Alex Warren.

0: Earth, Wind & Fire, altijd lekker op je radio. And Love Goes On, hoorde je hier op Radio Gelderland. En ondertussen zijn wij benieuwd, wat zijn nou eigenlijk een beetje de seinregels in Nederland? Ik heb het idee dat het inderdaad minder gebeurt. We hadden het er net al over, ja. Karsten. Jij seint nog naar mensen inderdaad in de auto van, goh, er is file, dus dan doe je even je alarmlicht aan. Doe ik ook nog, maar zien we steeds minder gebeuren.
1: Nee, dat klopt, zeker. Vrachtwagens weet ik ondertussen wel.
0: Oké, heb je...
1: Chauffeur Leo, die heeft iets ingestuurd. Die zegt, ja, de meeste reden is om veilig in te halen en collegialiteit bij ondervrachtwagens onderling. Dus dan zijn ze even en dan weten anderen dat ze naar binnen kunnen schuiven. Dus dat is de oude regel. Maar het gebeurt ook nog steeds vaak als ze een collega tegenkomen.
0: Oh, gewoon een beetje net zoals je dat bij buschauffeurs ziet. Die steken hem altijd even het handje op.
1: Ja, maar dan wel opletten, hè, want onnodig zijn mag eigenlijk niet.
0: Nee, dat is waar. Dus het is eigenlijk de reden waarom ik het dus ook wel eens gewoon zien dat ze een soort, eigenlijk is dat hallo zeggen onder de vrachtwagenchauffeurs. Dat zijn
1: beter dan toeteren.
0: Nou, dat is wel waar. Dat ben ik met je eens. Ik kreeg ook een reactie van Gerard. Gerard, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag vanuit Harskamp.
0: Goedemiddag vanuit Harskamp. Ja, wanneer zijn jij eigenlijk nog in het verkeer?
2: Ja, goed. Toen ik nog auto reed, zijn ik meestal als er een flits stond. Dat voor mensen die vanaf de andere kant kwamen van, joh, rustig aan, want ze staan te flitsen.
1: Ah.
0: Oh, dus als er een flits dat van het tegenverkeer dan te weten kwam.
2: Klopt. En zeker hier op de Veluwe is helemaal schering in slag, want ik heb 5 bekeuringen gehad. Eentje wel in Sveenmaak vandaan komt en de rest allemaal hier ook.
0: Oh. Dus dan is het toch wel fijn als er geseind wordt, zeg maar.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Hoe en doe je dat nog steeds?
2: Oh. Mijn eerste bekeuring was 150 euro. Toen reed ik 25 kilometer te hard. En toen reed ik nog een keer hier in Ede 25 kilometer te hard. Toen was het inmiddels 190 euro.
1: Ja. En je moet ook uitkijken nu met onnodig seinen, wat ik net al zei. Dat is dus ook met flitsers, als je die ziet. Ook 190 euro.
0: Als je daarvoor onnodig zijnt.
1: Als je daar onnodig voor zijnt, ja.
2: Ja, daar heb je tegenwoordig flitsmeister voor.
1: Ja, zo is het ook. Moet je wel aanzetten. Dat is het enige ding.
0: Dat is inderdaad wel een belangrijke. En Ingrid die zegt ook nog via de Omroep Gelderland-app... ik zijn alleen nog bij bumperkleving.
1: Oh, hè? Maar als zij bumper kleeft of juist als ze
0: ik denk dat als iemand anders dan bumper kleeft, dat heb ik ook nog nooit
1: maar
0: meegemaakt.
1: Maar hoe zijn ze dan?
0: Ja, dat vraag ik mij ook af.
2: Want waarom op je rem gestaan?
0: Ja, dat kan ook nog. Dat is ook een heel duidelijk zijn, Gerard. Nou, klaar.
1: Wat ik doe, als er iemand te langzaam voor me rijdt, zo noem ik het dan maar. Dus ik ben stiekem de bumperklever dan, hè? Ja. Dus als iemand onnodig lang links rijdt, dan ga ik altijd naar links knipperen.
0: Oh.
1: Zodat ik er langs wil, want dat doen ze in Frankrijk altijd.
0: Ah, dat is ook nog wel een idee. Ja, ik zijn dan inderdaad even met mijn grote licht. Van,
1: dat vind ik asocialer.
0: Ja.
1: Overkomen. Ja.
0: Ja, is dat asociaal? Ja, ik weet het niet. Ja.
2: Of als er rechts in.
0: Ja, dat doe ik ook altijd wel.
1: Tegenwoordig... Op een gegeven moment... Je hebt helemaal gelijk.
0: Ik moet zeggen, dat is inderdaad een vriendelijkere manier, Gerard. Dat ga ik dan voortaan maar doen. Ik zal niet meer zijn. Is bij deze afgesproken, Gerard. Hey, dankjewel voor bellen.
2: Hey, graag gedaan.
0: Ja, je kan het sowieso het krijgen natuurlijk. Maar inderdaad, dus dat had ik nog niet gerealiseerd. Dat zelfs als je seint voor een flitser, dat je dus ook daar nog een bekeuring voor
1: krijgt. Ja, je hebt even hoge bekeuring. Of je nou door die flitser heen rijdt, begrijp ik net van Gerard. Of je krijgt die boete voor het seinen. Het is allebei 190 euro nu.
0: Nou, misschien dat er daarom nog weinig wordt geseind in het verkeer. Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. Zijn jij nog in het verkeer of doe je dat helemaal niet? Laat het maar eventjes weten. Je mag me ook mailen. Desiree@gld.nl

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Little River Band, Help is on its way, hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen hebben we het nog heel even over dat seinen. Ik zie onder andere inderdaad Rianne en Trudy, die zeggen allemaal hetzelfde, Karsten, als een lamp kapot is, inderdaad.
1: Ja?
0: Ja, toch maar even seinen met groot licht en dan maar wijzen. Er zit niks anders op.
1: Help is on the way.
0: Ja, help is on the way, inderdaad, ja. Zoals ze zongen net. Dat klopt helemaal. Nou, dan is dat maar de enige manier waarop we het doen, hè.
1: Ja,
0: als er niks beters is, doen we het zo. En dit is You're a Friend of Mine van Clarence Clemons en Jackson Browne.

0: ontzettend goed, hè? Clarence Clemens op de saxofoon. En Jackson Browne met You're a Friend of Mine hoorde hier op Radio Gelderland.
1: 3 voor 3.
0: Het is tijd voor de laatste 3 liedjes in Top 3. Dat zijn altijd 3 liedjes met een thema. En vandaag reizen we af naar een heel bekend dorp in Noord-Holland. Ik zou zeggen daar waar de muzikaliteit wel door het kraanwater lijkt te stromen. Alle muzikale bands en artiesten komen daar bijna vandaan. Of misschien komt het wel door de paling die ze daar heten. Dat kan natuurlijk ook, hè? Vandaar dat ze het misschien ook wel palingsound hebben genoemd. En dan gaan we natuurlijk, jawel, naar Volendam. Zometeen hoor je de man die er misschien wel het meest bekend mee is geworden. Al vanaf jongs af aan en nog steeds zie en hoor je hem overal. Maar laten we dan even beginnen met de grondleggers van de palingsound. Dat zijn toch volgens mij wel de Cats. En laten die dan nou net een liedje hebben met de naam van mijn moeder erin. Dus ik dacht, dan ga ik die in ieder geval voor haar draaien, want ik weet dat ze zit te luisteren. Dit zijn de Cats met Marianne op Radio Gelderland.

0: Jan Smit als de morgen is gekomen in de 3 voor 3. We zitten helemaal in de palingsound in Volendam. André, ben jij daar een beetje van?
1: Ik vind het heerlijk. En ja? ik kan jou vertellen dat Jan Smit een van de meest aangevraagde platen is op onze zender.
0: Echt waar? Bij jouw zondagprogramma?
1: Ja.
0: Het heeft natuurlijk wel iets vrolijks.
1: Ja, je wordt er wel meteen vrolijk van of zo. En
0: je gaat toch een beetje meedijnen. Ja. Dat zit in die muziek.
1: En herkenbaar natuurlijk. Hè. Ik lig gebroken in mijn bed. Ja. Ik heb weer eens doorgehaald, zeg maar. Dat soort grappen. Dus nee, het is wel heel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen.
0: Zometeen doe jij Thuis in Gelderland. Wat gaan we horen?
1: Ja, nou, we gaan een hoop doen. We beginnen zometeen met een bijzondere wissellijst. Ik moest even zoeken bij ons op zolder. Want die artiest die hadden we eigenlijk standaard niet zo in het repertoire zitten. Maar toen dacht ik van, weet je wat ik doe? We hebben tegenwoordig AI, we hebben een mooie foto laten maken. Dus die hangt nu bij ons bij de ingang.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, en het is een artiest die haar eerste hit kreeg in 1999. En we draaien het tussendoor stiekem best veel. Maar we besteden er eigenlijk nooit aandacht aan.
0: Ik ben nu heel benieuwd over wie dit gaat.
1: Ja, dat ga ik straks allemaal vertellen. En wat hebben we nog meer? We hebben een prachtige gouden monumentenlijst. Hebben we ook. Is ook van goud tegenwoordig. Het is echt prachtig. En we spelen het spel Memory. Doen we ook nog. En dan valt weer ons mooiste verrassingspakket ooit mee te winnen. Maar even wat anders, hè? Ja. Kom je wel eens op de fiets naar je werk?
0: Nee, dat is net even te ver in mijn geval. Want het is al 3 kwartier rijden. Dus als ik ga fietsen. Ja, we zouden dat een keer kunnen doen. Dat ik een keertje. Er is altijd zo'n op je fiets naar werkdag. Dan neem ik een zendertje mee. Ja. En dan kan ik kijken hoe lang we erover doen. En doen we door de hele shows heen. Misschien is dat een idee wat we even kunnen opperen bij de baas.
1: Volgens mij wel. En zeker.
0: Want ik heb wel een racefiets. Dus het zou kunnen.
1: Oh, top. Ja, ik heb gewoon zo'n e-bike, zeg maar. En het leuke is. We gaan ze ook weggeven.
0: Ja.
1: Ze staan hier in de garage inmiddels. Maar ik heb ze gezien. Het ziet er mooi uit.
0: Dat ziet er heel mooi uit. Dat zijn hartstikke dure fietsen. En volgende week gaat dat gebeuren.
1: Ja, dat is erg leuk. Dat gaan we de hele week doen. Komt ook een mooi programma. Rondje Gelderland. En daar koppelen we het allemaal aan vast. En knopen we vast goed in je oren. 3.500 euro kost die fiets. Hè?
0: Dus, volgende week echt aan Radio Gelderland gekluisterd zitten om dus kans te maken op die elektrische fiets. Yes. Zometeen dus tot 3 met André. En wij gaan nog heel even op z'n Volendams afsluiten. Ja, dan kan je van alles draaien. BZN, Nick en Simon, Maribel. Maar ik kies toch heel even voor wat anders. Voor een band die eigenlijk echt wel een lekkere popsound heeft. Mel en Vintage Future. Tegenwoordig heet ze Mel VF. Misschien ken je haar nog wel van De Beste Zanger. Steeds samen mee in 2023. En dit liedje bereikte toch de tipparade in Nederland. En het is Queen of My Castle. Lekker liedje. En zometeen dus Thuis in Gelderland. Met André. Veel plezier. En ik spreek je volgende week.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dorien, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. De 8 minuten vertraging, dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Langs de file momenteel op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 15 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en afrit Beek. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. 10 minuten vertraging, je kunt daar omrijden via Nijmegen en Boksmeer. Dat is de A50, A73. A70 en A77. Mocht je de weg op gaan, even de navigatie aanzetten. Dat is het meest makkelijke. En er komt net nog een file bij, die is nog langer dan die van daarnet. De 28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en Harderwijk zelf. Daar 19 minuten vertraging komt op bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Een hele goede middag. Nou, wat mij betreft kan in deze vakantiemaanden de barbecue aan. Lekker weer toch in onze mooie provincie tijdens de vakantiemaanden. Je voelt je thuis in Gelderland en zometeen gaan we de gouden wissellijst aan je bekendmaken, waarin een zangeres staat die 27 jaar geleden haar eerste hit scoorde. En er volgde er nog veel meer.
10: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
13: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
14: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
15: Thuis in Gelderland.

Hier op de Veluwe lopen ze gewoon rond, hè, ratelslangen. Ja. Rattlesnakes van Lloyd Cole en de Commotions bij Radio Gelderland. 3:12 is het geworden. En we gaan hem met je doornemen. We hebben hem alvast bij de voordeur gehangen, die gouden wissellijst. Hè? Dat is onze gouden blikvanger bij het gebouw. En dat doen we ook bewust, want dan let je niet zo op de, precies op de rommel. Dan struikel je er niet zo snel over, mag ik hopen. Het is vandaag een artieste, die had vandaag in 1999 haar eerste hit. En toen dacht ik van, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga eens even een paar andere hits erbij pakken. En ze heeft er wat gehad. Ik heb het over Christina Aguilera. Die heeft toch wel een aantal hits gehad. En wat dacht je van deze? Laten we er gewoon eens even een paar bij pakken. Nou, die eerste uit 99, dat is deze.

Ja, dat deze samen met Maroon 5. Welke moet ik draaien van jou? Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag hem ook mailen. Komt allemaal rechtstreeks in de studio binnen. Dat is andre@gld.nl. Je hebt de keuze uit Genie in the Bottle. Of nummer 2 Beautiful. Of 3 Moves Like Jagger.

0: zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

sinds we naar de Golden Earring zijn geweest. Nou ja, dat was niet de Golden Earring zelf, maar wel een solo optreden van de drummer Cesar Zuiderwijk. Is mijn zoon van 13 helemaal om, hebben de verzamelalbums allemaal een beetje in huis gehaald en is het regelmatig in Huize Kuiper te beluisteren. En hier natuurlijk bij Radio Gelderland, de Golden Earring en Twilight Zone. Het ging over onze gouden wissellijst. Christina Aguilera die staat erin, want ze had vandaag in 1999 haar eerste hit. Dat was namelijk deze.

Maar ze hadden nog meer, hè, deze ook. Is ook veel opgestemd trouwens. En dan hadden we deze nog met Maroon 5.

Ja, die Mick Jagger met de Rolling Stones hebben weer allemaal nieuw materiaal uit. En dit was de plaat waar het meeste op gestemd werd. Met 65% Maroon 5 en Christina Aguilera samen. En Moves Like Jagger om 4 minuten voor 4:30. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders Nieuws.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
7: Het is 3:58. Luister naar Radio Gelderland. In Uggelen is het nu 25 graden en in Halle 27,5. Het weer in Gelderland, het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan de lokale een onweersbui tot ontwikkeling komen. Maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 25 tot 28 graden bij een matige wind die van west naar noordwest tot noord draait. Alle kanten op dus. En vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de A12 bij Babberich heeft vanmorgen een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere personen gewond raakten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en het verkeer wordt omgeleid. En de aanhoudende droogte treft ook de Duitse buurhaven Port Emmerich, wat leidt tot logistieke uitdagingen en stijgende kosten voor Nederlandse transportbedrijven. Dit en meer Gelders nieuws lees je op de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Beek. Daar 8 minuten vertraging komt door een ongeluk met een vrachtauto. Je kunt omrijden via Nijmegen en Boxmeer. Dat is de A50, A73 en dan de A77. En de verwachte eindtijd is 5 uur vanmiddag. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en afrit Epe. 13 minuten vertraging komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot slot de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoorn daar zo'n 17 minuten vertraging. We weten dat je van spelletjes houdt als luisteraar van Radio Gelderland. En dan kom je helemaal goed aan je trekken. Want ook vandaag spelen we weer de vrijdageditie van Memory. Afgelopen week heeft Desiree het je ook niet makkelijk gemaakt. En ach, om de week goed af te sluiten, dat ga ik ook niet doen.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Thuis in Gelderland.

0: Misschien zit je dan wel in de Franse heuvels te luisteren. Dat zou maar zo kunnen. Radio Gelderland is wereldwijd te ontvangen. We merken ook dat veel Gelderlanders Radio Gelderland gewoon lekker meenemen op vakantie. Dat is fijn. Met Regimes en Gimetire. Ik ga het even met je wat over iets leuks hebben. Stel nou, hè. Je hebt 3.500 euro te besteden, gewoon aan geld. En dan moet je iets sportiefs mee doen. Wat zou je daar dan mee doen, denk je? Ja, denk maar eens even na. Wat zou je nou met dat geld doen, hè? Ja, gaan we zo even met je doornemen.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Nou, dat zeker, ja.
1: Dus luister sowieso.
0: 3.500 euro, hè? Daar kun je een prachtige elektrische fiets van kopen. En dan kun je bijvoorbeeld mooie routes fietsen in de mooiste provincie van Nederland. Het is de grootste en meest bezochte provincie in de vakantie, Gelderland. En daar kun jij ook van genieten. We gaan een nieuw programma doen vanaf aanstaande maandag op TV Gelderland. Dat heet Rondje Gelderland. Gaan we op de fiets heel Gelderland door. En het leuke is, jij kan een elektrische fiets te waarde van iets meer dan 3.500 euro winnen. Elke week geven we er één weg. Maar dan moet je wel de hele dag naar Radio Gelderland luisteren. Nou, is dat op zich natuurlijk niet het probleem. En als je dat doet, dan kun je dus die fiets winnen vanaf aanstaande maandag. En dan de hele maand augustus geven we dus fietsen weg van ongeveer, nou, ruim, zeg maar, 3.500 euro. Dat is fijn, hè? Dus fietsen te winnen bij Radio Gelderland. Ik ben benieuwd of jij daar als winnaar uit de bus komt. Wel lekker luisteren naar Radio Gelderland en dan nog een fiets winnen. Wat wil je nog meer? Dat is toch beloning op beloning, ja. Zometeen gaan we ons spel Memory spelen. Hij is ook niet makkelijk deze vrijdag, maar eerst de Frank Boeijengroep.

0: Ed Sheeran, je hoort hem vaak hier, daarom mogen wij Edje zeggen. En dat was Bad Habits. 4:10, hoogste tijd voor een spelletje bij Radio Gelderland. Het Memory-spel, je kent het van thuis. Een hele stapel kaartjes ligt allemaal op de kop en dan moet je twee de goede hebben. Nou, wij hebben dat een beetje in auditieve vorm gegoten. En dat betekent dat je 6 fragmenten gaat horen, genummerd van 1 tot en met 6. Hoe duidelijk is het? En 2 daarvan die zijn van dezelfde artiest. Aan jou de vraag, welke 2 nummers, van 1 tot en met 6 ergens natuurlijk, welke 2 nummers zijn dat? Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app of mail me dan even andre@gld.nl en dan krijg jij wellicht ons mooiste verrassingspakket ooit. Dit is de opgave van vandaag. Even aanslingeren dat ik...
1: 1.

Welke twee zijn van dezelfde artiest? Je mag kiezen tussen de nummers 1 tot en met 6. En laat maar weten via de Omroep Gelderland app. Of andre@gld.nl. En ons mooiste verrassingspakket ligt hier voor jou bij de receptie.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dorien, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Duiven en Oud-Dijk. 10 minuten vertraging komt door bergingswerkzaamheden. De weg is daar dicht en je kunt omrijden via Nijmegen en Boxmeer. Dat is de A50, A73 en de A77. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Deel en afrit Arkel. 10 minuten vertraging en ruim 3 kwartier vertraging. Je hoort het goed. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en afrit Epe. Dat komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is daar dicht. En verkeer richting Zwolle kan dan rijden via Apeldoorn. Dat is de A1 en de A50. Nou, Klaas Kuiken, die doet in ieder geval mee met ons memory-spelletje. Staat in de file op de A50. Sterkte daar, Klaas. Ja, want spelletjes spelen, dat doen we graag bij Radio Gelderland. Zo ook op deze vrijdagmiddag. Iedere werkdag spelen we Memory. 6 fragmenten, genummerd van 1 tot en met 6. Waarvan er in dit rijtje 2 van dezelfde artiest zijn. En welke artiest is dat? Dat hoef je niet eens door te geven. Het zijn alleen die nummers die je aan ons moet doorgeven. 1 tot en met 6 zijn ze genummerd. Geef het door via de Omroep Gelderland app. En dan win je ons mooiste verrassingspakket ooit. En dit is de opgave.
1: 1.

0: Geef het goede antwoord door via de Omroep Gelderland app of andre@gld.nl.
1: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we allemaal weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
8: Thuis in Gelderland.

0: Zometeen hier bij Radio Gelderland gaan we het hebben over trekkers. In de Achterhoek zeggen ze dan, en dat doen ze trouwens op de Veluwe ook, zeggen ze al P-O-A met een dakje erop en een H. Poh. Gaan we het zo meteen over hebben. Dit was Everything But The Girl en Missing bij Radio Gelderland. We gaan zo meteen eens even bellen. Zullen we nu maar eens even gaan bellen? Dat gaan we doen met Yvonne Visser uit Doesburg. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, André.
0: Goedemiddag. Trekkers, Achterhoek, Doesburg. Hoe is dat bij jou?
1: Nou, daar hou ik niet zo van,
0: nee. daar ben je niet zo van. Dat is meer... Nee, precies. Jij bent niet zo'n...
1: Ik hou ook niet van normaal, nee. Dat vind ik...
0: Nee, vind dat ook niks?
1: Nee, vind ik niks.
0: Oh, echt niet? Oh, oké. Okay. Nee, nou ja, nee. Ik moet je zeggen, ik heb nog zo'n oude LP van normaal in de kast. En er staat een cover op van het liedje Grote Beer van het Cocktail Trio. Dat ken je wel, denk ik, hè?
1: Nee, dat zegt me zo.
0: Zeg je ook niks? Grote nee. Cocktail 3. Nou goed, maar, ja, dit is echt te grappig. Dat moet je echt een keer luisteren. Het is heel oud, maar het is wel ontzettend leuk om naar te luisteren. Maar ja, je zegt het eigenlijk al. Je moet ervan houden. Waar hou je wel van?
1: Ja. Nou, ik hou heel erg van U2 bijvoorbeeld.
0: Oh, mooi.
1: Of Level 42, of Nena ook.
0: Nena, ja, want dat was dat schreef je in de app, een van jouw jeugdidolen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, had je ook posters op de kamer hangen en zo, of dat niet?
1: Ja, de hele kamer zat vol met posters, ja. Dat ja, helemaal precies. Vol met posters, ja.
0: Was je ook een beetje van het kapsel van Nena en de make-up en zo, die nogal heftig was?
1: Ja, nou, maar ik was wel 10 jaar jonger toen nog dan dat zij was.
0: Ja.
1: En dat is echt in mijn jeugd al, maar ik ben haar wel altijd blijven volgen ook. We zijn ook een paar keer naar concerten geweest.
0: Ja.
1: Dus ja, echt wel heel leuk.
0: Ja, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen. En wat is je nog bijgebleven van die concerten van Nena?
1: Ja, dat ze gewoon heel veel energie heeft ook. En ze treedt nu nog steeds op, hè?
0: Ja.
1: Al in de 60. En dat ze echt heel veel energie heeft op het podium.
0: Ja, en leuk dat je het nog volgt.
1: Ja,
0: dat is tof.
1: Nog steeds mijn idool nog wel een beetje, ja.
0: Ja, leuk. Hé, hey, nou ja, over jeugdidolen gesproken. Het was natuurlijk ook makkelijk om die twee fragmenten er dan voor jou uit te vissen, denk ik.
1: Ja, dat was wel makkelijk, ja.
0: Ja, welke nummers waren het?
1: Nummer 2 en nummer 4.
0: Ja, dat was inderdaad goed. Ja, normaal gesproken dan gaat hier het luchtalarm af als het goed is. Maar dat luchtalarm laat ons even in de steek. Maar desalniettemin, we gaan wel ons mooiste verrassingspakket naar je toe sturen, Yvonne. Dat gaan we naar Doesburg sturen. Ja, even nog een extra vraagje. Hoe groot is jouw brievenbus?
1: normaal als andere brievenbus.
0: Ja, okay. Ja, ik vraag het maar even. Want anders moet de postbode gaan aanbellen. Dat is wel een dingetje, hoor. Dus vandaar.
1: Oh,
0: maar het komt goed.
1: Hij is dik dus.
0: Ja, het is een dik pakket. Komt goed. Hey,

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Roy Orbison bij Radio Gelderland.
1: Ja.
0: Het is even iets later geworden, maar desalniettemin gaan we toch even bellen met Theo Winters. Want als je van brullende motoren en spectaculaire races houdt, dan zou ik als ik jou was dit weekend naar Lochem gaan. Want voor de 41ste keer vindt het evenement Tractor Pulling Lochem plaats. Het is een van de grootste en meest toonaangevende tractorpooling-evenementen van ons land. Aan de telefoon, Theo Winters, ik zei het net al, die weet er alles vanaf. Theo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Als het goed is, zijn jullie net open, hè?
2: De poorten zijn net geopend en de eerste bezoekers zitten al op de tribune.
0: Ah, kijk eens aan, biertje in de hand ook?
2: De eerste biertjes zijn ook al gestapt, ja.
0: Precies.
2: En, erbij, hè?
0: Ja, nee, zo is het helemaal. Nou, het gaat dus allemaal beginnen, maar morgen, daar gaat het vooral om, hè. Wat is er dan te doen?
2: Ja, morgen begint zeg maar, nu is het programma van 4 uur en de eerste trekkers hebben de proeftrekken gedaan. En dan hebben we de hele avond trekken tot een uurtje of 10. En daarna een feestavond erachteraan met de band Ulkeners. En morgen hebben we vanaf 2 uur gaan de poorten open en dan begint om 4 uur het trek geweld. En dan hebben we de hele avond van 4 tot 10:30 de wedstrijd.
0: Ja, daar zijn de grote jongens aan de beurt, hè?
2: Ja. Ja, dan zijn de grote jongens aan de beurt. 11 klasses hebben we op 2 banen. Nou ja, er zijn veel bezoekers op tribune zullen er allemaal langs staan. Ja. Dus het wordt een mooi feest.
0: Ja, precies. De feestband Mooi Wark, die komt ook langs, hè? Hoe laat beginnen die?
2: Ja, die beginnen na de wedstrijd, zeg maar. Dus de mensen kunnen eerst de wedstrijd rustig kijken. En als de wedstrijd afgelopen is, dan begint Mooi Wark te spelen.
0: Ja, nou,
2: en dan maken we nog een paar uurtjes erachteraan. Met een mooi feestje.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Is het trouwens uitverkocht?
2: Het is nog niet uitverkocht. Er zijn nog kaarten aan de kassa te halen en online te bestellen.
0: Ja.
2: Dus in principe, het is nog niet uitverkocht. Maar er kunnen ook heel veel mensen op het trein in ieder geval.
0: Precies. En nog even jullie site. Mochten mensen belangstelling hebben, nog even willen kijken.
2: Dat is www.tractorpoolinglochem.nl.
0: Ja, dat spreekt voor zich natuurlijk, Theo. Hè. Zo is het ook maar weer. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen, Theo. En heel veel succes dit weekend.
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi.
2: Ik jullie ook succes, hè.
0: Jojo, hoi, hoi.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl. Onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
0: Het is bijna 4:30 geworden bij Radio Gelderland. In Vaassen, ik zit even naar buiten te kijken, 25,3 graden. En in Hupsel ook nog lekkere temperaturen, 26,5. Het weer in Gelderland, het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan de lokale onweersbui ontstaan. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 25 tot 28 graden. Vanavond blijft het droog, zoals ik al zei, en zakt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Het koelt dus wel redelijk lekker af. Het belangrijkste Gelderse nieuws van vandaag. Op de A12 bij Babberich vond vanmorgen een ernstig ongeval plaats, waarbij 4 voertuigen betrokken waren, waaronder 2 vrachtwagens. 6 personen raakten gewond en de snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En waterschap Rivierenland heeft een nieuw pompgemaal geplaatst om het water van het Pannerdens kanaal naar de Linge te pompen bij aanhoudende droogte. De installatie kan op ieder moment nodig zijn in verband met de extreme lage waterstand. Meer trouwens vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app uiteraard. Kijken we even naar het verkeer. Je hoort ze met een bijzondere oorzaak. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Heb je nog 7 minuten vertraging. De file neemt af. Dat is fijn altijd. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe. 53 minuten vertraging. Komt door afgevallen lading. De rechte rijstrook is daar dicht. En verkeer kan rijden richting Zwolle en dan via Apeldoorn. Dat is de A1 en de A50. A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elde en Westervoort. 5 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en verkeer wordt omgeleid daar. En de N310 tenslotte Arnhem richting Elburg tussen afrit Vierhouten en Nunspeet. Daar zo'n 10 minuten vertraging. Zometeen dan schuift Karsten van Dijk aan en hij gaat met jou doornemen wat er opviel in andere media vandaag. En mocht je het nog niet gehoord hebben, het weer. Het is mooi weer, maar blijft het ook zo mooi? Je hoort het straks van Weerplaza.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Thuis in Gelderland.

0: Steeds weer, hè? Britney Spears en... Ja, zo onschuldig was ze niet. Oeps, I did it again. Nou, hij is binnen, hoor. Ja, zo is het toch. Ja. Nou, schreeuwen naar binnen, hoor.
1: Nou, zeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Welkom.
0: Ja, warm welkom houden we van, hè. Ja. Zo, wat een gezelligheid, zeg. Ja. Karsten van Dijk heet hij. Ja,
1: jij hebt gewoon een heel koor opgetrommeld voor deze middag.
0: Kosten nog moeite gespaard, hoor. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hoor.
1: Dat het allemaal kan, hè?
0: Ja, precies. Geweldig, hè? Zo is het. Wat hebben we? Voetbalnieuws?
1: Nou, onder andere. Onder andere, inderdaad. Het gaat er heel de dag eigenlijk al over, hè? Carlos Cordeiro. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Nou, dat was de topadviseur van Gianni Infantino. En die is opgestapt. Het is afwachten wanneer Infantino zelf opstapt. Want in een publiek statement laat hij weten dat hij niet meer achter de plannen staat om aandelen in het WK te verkopen. En hij vindt het een bizar plan. Dat legt deze journalist, die de FIFA op de voet volgt, even uit.
2: Hij maakt eigenlijk gehakt van het plan van Infantino. Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend.

0: Die zei dus, we moeten meer geld verdienen, meer geld. Want als er meer geld werd verdiend bij de FIFA, dan kan hij langer blijven zitten. Daar komt het op neer.
1: Dat is uiteindelijk gewoon een plan. Hè? En het is natuurlijk voor elke stichting die er een bedrijf naast doet, ja, dan wordt het gewoon commercieel. En dan is het gewoon een hele doorzichtige constructie om gewoon meer geld te verdienen.
0: Ja, de Europese Bond die was al tegen het plan. Nou, nu ook de Aziatische Voetbalfederatie. Midden- en Noord-Amerika zijn er al tegen de Caribbean. Dus hij kan misschien zelf ook al wel zijn koffertje pakken.
1: Ik wou net zeggen, ik ben benieuwd of die zijn conclusies gaat.
0: Hoe lang dat blijft, hè? Ja, ja. Nou, gaan we toch ook even kijken buiten de Gelderlandse grenzen nog verder. Want er is een Nederlander waar we weer trots op kunnen zijn. Lucas Amer, zeg je waarschijnlijk helemaal niks, maar die maakt trailermuziek. Oh. Onder andere voor White Lotus heeft hij dat gedaan.
1: Kijk, de man met de amer.
2: Ja, hier heb ik gewoon wat voorwerpen in de ruimte die ik heb gebruikt bijvoorbeeld voor de White Lotus. Dit klinkt nu natuurlijk nog een beetje suf, maar...
0: Slaat hij op een flesje.
1: Ja.
2: Nou, ik heb hier een pannetje met water. Die heeft een goede toon. En dan gewoon wat percussie.
1: Een of andere emmer.
2: Er zit al een spanning in en dan doe ik er nog meerdere drums bij.
3: We're still the same people we were in the
1: 10th
3: grade.
0: En dan krijg je dus dit.
1: Zo zeg, hé.
0: Dus hij heeft van allerlei instrumenten om zich heen verzameld. En allerlei gekke dingen waar hij op kan slaan. En in een gewone doorzonwoning woont hij eigenlijk ergens in Den Haag.
1: Ja.
0: En dan speelt hij het een beetje in, doet er een beetje reverb op en noem het allemaal op. En nu wordt hij dus gevraagd voor van alles en nog wat. Nu onder andere in de bioscoop is hij ook te horen met een trailer van onder andere de kaskraker The Odyssey.
2: Werk ik nu voor verschillende opdrachtgevers in een... Mijn sound werkt heel goed met dit soort beelden. Dus dat was eigenlijk redelijk snel al een match. En daardoor was er in die zin gelijk ruimte voor mijn creativiteit. Door de jaren heen ben ik nog meer mensen gaan leren kennen. En werk ik nu voor verschillende opdrachtgevers in Amerika om trailermuziek te maken voor Hollywood. We won the war.
0: Nu in de bioscoop.
1: Ja, precies. Dat
0: ja, dat is het, hè.
1: Wel gaaf, hoor.
0: Ja, en hij heeft nog een klein lesje in trailermuziek maken. Pak je akoestische gitaar er alvast maar bij. Leg hem op je schoot, draai hem om en doe mee.
2: Ik vind ook altijd met een akoestische gitaar de kast vaak een mooi percussief element hebben. Met lekker veel reverb. Nou, dat klinkt nogal... spannend.
1: Zo.
2: Ik hoop uiteindelijk dat ik over een paar jaar natuurlijk een volledige scoring kan doen voor een film. Dus niet alleen meer voor de trailers, maar voor een hele film. En ik denk dat dit een goede voet tussen de deur is.
0: Nou, we hadden natuurlijk al Junkie XL, die naar Hollywood is gegaan. En die heeft voor allerlei Marvel-films ook al de muziek gemaakt. Ja, er komt er dus eentje bij, waarschijnlijk Lucas Amer.
1: Ja, je ziet dat er steeds meer Nederlanders... naar Amerika. Vroeger kwam het andersom, hè. Toen kwam het hier naartoe. Maar je ziet ook steeds meer Nederlanders die kant op gaan. Juist omdat ze zo vernieuwend zijn.
0: Ja.
1: Ik vind het wel tof dit, hoor.
0: Heel ik vind het ook heel gaaf. En dat het is letterlijk met niks iets maken, eigenlijk.
1: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, dus op een boterhammenzakje blazen en je hebt een filmtrailer tegenwoordig.
1: Ja, zo is het. Maar het is oké. Even kijken, ik zit even in het draaiboek te kijken. Hoe laat zien we weer over 20 minuten? Geloof ik, hè?
0: Ja, Gelders nieuws ga ik even verzamelen. Okay. Leuk.
1: Nou, dan zien we je straks weer. Tot straks, hè?
0: Tot zo.
1: Jojo.

erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: James Taylor en How Sweet It Is. Ja, hij heeft het dan over zoetigheid. Maar ik ga het over plak hebben, plak. Ik weet niet hoe het bij jou was, Donnie de Koning van Weerplaza, maar het was bij mij vanmorgen behoorlijk plakkerig op de slaapkamer.
1: Helemaal niet zo heel erg warm, maar er zat best wat vocht in de lucht. Dus het voelde een beetje benauwd aan,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Precies, het was een beetje klammig allemaal. Gaat dat verdwijnen de komende uren?
1: Ja, we zien dat de wind is gedraaid naar het noordwesten. Daarmee komt inderdaad wat drogere lucht, ook Gelderland binnen. De temperatuur is nog steeds wel aangenaam warmer, zo tussen 25 en 27 graden. Vanavond rond zonsondergang nog steeds een graad of 20. Maar dan gaat het vannacht wel aardig afkoelen. Uiteindelijk minimale waarde van zo'n 10 tot 12 graden. Dus moet je er morgenochtend vroeg op uit. Is toch even verstandig om een extra jasje aan te trekken. Maar daarna volgt opnieuw een heerlijke zomerdag. Met temperaturen rond een graad of 25. Een mix van zon en enkele stapelwolken. En het blijft gewoon droog.
0: Oh, dat is dan uiteindelijk wel lekker. Dat vind ik niet zo verkeerd. Hoe gaat het verder dit weekend?
1: Ja, dan zien we op zondag dat de temperatuur alweer ietsje verder omhoog gaat kruipen naar 27 of 28 graden. Iets meer bewolking dan, maar het blijft ook dan wel gewoon droog. En kijken we dan even naar het begin van de nieuwe week. Ja, dan gaan we opnieuw die tropische temperaturen bereiken met op maandag zo'n 30 tot 33 graden. En dat geldt dan ook voor de dinsdag, maar in de loop van dinsdag wel een toenemende kans op regen- en onweersbuien.
0: Oké, dan gaan we daar rekening mee houden. Donnie de Koning van Weerplaza, dankjewel.

0: is Radio Gelderland.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Gratis verzenden en retourneren.
6: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens de OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jan, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk, 11 minuten vertraging, komt door bergingswerkzaamheden. De weg is daar dicht. En de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Harderwijk en afrit Epe. Record file daar vandaag. 43 minuten vertraging, komt door afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht en verkeer kan het beste rijden richting Zwolle dan via Apeldoorn. Dat is de A1 en de A50. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 9 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en verkeer wordt omgeleid aldaar. Succes als je in de file staat. 5:03. Karsten van Dijk komt zo meteen weer langs. Hij doet een greep voor jou uit het Gelders nieuws van vandaag. En de luchtballonnen, je zult ze vast wel gezien hebben. Gaan we straks wat moois met je overdelen.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Sale bij Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo. Nu kortingen tot 60%. Kijk op meeksmeubelen.nl.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Thuis in Gelderland.

0: Radio Gelderland met De Scene en Blauw, 12 minuten over 5. Dus Karsten van Dijk is weer aangeschoven. Karsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan het hebben over aardappelen.
1: Ja, hou je ervan?
0: Nou, ja, dat is wel grappig. Ik ben natuurlijk, ik ben opgevoed met het traditionele groente vlees aardappelen verhaal.
2: Het AVG'tje.
0: Het AVG'tje, exact. En thuis, moet ik zeggen, ben ik nogal van het bakken van aardappelen.
1: Oh, dat is ook stiekem lekkerder.
0: Dat vind ik echt wel lekker.
1: Maar dan doe je er ook weer gelijk een klodder mayonaise bij als je ze gaat opeten.
0: Ja, soms wel. Dat ligt er een beetje aan, maar je hebt wel gelijk. Ja.
1: En meer kruiden erbij natuurlijk.
0: Ja, dat is echt wel lekker.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar ook de zoete aardappel of alleen de gewone?
0: Nou, dat is wel grappig. Die probeer ik meestal in een restaurant als ik uit ga eten. Dan doe ik vaak een zoete aardappel.
1: Oh ja.
0: Ja, dat vind ik heel erg.
1: Dat het toch nog een beetje speciaal is.
0: Ja, ja.
1: Vorig jaar kon je er niet omheen en had je er een overschot. Je kon er huizen van bouwen, dijken van bouwen, wat je ook maar wilde van de aardappeloogst. Want er waren er veel en veel te veel. Maar dit jaar is het exact het tegenovergestelde. En dat is een groot probleem voor de... Ja, er zitten ongeveer 500, 550 aardappeltelers in Gelderland. Mm-hmm. En een boer die vertelt hoe het zit.
3: Nou, het is hartstikke droog. Dat zie je onder andere aan de droge kluiten. En je ziet dat onder in de aardappelrug kan je geen bal meer maken van de kluiten. Dus dat wil zeggen dat er bijna geen vocht meer in de grond zit. Dus ja, met deze droge weeromstandigheden hadden we vorig jaar een topopbrengst. En dat zagen we aan de aardappelprijzen die iedereen wel bekend was, dat die richting nul gingen voor de teler. En nu hebben we te maken, als er geen regen komt de komende maand, met omgekeerde effect. En dat aardappels gewoon weer naar 50 cent kunnen gaan. Maar zoals in de Achterhoek, dan moeten ze echt beregen. Want op zandgrond heb je geen water vanuit de ondergrond meer.
0: Het klinkt ook heel droog, hè? Als hij die planten pakt. Dat hoor je ook gewoon.
1: Ja, je hoort het zand er vanaf vallen.
0: Ja, ja, het is
1: dus, het moet echt gewoon geregenen natuurlijk ook. We hebben het elke keer gehad over die scheepvaart en noem het allemaal maar op. En dus ook voor de aardappel, het moet gewoon gaan regenen. En vorig jaar zijn ze dus verregend.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Precies het tegenovergestelde.
1: Toen kwamen er te veel. Nou ja, te veel. Dat is nooit te veel natuurlijk.
0: We houden ervan.
1: Doe jij nog iets naast radio maken? Creatieve dingen? Zit je bij een breiknupje of een punnenknupje?
0: Ja,
1: of iets dergelijks?
0: Nou, ik vond dit radio maken eigenlijk wel creatief genoeg voor mijn leven. Ja.
1: Okay. Dat snap ik ook. En er zijn in Gelderland namelijk heel veel amateurkunstenaars. En die kunnen hele mooie dingen maken. En iets wat misschien ook wel in een museum hoort te hangen.
0: Hmm.
1: Dat vinden mensen natuurlijk sowieso van hun eigen kunst als ze dat maken. Maar nu heb je er ook echt kans op om dat te gaan doen. Want in Museum Arnhem, die roept allemaal amateurkunstenaars op om hun werk op te sturen voor een expositie. En het museum die noemt het ook geen amateurkunstenaars hoor, maar vrije tijdskunstenaars.
0: Klinkt mooi.
4: Het gaat ook echt over mensen die, dat naam zegt al, in hun vrije tijd werk maken. Dus het is zeker niet van een amateuristisch niveau. En dat vonden wij echt wel een belangrijk verschil ook. Ja, er zit echt heel veel energie, maar ook kwaliteit vaak in het werk wat mensen in hun vrije tijd maken. En dat wilden we wel echt benadrukken.
0: Ja, maar ja, dan zeg je amateur, dan hang je daar de definitie aan dat het niet mooi zou zijn.
1: Dat hoeft dus helemaal niet.
0: Dat hoeft dus helemaal niet. Maar ja, aan de andere kant, je kunt het ook omdraaien. Je zegt vrije tijdskunstenaar, goh, hobby jij in je vrije tijd.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja toch?
1: Ja, ik vreubel ook nog wel eens wat op een canvas.
0: Nou ja, dat bedoel ik.
1: Ja, dus je kan eraan plakken wat je wil. Maar het blijft met elke kunstvorm, denk ik zo. Je vindt het gewoon mooi, leuk of totaal
0: lelijk.
1: Niet. Ja, ja maar dat is een kwestie van smaak natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja. De tweede editie van dit project, dat heet Maak en Kleur Bekennen is het thema, letterlijk of figuurlijk. En je kunt je aanmelden tot en met 13 augustus op museumarnhem.nl voor iedereen die 18 jaar en ouder is. Ik vind het al belachelijk, waarom niet als je 6 bent?
0: Ja.
1: Want die kunnen soms ook hartstikke mooie dingen doen. En dan uiteindelijk, eind september, hoor je dan of je geselecteerd bent. En dan opent de tentoonstelling op 6 november.
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, Mozart die was ook nog geen 18 toen hij mooie muziek maakte.
1: Precies.
0: Maar goed.
1: Jordi van Loon ook niet. Gaan we het zo meteen nog over hebben.
0: Oh, dat is leuk. Ja, gaan we straks doen.
1: Ander soort Mozart.
0: Ja, precies. Zit ook Mozart trouwens? Nee, dit is Jackie Wilson. Maar hij speelt wel piano voor je. Doet hij goed trouwens.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: je de barbecue al aangestoken. Het is goede muziek voor bij de barbecue dit. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear. Ja, op de zomeravonden dan zie je ze weer overal. Luchtballonnen, rustig drijvend zo over het land. Ja, het is volop seizoen, dus kapitein Wouter in dit geval is druk. Bijna 1000 ballonvaart heeft hij gemaakt. En nog steeds is het elke keer anders. Andere plek, andere mensen, andere verhalen. En soms valt er iets uit de mand waar je niet op rekent.
1: Zometeen, voordat we gaan opstijgen, wil ik jullie nog een keertje eigenlijk instrueren hoe wij zometeen gaan staan bij het opstijgen. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij het landen. Dus als je wel mag...
2: Wouter, hoe kan het in hemelsnaam dat jij 23 bent en dit werk al doet?
3: Het is met de paplepel ingegoten, dus ik weet eigenlijk niet beter. Dus vandaar dat het zo gelopen is.
2: Hoeveelste vaart is dit ongeveer, denk je?
3: Ik denk dat ik bijna mijn 1000ste vaart aantik, ja.
2: En is het nog elke keer een beetje spannend?
3: Gezonde spanning. Je komt op nieuwe mensen tegen. Altijd nieuwe situaties. Je leert heel veel elke vaart. Je komt op andere plekken terecht. Dus het is altijd een werkelijk avontuur.
2: En wat zou je nou willen zeggen tegen mensen die zoiets hebben? Ja, in zo'n mandje en een beetje een stukje stof de lucht in. Mij niet gezien.
3: Het is super veilig. Ballonnen worden elk jaar gekeurd. Wij zelf worden ook elke 2 jaar gecontroleerd. Dus ballonvaart is meer dan veilig. Dus ik zou zeggen, kom het een keer proberen.
2: Hebben jullie zelf wel eens ongelukjes of bijna ongelukjes meegemaakt?
3: Nee hoor, zeker niet. Nee, we zijn heel erg veiligheid georiënteerd. Zoals iedereen in de sector. Ballonvaren is logisch. Het is niet net zoals een vliegtuig dat er veel draaiende onderdelen zijn. Ballonvaren is smooth. We gaan alleen met mooi weer weg. Waardoor dat ballonvaren heel veilig is. En daardoor we ook nog nooit iets mee hebben gemaakt.
2: Ik zat net een beetje met mijn telefoon zo over de rand. Toen dacht ik wel, als ik hem maar niet naar beneden laat vallen. Heb jij wel eens dat soort dingen meegemaakt?
3: Van alles. Echt van alles wat je kan bedenken. Dus van telefoons tot iemand die aan zijn horloge staat te friemelen die overboord valt. Tot zonnebrillen. Echt alles wat je kan bedenken.
2: En wat is het meest gekke?
3: Ooit een keer een kunstgebit van iemand. Die moest kuchen en die ging overboord. Ja.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Bijna 17:30 geworden. Hier luisteren naar Radio Gelderland. In de Glind, gemeente Barneveld, is het 24,3 graden op dit moment. En de lichte Voorde 26,3. Het weer in Gelderland. Vanavond is het nog een tijd zonnig. En vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. En het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Met morgen temperaturen van 24 tot 26 graden. En zondag dan is het iets warmer, 25 tot 28 graden. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. De rechtbank in Arnhem heeft geoordeeld dat het gebruik van mountainbikepaden in het Rijk van Nijmegen in strijd is met de wet. De provincie Gelderland heeft onvoldoende aangetoond dat de routes geen schade veroorzaken aan beschermde diersoorten, aldus de rechter. Fruitteler Thijs Banken uit Boven-Leeuwen blaast nieuw leven in de kroos. Dat is een fruitsoort die ooit veel voorkwam in de Betuwe. Ondanks economische uitdagingen blijft Banken gepassioneerd over het behoud van deze traditionele vrucht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 9 minuten vertraging. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oud-Dijk, 8 minuten vertraging. Komt daar door bergingswerkzaamheden. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Epe. Daar een half uur vertraging. Komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is daar dicht. En geadviseerd wordt, als je die kant op moet, rij richting Zwolle via Apeldoorn en dat kan via de A1 en de A50. Wat is er opgevallen in andere media? Karsten van Dijk die gaat het je straks allemaal vertellen. En we sluiten deze vrijdagmiddag goed af door een kijkje te nemen in de alle 1300 goedlijst. En dat heet dan uiteraard onze monumentenlijst.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido. Thuis in Gelderland.

0: Oma er anders over, maar dat maakt niet uit.
1: Hey, wat neem je nog even voor ons mee zo, hè, ja, in de media?
0: Ik kom net even tegen dat over de bondscoach van het Nederlands helftal. Oh, ja. Heel kort even. Arne Slot heeft al eerder laten weten dat hij het niet gaat doen. Hij wil liever een club trainen. Dan gaan gelijk alle ogen natuurlijk weer naar Peter Bos van PSV. Vannacht ging blijkbaar zijn telefoon, vertelde die anoniem nummer. Hij dacht, ja, dat ga ik niet opnemen. Was het blijkbaar toch de KNVB. Is daarheen gegaan, heeft uren gesproken.
1: Hoe?
0: Maar nu sluit hij het toch uit.
1: Oké.
0: Nou. Dus Sarina Wiegman, denk ik.
1: Ja, ik ben dan toch benieuwd waar dat dan op afketst, zeg maar. Als dat dan zo'n gesprek is.
0: Geld.
1: Nee, ja, dan was ik de eerste wat mij te binnen schoot. Maar ja, goed, dat hoeft natuurlijk niet. Maar,
0: het lijkt wel of ze in ieder geval op zoek zijn naar een kale man.
1: Ja,
0: dat is duidelijk. Ja,
1: nou, we weten het nog alleen. Die zit die Zwitser. Maar goed.
0: Ja.
1: Jordi van Loon, daar had je nog wat leuke dingen over. Dat vond ik ook wel aardig.
0: Ja, dat is toch ook mooi. Na 6 uur hebben we natuurlijk weer helemaal nationaal. Alvast een voorproefje, want ken je dit nummer nog?
2: Verliefdheid is een toverbal in meer dan 1000 smaken. Zo Cupido je raken. Schreeuw je het van de daken, verliefdheid is een toverbal.
1: Het origineel, dat kun je aanstaande zondag mooi draaien, een klassiek.
0: Is dat, er zit iets in.
1: Dit is een klassiek liedje, dit.
0: Oh, dat ga ik even achterhalen. Ja, zondag van 7 tot 10, de klassieke muziek op uw radio.
1: Ja, precies.
0: Jordi van Loon, die gebruikte dit. Ja, werd eigenlijk een eendagsvlieg. Hè. Daarvoor werd hij al een beetje bekend door Mooi Weer de Leeuw. Toen was hij pas 14. Zijn leraar had namelijk een bloedhekel aan hem. Hij was namelijk een beetje irritant op school. Dus hij wilde hem graag achter het behang plakken. Nou, dat liet Paul de Leeuw hem niet 2 keer zeggen. Dus dat deed hij letterlijk. En toen mocht Jordi van Loon het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld zingen. Nou, toen werd hij dus een beetje bekend. En toen kwam hij dus met zijn eigen interpretatie van verliefdheid. Nou, hij is ondertussen 33 jaar. Heeft gelukkig de baard in zijn keel gekregen. En heeft een nummer, net als toen, waar hij over vertelt bij onze conculega's bij Omroep Flevoland.
3: Inspiratie komt eigenlijk voort uit dat je nog wel eens terugdenkt aan een ex-geliefde. En hoe zou het nou zijn als je die vandaag had ontmoet? En met alles wat je nu weet en waar je nu staat in het leven, alles wat je geleerd hebt. Met dat gevoel is dit geschreven.
1: Nou, met deze tekst hebben we het bereik van hem toch meer dan verdubbeld. Daar ben ik er wel blij mee.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. En hij klinkt zo anders, hè?
1: Ja, het is echt wel apart.
0: En hij heeft het ook nog live gezongen, zijn nieuwe nummer.

0: Wat een feest, hè?
1: Nou ja, genoeg.
0: Ja.
1: Ik vind het al leuk dat die jongen nog steeds... Hij staat ook in de theaters en zo. Dat hij er nog steeds iets van probeert te maken. Ja. En zo kan een carrière ook lopen,
0: ja,
1: hè, André?
0: Superleuk, superleuk. Ja, precies. Kan alle kanten op, hè?
1: Ja, precies. Heb je al iets te doen dit weekend? Je moet werken dus.
0: Ja, werken. Ja, morgen vroeg dan open ik de zender hier weer. Ja.
1: Ah, dan ben jij er van 7 tot 10.
0: Zeker.
1: Kijk, zin in zaterdag natuurlijk. Mm. Als je zin hebt om iets anders te doen in zaterdag... dan kun je ook bijvoorbeeld het oude stadhuis van Culemborg een keer inzien. Dat lijkt me best wel leuk.
0: Ja.
1: Morgen kun je daar een rondleiding krijgen door het gebouw op de oude vismarkt. 2 gidsen die staan voor je klaar. Om 2 uur duurt ongeveer een uurtje. Gratis deelnemen.
0: Oh, altijd goed.
1: Ja, gratis. Voor Nederlanders altijd goed gratis. En dan moet je naar stadhuisgidsenculemborg@gmail.com.
0: Dan moeten we even halen hoor dit.
1: stadhuisgidsenculemborg@gmail.com.
0: Heeft u meegeschreven? Ja, zeker.
1: Meld u aan.
0: Ja.
1: En dan gaan we even naar Apeldoorn. Daar heb je de Zwitserhal.
0: Ja, de Hallen. Dat is echt heel groot.
1: Oh.
0: Dat is echt heel groot.
1: Ik ken het niet eens. Er is onder andere een optreden van een talentvol orkest te zien. Jong Metropool. Vanaf 8 uur 's avonds uit Midden- en Zuid-Amerika. Stilzitten is onmogelijk bij dit zomerse feest, zegt de organisatie.
0: Leuk. Ja.
1: En dan, je hoeft helemaal niet. Ga jij eigenlijk nog op vakantie, André?
0: Ja, zeker. Ja, dat gaat nog wel gebeuren. Ja.
1: Wanneer en waar?
0: Ja, de laatste 3 weken van augustus zitten we ergens in het Zwarte Woud verstopt.
1: Ah, oké. Okay. Duitsland.
0: Ja, Duitsland. En we willen ook nog ergens in Overijssel overnachten.
1: Oh, dus, lekker.
0: Ja.
1: Nou, de meeste Nederlanders die gaan nog steeds naar Frankrijk. In plaats van Nederland of Duitsland. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt aanstaande zondag gewoon naar Amersfoort, want daar is een Jeu de Boule wedstrijd.
0: Ach.
1: Ja, daarvoor gaan we toch naar Frankrijk met z'n allen. Ja. Jeu de Boule vereniging die organiseert dat. En je kan je gewoon aanmelden om 1 uur, dan gaan de ballen.

0: afvallen om 13:30 en het toernooi is rond 5:00 afgesloten. Dus met z'n allen naar Ammerzoden.
1: Ja, met mooi weer erbij. Hartstikke goed.
0: Alles terug te vinden op gld.nl.
1: En zo is het. Karsten, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Ik zit even naar buiten te kijken, want er komt iemand aangefietst. Ja, niemand minder dan Freddie Mercury.
1: Hey! I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.
0: Ja, zeker, want het is we gaan iets moois doen bij de omroep. Vanaf volgende week gaan we elke week een elektrische fiets weggeven. De waarde van meer dan 3.500 euro. En die kan jij winnen. Moet je elke dag wel even goed luisteren. We hebben een paar vragen voor je. En dan win jij misschien wel zo'n fiets aan het einde van de week. Een echte e-bike. Geef het dus weg hier bij Radio Gelderland. En dat gaan we de hele maand augustus doen. Hoe fijn is dat?
2: Oh.
0: Zometeen gaan we naar de alle 1300 goed monumentenlijst. Prachtig liedje komt er zometeen aan. En dit is

0: mooie dag.
1: Meer Nederlandstalige muziek hoor je zometeen na 6 uur hier bij Radio Gelderland in Helemaal Nationaal.
2: De alle 1300 goed. Monumentenlijst.
1: Voordat het zover is, gaan we nog even terugkijken naar alle 1300 goed. Ook dit jaar in oktober gaan we hem weer doen. Dus het komt akelig dichtbij weer. Ga je nog veel meer van horen uiteraard. Maar laten we eerst kijken naar vorig jaar. We gaan het hebben over een groep die begin jaren 80 eigenlijk al was afgeschreven. En toen kwam Russ Ballard langs. Die had al hits op zijn naam staan van Frida, van ABBA, Santana onder andere. En hij schreef een liedje, hij produceerde het ook nog en hij speelde alle instrumenten zelf. Alleen de zangers die kwamen langs voor hun zangpartijen en de drummer heeft van America ook zijn bijdrage hieraan geleverd. En het was hun eerste grote hit in de jaren 80 na 7 jaar en het blies de carrière van deze band nieuw leven in. Ik heb het over de groep America en je gaat luisteren naar You Can Do Magic als laatste van Thuis in Gelderland. En die stond het afgelopen jaar in alle 1300 goed op 1159.
2: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Radio Gelderland.
1: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Sale bij Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo. Nu kortingen tot 60%. Kijk op meeksmeubelen.nl.
6: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
7: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
6: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
8: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
6: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
5: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Thank you.
1: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
2: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
3: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
2: Maar eindigde in een drama.
4: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
2: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten in de exclave Ceuta terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat die migranten het Europese vasteland bereiken. Maar opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Bij de bestorming zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn en heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en waren eerder al in beeld als terrorismeverdachten. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgelaaid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Het is natuurlijk altijd leuk om complimenten te krijgen van de nieuwe generatie oogluisteraars. Maar ik was vandaag wel een tikje beteuterd toen zo'n jonge enthousiasteling me vertelde dat hij op vrijdagavond erg graag luistert naar Onderweg naar Morgen. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. Hoe staat het ervoor in de Spaanse exclave Ceuta, waar in korte tijd vele tienduizenden migranten aan land kwamen? De Amerikaanse ontwikkelingshulp aan Liberia is deels gestopt. Welke gevolgen heeft dat voor het Afrikaanse land? Hoe scheutig is de overheid met het delen van informatie met burgers? Dat bespreek ik met de vertrekkend directeur van de Open State Foundation. In onze zomerserie over jonge denkers en de toekomst, filosoof Aldo Kempers. En we duiken in de geschiedenis van Wereldvoetbalbond FIFA. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 31 juli.
3: Meloni, migrazione fuori controllo e minaccia, pronti a sospendere Schengen.
4: Immer wieder überqueren Migranten die Grenze, um auf EU-Gebiet zu gelangen.
5: En France, Emmanuel Macron demande de renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne.
2: Het is groot nieuws in heel Europa, de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta.
6: Viva Rico! Viva España!
2: Tienduizenden migranten, veelal uit Marokko, staken over naar Spaans grondgebied, voornamelijk om de armoede in hun land achter zich te laten.
7: We don't have a good life in Morocco. That's why we get swim into here.
2: Ze werden in veel gevallen gebracht door mensenhandelaren, zag deze Nederlandse Marokkaanse, met bussen.
8: Mensen die die kant opgingen, maar dat ook riepen, de grens is open en we kunnen die kant op.
2: Een groot deel van de migranten is weer teruggekeerd naar Marokko. Anderen blijven het proberen. Dat zagen we ook tijdens het live-verslag in het 8-uur-journaal.
9: Tot ongeveer een uur geleden was het hier vrij rustig. Stonden hier... Nou...
2: In Europa wordt bezorgd gereageerd op de situatie. Bijvoorbeeld door de nieuwe premier van Groot-Brittannië.
10: And I know people will see those scenes and want something to be done, more to be done.
2: Deze Andy Burnham maakt zich zorgen over wat dit doet met de publieke opinie. En ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil dat de Spaanse regering optreedt.
11: 1. Die grens moet dicht. 2. Illegale migranten moeten zo snel mogelijk teruggestuurd worden.
2: Het is momenteel heel droog. Het water in de rivieren staat historisch laag. Zo laag dat bodemschatten ineens bloot komen te liggen.
12: Dit is uit de Romeinse tijd, ja. En deze twee ook.
2: De lage waterstand is heel vervelend voor het scheepvaartverkeer, maar dus een feestje voor amateur-archeologen.
12: Dit is echt wel een feestje, ja, absoluut. Je komt op plekken waar je normaal gesproken in het water staat en dan zie je niks. En nu zie je van alles liggen.
2: De Canal Parade morgen zou ook een feestje moeten zijn. Zou.
13: Nadat wat is gebeurd in Berlijn, nee, ik wil niet op de straat gaan. Ik ben bang.
2: Maar ook zonder de dreiging naar de aanslag in Berlijn is de Pride vaak geen feestje. De organisatie kreeg al meer dan 100 klachten over discriminatie.
14: Data liegt niet. Er zijn 100 mensen lastiggevallen.
2: En het gaat dan vaak om uitlachen, spugen en schelden.
15: Homo or klotzak and things like that. I mean, I've learned what these mean in Dutch, even though I don't speak Dutch.
2: En dat terwijl de Pride juist om acceptatie van de queer gemeenschap gaat.
14: Maar laat gewoon een ander in zijn waarde. En dat doen we andersom ook. Dan, dat is het enige wat we eigenlijk vragen. En laat ons met rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, volgens de Spaanse regering hebben meer dan 50.000 migranten de afgelopen dagen die Spaanse exclave Ceuta bereikt. Onze correspondent Samira Jadir is daar in de buurt. Ik vroeg haar eerder vanavond wat de laatste stand van zaken is.
16: Ja, het is inmiddels een stuk rustiger. Veel mensen die de oversteek naar Ceuta hebben gemaakt zijn alweer terug in Marokko. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inderdaad gezegd dat ongeveer 50.000 mensen Ceuta binnen zijn gekomen. Nou, vrijdagavond waren naar schatting alweer 48.000 mensen alweer teruggekeerd. Ook is de dodental flink opgelopen. Aan Spaanse kant zijn er inmiddels 57 lichamen geborgen. En een deel van de slachtoffers is verdronken. Er wordt ook gezegd dat anderen omkwamen in het gedrang bij de grens. Maar mogelijk zijn er ook aan Marokkaanse kant slachtoffers gevallen. Maar daar zijn nog niet officiële berichten over. Maar onder de doden is ook een jonge voetbalster uit Tetouan. Haar overlijden maakt hier in Marokko veel los en wordt op sociale media veel betreurd.
2: En het is een bekende voetbalster in het land?
16: Ze is niet een bekende voetbalster, maar ze is wel bekend in Tetouan, de stad waar ze vandaan komt. Maar het is eigenlijk meer, wat ze betreuren is haar verhaal. Een jonge dame die probeerde de oversteek te maken en dat ze dat niet heeft overleefd.
2: En vele duizenden mensen keren dus ook weer terug. Worden ze daartoe gedwongen? Wat is de reden dat ze teruggaan?
16: Nou, volgens de Spaanse autoriteit keren veel mensen vrijwillig terug. Dat sluit eigenlijk ook aan bij wat jongeren mij hier vertellen. Ze zeggen dat de omstandigheden in Ceuta heel slecht waren. Sommigen vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Ook zeggen ze dat ze nauwelijks aan eten of drinken konden komen. En je merkt bij sommige jongeren ook wel een soort van verbazing. Ze hadden zich hun aankomst in Ceuta duidelijk heel anders voorgesteld.
2: En wat hadden ze dan verwacht?
16: Ja, ze hadden eigenlijk toch wel verwacht dat ze eigenlijk zich konden inschrijven en dan misschien gelijk papieren konden krijgen en dat ze gelijk aan het werk konden. Ja, er was wel een bepaalde naïviteit daarin, bespeurde ik in hun antwoorden.
2: Maar het is natuurlijk wel een soort jaarlijkse beweging, hè, dat er in de zomer meer mensen naar Ceuta zwemmen. Maar is inmiddels al duidelijk waarom er dit jaar zoveel meer zijn?
16: Daar is nog geen eenduidig antwoord op. Er zijn wel verschillende mogelijke verklaringen. Nou, de Spaanse regering wijst onder meer op een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Daardoor kunnen migranten die op zee worden onderschept op weg naar Ceuta of Melilla niet meer zomaar direct aan de grens worden teruggestuurd. Maar hier in Vanidek, dus het grensstadje waar ik nu ben, hoor ik ook andere verklaringen. Nou, een jonge vrouw vertelde mij dat jongeren weten dat rond de dag van de troon, dat is een nationale feestdag hier, ja, de grensbewaking soms minder streng is. Daarnaast gingen de afgelopen dagen video's viraal van jongeren die dus Ceuta wel hadden bereikt. Dat heeft hun duidelijk ook gemotiveerd.
2: Dankjewel voor je update, Samira Jadir, onze correspondent in Marokko. En naast mij zit inmiddels Jan van der Putten. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Jan.
17: Ja, veel meer twintigers zitten ziek thuis. Vooral met psychische klachten als angststoornissen en depressies. Het FD schrijft over het aantal nieuwe WIA-uitkeringen voor langdurig arbeidsongeschikten.
2: Tot nu toe ging de discussie over het aantal uitkeringen voor mensen onder de 40. Maar de groei zit dus vooral bij de twintigers. De stijging is zowel te zien bij mannen als bij vrouwen.
17: De problemen met de twee nieuwe presidentiële vliegtuigen, de Air Force One van Trump, worden breed uitgemeten in het AD.
2: Door leveringsproblemen, personeelstekorten en veiligheidseisen zit vliegtuigbouwer Boeing al met $3 miljard extra kosten.
17: En de twee oude toestellen waar Trump nu mee vliegt zijn uit de tijd van Ronald Reagan en de eerste president Bush. Onderdelen zijn nauwelijks nog te krijgen.
2: De nieuwe exemplaren zouden eigenlijk in 2024 worden geleverd. Maar onlangs is de streefdatum opnieuw verschoven van 2028 naar 2029.
17: De Franse streek Gironde komt op adem na de verwoestende natuurbranden. Maar nu laait de discussie op over de hulpverlening, schrijft de Telegraaf.
2: Werden rijke mensen voorgetrokken? Een Nederlandse Fransman vertelt dat bewoners het gevoel hebben dat sommige dorpen beter werden beschermd dan andere.
17: De Franse autoriteiten spreken dat tegen. De inzet van de brandweer werd uitsluitend bepaald door de ontwikkeling van de brand.
2: De wetenschap is tegenwoordig een keiharde zakenwereld. Al dus de verzuchting van een universitair docent in Maastricht, morgen in Trouw.
17: Aanleiding is een onderzoek over een medicijn tegen alcoholkaters. Degene die onderzoek deed naar dat middel bleek te worden betaald door het bedrijf dat het medicijn zou gaan maken.
2: Het verbaast de docent niets. Onderbetaalde promovendi, onaantastbare hoogleraren met eigen belangen, gerommel met AI. Je moet haast wel vals spelen, zegt hij, om het in dit systeem te maken.
17: En het Nederlands Dagblad sprak met een fanatiek verzamelaar van oude poppen en speelgoedberen. Anna van der Laarschot wilde eigenlijk een speelgoedmuseum beginnen, maar de gemeente werkte niet mee.
2: Dus nu bewaart ze de 600 à 700 poppen en beren thuis. En ook nog 40 poppenwagens.
17: Speelgoed van voor de oorlog heeft voor Anna extra betekenis. Een beer die de oorlog overleefde, zegt ze, heeft een kind getroost.
18: Deze onderwerpen.

0: Voilà.
1: Angèle met Libre. Het West-Afrikaanse land Liberia ontving vanaf de jaren 60 als een van de eerste landen ontwikkelingshulp van het Amerikaanse USAID. Tot president Trump dit vorig jaar abrupt stopzette. Vanuit de hoofdstad Monrovia heb ik contact met onze correspondent Maurice Leden. Goedenavond, Maurice.
2: Een hele goede avond.
1: Ja, je bent daar nu een week. Wat tref je daar zoal aan?
2: Allereerst begeef ik me in een ontzettend groen land. En vandaag zag ik voor het eerst de prachtige kust met palmbomen. En wat ook opvalt, of waar je eigenlijk niet omheen kunt, zijn de ongekende regenbuien. Het is regenseizoen hier, waardoor het echt ontzettend hard kan regenen. En de straten dan compleet blank staan. En ik moest gisteren echt iemand aanhouden om me naar de overkant van de straat te brengen. Maar dat geeft ook wel aan hoe de mensen zijn. Ontzettend behulpzaam, saamhorig. En dat is prettig werken als je hier reportages maakt. Liberia is een land, er wonen bijna 6 miljoen mensen. En verschillende rapporten zeggen ook dat 6 op de 10 mensen in armoede leven. Dus door het maken van reportages hier stuit je ook wel op de problematiek in het land. Ik sprak vanmiddag bijvoorbeeld nog uitgebreid met een jonge moeder van 3 kinderen die verslaafd was aan drugs. En die vreesde voor haar leven als ze niet snel opgenomen zou kunnen worden in een kliniek. Dus dat is wel schrijnend. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt.
1: En zie je er dan ook problemen die zijn ontstaan sinds die hulp van USAID die ineens opdroogde?
2: Absoluut. Dat is, dat is hier heel erg merkbaar. Dat is wat mensen ook wel echt zeggen. En die band met de Verenigde Staten is van oudsher heel sterk geweest. Dus mensen zien dat ook echt, die voelen zich echt verraden. Liberia die werd in het begin van 1800 gesticht als een plek waar vrije slaven en vrijgeboren zwarte mensen zich konden vestigen. Op dat moment woonden er al andere Afrikaanse bevolkingsgroepen en dat heeft wel tot conflicten geleid en ook heeft ook meegespeeld in de burgeroorlogen die het land heeft gekend. Dus er is een hoop gebeurd hier. De ebola-uitbraak heeft het land gekend. Maar die link met de Verenigde Staten is altijd heel sterk gebleven. Het politieke systeem is gebouwd op dat van het Amerikaanse systeem. De vlag lijkt heel erg op die van de Verenigde Staten. Je hebt hier een enorme Amerikaanse ambassade. En ook de hoofdstad Monrovia, waar ik nu ben, is helemaal ingedeeld. Deelt volgens het Amerikaanse systeem producten in de winkels. Ja, het voelt hier ook wel heel erg Amerikaans. En juist omdat die link zo sterk is, het afschaffen van USAID hier wel heel erg voelbaar.
1: Want USAID was jarenlang misschien wel de belangrijkste donor in Liberia. Wat deden ze daar zo al? Hoe zag die hulp eruit?
2: Nou, het was ze speelde een ontzettend belangrijke rol in de directe financiering van projecten. We hebben het over onderwijs, gezondheid, landbouw. Voor zorgen dat mensenrechten niet werden geschonden. En na de burgeroorlog en de ebola-pandemie waar ik het al over had, is het voorbestaan van Liberia grotendeels afhankelijk van die buitenlandse hulp. Voornamelijk de VS en de Wereldbank. En die financiering zorgde ervoor dat er scholen werden gebouwd, ziekenhuizen, leraren en artsen kregen trainingen. Het financierde malaria-bestrijding, HIV en AIDS-behandelingen, anticonceptiemiddelen. Echt op grote schaal werd dat geld gebruikt om het land verder te helpen.
1: En dat hield ineens op.
2: Dat hield ineens op, ja. Door regering Trump is besloten om daarmee te stoppen. Ja.
1: Ja, degene die daar leiding aan gaf was tech-ondernemer Elon Musk. Hij werd destijds door Trump aangesteld om drastisch op alle overheidsuitgaven te bezuinigen. Laten we heel even luisteren naar een fragment van een interview waarin hij sprak over de gevolgen van dat ontmantelen van USAID.
3: So USAID funding was not stopped, it was moved to the State Department.
4: It was stopped. There were huge numbers of things shut down in Africa that were
3: No, there were claims of this. These claims are false. They're nonsense. Zero died because of DOGE. Zero point zero.
1: Niemand is overleden door het beleid van DOGE, zo heette die overheidsinstantie die in het leven was geroepen om te bezuinigen. Klopt dat? Wat zie je daar zelf van, Maurice?
2: Nou, dat is natuurlijk nog wel een claim. Als je bedenkt dat zeker 120 à 130 landen konden rekenen op humanitaire en ontwikkelingshulp. En ja, je hebt Impact Counter, een site. Daar kun je ook zien dat het stoppen van USAID wereldwijd al geleid zou hebben tot ruim 260.000 doden onder volwassenen en meer dan 518.000 doden onder kinderen. Dus het heeft enorm veel impact gehad. En ook in Liberia was de Amerikaanse financiering goed voor bijna de helft van het budget van de gezondheidszorg. Dus als je vraagt, ja, wat merk je er hier dan van? Nou, ziekenhuizen hebben te maken met tekorten aan medicijnen, vaccins. Ambulances kunnen niet meer rijden omdat er geen geld is voor benzine. Mensen kunnen niet betaald worden, dus doen hun werk of om niet. Of zijn genoodzaakt om te stoppen met hun werk. Programma's voor zwangere vrouwen, pasgeborenen staan onder druk of bestaan niet meer. Spreek hier iemand op straat aan en vraag, joh, hoe zit het eigenlijk met USAID en het stoppen daarvan? Dan hoor je volop verhalen over hoe mensen worden geraakt.
1: Maar hoe reageert de Liberiaanse regering hierop? Zorgen ze ervoor dat andere donoren in het gat springen?
2: Eerlijk gezegd zorgt het voor een enorme uitdaging. De Amerikaanse steun speelt echt nergens ter wereld zo'n grote rol in de economie als in Liberia. Het is roeien met de riemen die ze hebben op dit moment. Wat je wel ziet is dat China hier letterlijk hard aan de weg timmert. Er worden wegen aangelegd. Er wordt momenteel gewerkt aan een grote brug hier vlakbij het hotel waar ik verblijf. Ze dragen bij aan de uitbreiding van een ziekenhuis, een universiteit. En je ziet ook dat Liberiaanse studenten er steeds vaker voor kiezen om te studeren in China. Het bedrijfsleven ziet in China een interessante partner, omdat dat economisch interessant is als alternatief. Dus China ziet wel de mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. En de regering zegt wel wij staan open voor elke samenwerking. En nog altijd ook voor de Verenigde Staten.
1: Maar hoe zie je de gewone Liberianen hiermee omgaan? Komen er allerlei initiatieven? Wat doen mensen om dat gat toch op te vullen?
2: Ja, goede vraag. Wat me deze week echt is opgevallen en wat me echt bij zal blijven, is dat het communitygevoel hier heel erg sterk is. Ik heb deze week 3 projecten gezocht van mensen die zich inzetten voor drugsverslaafden. Zij kunnen niet rekenen op buitenlandse hulp. Alles gebeurt lokaal. De middelen zijn schaars. Maar deze mensen zijn echt vastberaden om hun landgenoten te helpen. En zoals een vrouw met wie ik sprak, een vrouw die ik heb gevolgd van een afkeerkliniek, zei: als vrouw in Liberia voel ik een sterke noodzaak om mijn zusters en dochters van de straat te halen en te helpen. En dat, ik vond dat ongelooflijk inspirerend.
1: En hoe zien die projecten er dan uit? Kun je beschrijven hoe dat eraan toe gaat?
2: Dat is dus echt vrouwen die samenkomen, proberen voedsel in te zamelen. En vrouwen onderdak te bieden, voor ze te koken, ervoor te zorgen dat ze nieuwe vaardigheden leren, waardoor ze, als ze van hun verslaving af zijn, weer de maatschappij in kunnen. Ze doen echt alles aan om vrouwen met een drugsverslaving daarvan af te helpen en een nieuw leven te bieden of kans te geven op een nieuw bestaan.
1: Maar dat doen ze dan met de weinige middelen die ze hebben?
2: Ja, dat doen ze met de weinige middelen die ze hebben. Ja.
1: Dankjewel voor je bijdrage. Nog succes daar. We kijken natuurlijk uit naar je volgende bijdrage vanuit West-Afrika. Onze correspondent Maurice Leede was dat.

0: Good neighbors, home. Burgers, journalisten, het bedrijfsleven. We hebben allemaal wel eens informatie nodig die alleen bij de overheid te krijgen is. Soms is dat gevoelige informatie, maar niet altijd. Maar toch blijkt keer op keer dat overheden moeite hebben met transparantie en openheid. Hoe dat komt, bespreek ik met Serf Wiemers. Hij zwaait morgen af als directeur van de Open State Foundation. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En als ik nou denk aan een niet-transparante overheid, denk ik eigenlijk altijd direct aan de toeslagenaffaire en hoe lang het duurde voordat mensen inzage kregen in hun dossiers, maar ook aan mijn eigen vak, journalisten, die niet altijd krijgen waar ze om vragen. Waarom worstelen overheden daar zo vaak mee?
1: Ja, ze vinden het lastig. Toen ik begon 6 jaar geleden bij Open State Foundation hoorde ik heel veel klachten van journalisten over dat het zo ontzettend lang duurt voordat een informatieverzoek wordt beantwoord. Toen heette dat nog een WOP-verzoek. WOP staat voor de Wet Openbaarheid van Bestuur. En toen ben ik eens gaan navragen, ja, hoe lang duurt het dan eigenlijk echt? We hebben daar de afgelopen jaren steeds rapporten over gemaakt en onderzoek gedaan naar hoe lang duurt het. En dat liep eigenlijk steeds op en ver buiten de wettelijke termijn. De WOP werd opgevolgd door de WO, de Wet Open Overheid. En die moest het beter maken, efficiënter maken en ook de relatie verbeteren tussen burger en overheid of tussen journalist en overheid. Maar goed, die zag eigenlijk dat het alleen maar opliep. En nu hebben wij de afgelopen jaren echt wel bepleit bij de overheid, maak daar nou eens serieus werk van die open overheid. En waarom het dan zo moeilijk was, aan de ene kant vindt eigenlijk misschien niemand het leuk als er over je schouder wordt meegekeken.
0: Want zo wordt het ervaren.
1: Toch wel, ja. Maar er zit heel veel onzekerheid bij. En eigenlijk ook toch wel een mentaliteit die volgens mij helemaal niet terecht is. Maar zo'n mentaliteit van, ja, laat het ons gewoon even uitzoeken. En waarom moeten mensen zich bij ons melden om zich met ons te bemoeien? Laat ons bestuurders, ons ambtenaren, ons politie het even zelf uitzoeken. En die mentaliteit die heb ik wel de afgelopen jaren zoveel mogelijk proberen te bestrijden.
0: Want u bent ooit ook zelf ambtenaar geweest. Hoe werd er in uw tijd dan gereageerd op informatiebezoeken van buiten die wellicht een beetje gevoelig lagen? Gingen dan alle alarmbellen af van, oh, help, we moeten ze weer wat geven?
1: Ik zie nog voor me hoe gestrest mensen over de gangen renden. Oh, we hebben een informatieverzoek en wat moeten we ermee? En stop, jij mag niet aankomen, jij mag niet aankomen. En het werd heel erg als een aanval gezien. En ik heb zelf al eens gekeken, bijvoorbeeld bij de collega's in Noorwegen. Hoe doen ze dan daar? Waarom lukt het nou de Nooren om een informatieverzoek binnen 1 à 2 dagen
0: zo snel
1: te beantwoorden?
0: Dat is een droom voor een Nederlandse
1: journalist.
0: Dat is een
1: droom, inderdaad.
0: Dat het zo snel zou komen.
1: En wat die mensen zeiden, ja, het is toch, het zit heel erg in die cultuur ingebakken. Ja, als een Noorse ambtenaar een informatieverzoek krijgt, dan laat hij alles uit zijn handen vallen. Want ja, het is een burger die iets wil weten. Daar ga je als eerste voor aan de slag. En het is ook daar bijvoorbeeld een politieke prioriteit. Dus als er klachten of opmerkingen zijn over zo'n informatieverzoek, dan wordt het elke vrijdag in de ministerraad daar besproken. Daar zit de koning bij. Dus de koning leest dan alle eventuele klachten of issues die er spelen. En ik heb er wel eens gezegd in Nederland, ja, zouden we ook niet een keertje de klachten aan de koning moeten geven? En er wordt altijd lacherig op gereageerd. Maar het mooie is wel dat het toch wel laat zien, het is een prioriteit. Het is de kern van je werk als overheid om het zo transparant en zo open mogelijk te doen. In Noorwegen kan het.
0: Maar daar zit het dus blijkbaar in de cultuur ingebakken dat je dat zo snel mogelijk doet. En dat is hier niet.
1: Nee, we hebben toch een andere politieke cultuur in Nederland. De meeste mensen hebben de beste bedoelingen, daar niet van. Maar een hele andere politieke cultuur. Je ziet het noorden, hè, dus de Scandinavische landen en ook in de Baltische landen. Daar ben ik ook vaak gaan kijken. Een soort automatische openbaarheid. Ook Zweden had al een openbaarheidswet in 1766. Dus al heel lang ervaring ermee. Je ziet soms ook in de Zuid-Europese landen, daar is veel corruptie.
0: En bureaucratie.
1: Bureaucratie en corruptie op de loer. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel regelgeving om dat af te dekken, om dat te bestrijden. En Nederland zit daar een beetje tussen wal en schip eigenlijk. Hè. We hebben niet de open cultuur van het noorden. We hebben ook niet de waarborgen die ze in Zuid-Europa hebben ingebakken. En dat komt denk ik voor een deel een soort van zelfgenoegzaamheid. Van, nou, wij regelen het zelf wel, wat voortkomt uit, hè, in de tijd van de verzuiling zat iedereen braaf in een zuil en de elites van de zuilen maakten afspraken en dat deden bepaalde uitruilen. Later hebben we in Nederland natuurlijk het poldermodel gehad. In de polder kwamen dan de werkgevers, werknemers, overheid bij elkaar en zorgde voor het beste voor de maatschappij. Maar we zijn
0: een beetje betuttelend ook.
1: Het
0: wel,
1: is betuttelend en inmiddels zijn we denk ik gewoon wel een stap verder met z'n allen in Nederland. We zijn individuen die hun positie wisselen. Soms zijn we werkgever, soms zijn we werknemer. Soms zijn we voor die partij, dan voor die partij. We wonen op verschillende plekken. Mensen hebben wisselende belangen en interesses waar ook wisselende informatie bij hoort. En de overheid zou zich dus heel snel moeten aanpassen en ook moeten zeggen, oké, de informatie is beschikbaar. Burger, doe ermee wat je wil, want het is niet van ons als overheid, het is van ons allemaal.
0: Maar u bent dus 6 jaar directeur geweest van die Open State Foundation, altijd gericht op juist meer transparantie van die overheden. Wat is nou het meest concrete wat u daarin heeft bereikt? Waar bent u echt trots op? Want dat hebben we gedaan, daar hebben u en ik echt iets aan.
1: Ja, nou, ik ben heel trots op de wet die begin het jaar is ingegaan. Dat is, ik zou het zo noemen, de anti-draaideurwet. Tot voor kort konden politici de politiek verlaten en dan via wat ze noemden de draaideurconstructie terugkomen op het binnenhof, terugkomen in de politieke arena en daarmee een ongelijke positie hebben. Nou, er zijn natuurlijk wat schandaaltjes. Cora van Nieuwenhuizen was een bekende.
0: Maar dat zijn ministers die dan op hun eigen dossier gaan lobbyen als ze in een nieuwe functie zijn.
1: Ja, ja. En dat is verwerpelijk, want daarmee zie je dat politici bewust of onbewust voorsorteren als ze het publieke ambt hebben. Om te denken, nou, hierna kan ik misschien wel daar en daar lobbyist worden. Maar ook, je hebt een ongelijk speelveld. Want als voormalig minister, voormalig Kamerlid weet je precies hoe de hazen lopen en anderen weten dat niet.
0: Ja?
1: Nou ja, en dan heb je dus een verkeerd lobbylandschap. Nou, daar is gelukkig nu, wij hebben gezegd als Open State Foundation, daar moet een einde aan komen. Er is nu een wet op opgesteld en die is begin het jaar ingegaan. Daar ben ik heel blij mee. En een andere, ik had het dus net al over de wet Open Overheid en die WO-verzoeken, die door met name journalisten, maar ook door burgers, eigenlijk door iedereen gedaan kunnen worden. Dat zagen we steeds oplopen, maar nu het afgelopen jaar, na heel veel gedram ook door Open State Foundation, het afgelopen jaar zien we dat je voor het eerst echt substantieel is afgenomen. Dus de termijnen worden korter, nog steeds niet volgens de wet, maar korter. Dus dat is echt een stuk verbeterd.
0: En wat is nou echt het beste voorbeeld van overheidstransparantie dat u heeft gezien wereldwijd? U noemde al die noordelijke landen. Zijn er nog andere voorbeelden te noemen? Van landen waar ze het echt heel erg goed doen, waar Nederland iets van kan leren?
1: Ja, zeker. Nou, ik was altijd erg onder de indruk van Taiwan. Je hebt daar een minister voor digitale zaken, Audrey Tang. En die minister die ging gewoon uit van radicale transparantie. En dat betekent dus dat al haar meetings, al haar ontmoetingen allemaal gelivestreamd werden. Burgers konden allemaal initiatieven indienen voor wetten of voor regelgeving. Ik heb haar zelf geprobeerd te interviewen en ik heb haar een e-mailtje gestuurd. Nou, kan ik je interviewen? En zij zei, nou prima.
0: Via de livestream.
1: Maar inderdaad, zij post jouw vragen op dit platform. Iedereen kan er meekijken, iedereen kan ook suggesties geven voor antwoorden. En misschien kan je zelf al op de platform andere suggesties zien. En nou, binnen een paar dagen zal ik het beantwoorden en dan kan iedereen ook mijn antwoorden zien. Maar dus die mentaliteit om zo ermee om te gaan, wat mooi. En je zag ook dat effect heeft, er is een behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Toen zij aantrad was het vertrouwen van de Taiwanese bevolking in de politiek 9%. En binnen een aantal jaar werd dat 70%.
0: Dus daar kan dit huidige kabinet wellicht nog wat van leren.
1: Zeker, zeker op dat gebied van vertrouwen moeten we echt een paar stappen maken op transparantie.
0: Dank voor uw komst. Afzwaaiend directeur Serf Wiemers van de Open State Foundation.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Een nieuwe serie in het oog. Deze hele maand praten we met jonge denkers. Omdat er op meerdere plekken in de wereld oorlogen woeden, het klimaat verandert en het vertrouwen in de politiek afneemt, maken veel mensen zich zorgen over de toekomst. Maar wie weet wat die toekomst te bieden heeft? Op wie kunnen we varen? Op voorspellingen van wetenschappers? Of zijn er nog anderen naar wie we kunnen luisteren? Vragen voor filosoof Aldo Kempen. Hij is net gepromoveerd aan de Open Universiteit. Goedenavond.
1: Hoi, ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Nou, insgelijks. Maar ik begin gelijk weer somber. Want waar komt dat sombere, machteloze gevoel over die toekomst vandaan?
1: Ja, die somberheid hangt samen met een bepaalde machteloosheid. En ik denk dat mensen niet alleen machteloos voelen, maar zijn eigenlijk ook machteloos gemaakt. En in mijn werk kijk ik naar de vraag hoe we denken. Wat is filosofie? En waar steunt deze op? En specifiek, hoe steunt deze bijvoorbeeld op de wetenschap? En wat we zien is dat de wetenschap zo'n instrument is geworden waarmee we vaak nog exclusief over de toekomst denken. Zo'n koning onder andere vormen van denken geworden. En in die complexe samenleving waarin we leven is dat ook logisch. Want de toekomst is een hele technische kwestie geworden. En die bevatten we in modellen, prognoses, scenario's. En experts zijn ontzettend onmisbaar. En daar is niks mis mee. Maar experts kunnen niet alleen. Met experts en modellen, als ze een beetje plat slaan, blijft alleen de vraag over hoe groot is de kans binnen dit model? En de vraag, wat willen we eigenlijk, past niet meer in zo'n percentage. En deze morele overpeinzing, die een gezamenlijk democratisch proces moet zijn, verdwijnt zo'n beetje naar de achtergrond.
0: Maar kunnen we niet zonder die experts?
1: Nou, het is niet dat de wetenschap niet genoeg is. Het is niet omdat de wetenschap tekort schiet, maar omdat we veel al een verkeerd beeld hebben van hoe die werkt. En in mijn werk kijk ik naar hoe we vaak over nadenken alsof er twee afdelingen zijn. De afdeling van de wetenschap, die de feiten levert. En aan de andere kant de afdeling van de waarden. Maar zo werkt het aan beide kanten niet. Want waarden zitten al in een meetwerk. Bijvoorbeeld als we kijken naar de vraag van hoeveel mensen zijn in Nederland arm? Dat denk je, dat is gewoon een telwerk. Want het CBS is hier ontzettend precies in. Maar er is niet één armoedegrens. Er zijn meerdere en ze geven verschillende aantallen. Want voordat je kunt tellen, moet je bepalen wat een fatsoenlijk bestaansminimum is. Dat is geen meting die je nauwkeurig kunt maken, maar dat is een oordeel.
0: Want dat is een keuze eigenlijk.
1: Er zijn.
0: Het is een keuze.
1: Ja. Ja, er zit een bepaalde keuze in. En dat bepaalt daarmee hoeveel arme mensen zijn. En daarmee ook bepaalde beleidsmaatregelen. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld, als je denkt aan de uitspraak, je mag een dier geen onnodig pijn doen. Dat klinkt als een morele opvatting. Iets wat je vindt. Dat wat losstaat van de wetenschap. Maar dat oordeel hangt ook af van een feitelijke claim, namelijk dat dieren pijn kunnen hebben. Bijvoorbeeld Descartes, een filosoof in de 17e eeuw, dacht dat het niet zo was. Dat dieren waren voor hem machines en een kreet was een soort piepende scharnier van een deur. Maar onderzoek heeft dat omgedraaid. Bijvoorbeeld pijnstillers die aanslaan in dieren, over zenuwstelsels, gedrag. En toen die feiten kwamen, waren heel veel mensen gingen hun oordeel ook kantelen. Dus feiten en waarden beïnvloeden elkaar. Ze vallen niet samen, maar je komt ze ook nooit los van elkaar tegen.
0: Maar de wetenschap is dus niet genoeg. De wetenschap alleen is niet genoeg om te praten over de toekomst.
1: Nou, waarden bepalen dus vooraf welke toekomsten überhaupt kunnen verschijnen in onze prognose. En die afbakening tussen feiten en waarden kun je niet binnen het model toetsen. Daar heb je een ander soort gesprek voor nodig. Dus als ik terug ga naar het beeld van die twee afdelingen. Het klopt niet dat in wetenschap ons alleen feiten geeft en dat we daar waarden bij zoeken. De waarden zaten er al in. En de vraag is alleen of we ze samen gekozen hebben. Of we daar samen over willen praten.
0: En is dat zo, vind jij, dat we dat samen doen? Of is het heel erg gericht alleen op die wetenschap?
1: Nou, je ziet al wel dat de wetenschap aan het kantelen is. En dat er steeds meer, dat noem je met een duur woord, transdisciplinair onderzoek is. Waar dus ook de mensen over wie het onderzoek gaat onderdeel worden van het gesprek. We zien ook dat onze financieringsmodellen aan het veranderen is. Maar nog steeds zie je dat er echt een dominantie is van de wetenschap aan zich. En dat er andere vormen van kennis zijn, die bijvoorbeeld in de kunst, in die genen vormen van kennen. En dat zijn andere vormen die ook ons belangrijke input geven over wat de toekomst is en wat de toekomst zou kunnen zijn.
0: En kunnen filosofen daarin ook helpen?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dus dat we drie typen mensen op zijn minst nodig hebben. Zoals ik zei, de mensen om wie het gaat, die transdisciplinariteit, die kunstenaars, die een toekomst

0: om keuzes zichtbaar te maken in de voorstellingen die al gemaakt zijn.
1: En kun je, dus je daar concreet, een voorbeeld van geven? Ja.
0: Nou, wat rekenen we mee? Wat rekenen we niet mee? Wat telt in een model als schade? Waarom is iets schade? Wie zit er in dat model en wie zit er niet in? Dat zijn allemaal vragen van over aannames. En filosofen zijn getraind om die aannames aan het licht te brengen.
1: En wat kunnen wij dan als gewone burger dan doen? Hoe kunnen wij zelf nadenken over de toekomst?
0: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dus dat het belangrijkste is dat de toekomst iets is wat we samen maken. Als we de toekomst alleen laten aan experts, dan behandelen we het iets als waar één persoon een antwoord op kan geven. En laat de toekomst overkomen als een stel waarschijnlijkheden. Dit gaat gebeuren, daar moeten we ons voorbereiden. Maar naast die technische vraag is er altijd een gezamenlijke vraag van wat wenselijk is. En die is per definitie van ons allemaal. Die is democratisch, niet technisch. En dat gaat over meer dan dat er alleen maar inspraakavonden zijn. Die toekomst, die moet je kunnen veranderen met elkaar, maar dat doe je niet in je eentje thuis.
1: En hoe doe je dat dan wel?
0: Nou, daarvoor moet je je verbinden aan ergens waar deze toekomst wordt gemaakt. In een vakbond, in je buurt, je beroepsvereniging, een beweging. Dus ja, we kunnen de toekomst vormgeven, maar niet alleen maar door deze beter te voorspellen, maar misschien ook door ons beter te organiseren.
1: Dus we moeten zelf ook in actie komen?
0: Zeker.
1: Dankjewel, filosoof Aldo Kempen.

0: Sahode Sagazan en Tom O'Dell, Old Friend. De plannen van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen in het WK voetballen te verkopen aan investeerders hebben geleid tot fel verzet van de Europese Voetbalbond. En ook de bonden op andere continenten willen de ideeën van tafel. En heet van de naald verschijnt hier net dat inderdaad FIFA heeft die plannen van tafel gehaald. Her en der werd al geroepen dat er een alternatief voor de FIFA zou moeten komen. En laat dat nou ooit al eens geprobeerd zijn, ruim een eeuw geleden. Journalist Matthijs Snepvangers van Omroep West schrijft veel over voetbalgeschiedenis en heeft zich verdiept in het verleden van de FIFA. Goedenavond, Matthijs. Toch even nog over de actualiteit. We gaan het aan het einde ook nog even over de actualiteit hebben, maar ja, de plannen zijn van tafel dus.
1: Ja, dat was denk ik wel te verwachten nadat de UEFA en de Aziatische Voetbalbond hadden gezegd dat ze niet mee eens

0: zwagen, ja, dan heb je nog weinig steun. En trouwens Amerika ook.
1: En ik zag ook dat er twee collega's van Infantino zich hebben uitgesproken.
0: Zijn belangrijkste adviseur, die is zelfs opgestapt. En een van de andere bestuursleden heeft gezegd dat het een pseudo-actie was. Dus hij had weinig steun vanuit de FIFA zelf.
1: Is hij nog houdbaar, denk jij? Wat verwacht jij?
0: Ja, hij heeft misschien wel. Nu hebben gewoon de continentale bonden hebben een statement gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon allerlei kleine landen die bij een stemmingsprocedure. Over een jaar wordt er weer gestemd over de nieuwe FIFA-voorzitter. En dan hebben ze gewoon een individuele stem. En dan wordt het denk ik anders. Want kleine landen die profiteren best wel veel van Infantino. Want ze krijgen er meer geld. Dus daarmee kan hij toch nog misschien zijn laatste termijn veiligstellen.
1: Dat hij zich toch nog staande houdt ondanks deze rel. Want dat was het wel echt.
0: Dit was een enorme rel.
1: Maar laten we even teruggaan in de geschiedenis. Er is al eerder gesproken over een alternatief voor de FIFA. Ook naar kritiek. Over welke jaren hebben we het dan?
0: We hebben echt over de beginjaren van de FIFA. De FIFA is in 1904 opgericht. En in 1909 kwam de eerste een tegenbond. Dus dat was eigenlijk. Die was wel op iets anders. Georganiseerd dan het huidige protest. Die was vooral vanuit Engeland. Was er een protest. Die wilde de FA, de huidige Engelse voetbalbond, die was toen ook al lid van de FIFA. Toen kwam er ook een voetbalbond voor amateurs. Die wilde ook lid worden van de FIFA. Daar was de FIFA het niet mee eens. En die werden eruit gezet. En de Franse voetbalbond, die hebben toen zijn achter die amateurvoetbalbond van Engeland gestaan. En zijn toen ook uit de FIFA gestapt. Dus had je al twee bonden. Dan had je nog de Bohemen. Dat was wat nu rond Praag het land is. In het huidige Tsjechië gedeelte. Die vielen onder het Oostenrijk-Hongarije. Maar ja, Oostenrijk zei, ja, wij willen niet. Wij hebben zelf een voetbalbond. We willen niet dat in ons land nog een andere nationalistische voetbalbond is. Dus die zijn toen uit de FIFA getrapt, de Bohemen. Toen had je drie voetbalbonden die samen een nieuw voetbalbond hebben opgericht. En die heette de UIAFA. Ik ga het één keer.
1: Ja, we zeggen het één keer. De UIAFA.
0: Ja.
1: Dat was dus die alternatieve bond. Waren er trouwens in Nederland ook geluiden om zich bij die tegenhanger aan te sluiten?
0: Nee, in Nederland niet. En wel in België bijvoorbeeld. Daar had je na een jaar sloot zich een Belgische wilde bond zich aan. Maar die UIAFA noemde dat België. Maar dat waren een paar clubs uit Wallonië die zich hadden verenigd.
1: En hoe pakte die nieuwe bond het aan? Wat voor activiteiten ontplooiden zij?
0: Ze hadden organiseerde wedstrijden. Want ze hadden best wel grote clubs uit die tijd. Vielen onder die bonden die zich bij die nieuwe bond aansloten. Bijvoorbeeld je had Slavia Praag. Dat was een van de beste teams van Europa. Vasteland van Europa op dat moment. Die viel onder Bohemen. Spanje had toen heel veel kleine bondjes. En een van de bonden die zich bij die nieuwe of die tegenhanger van de FIFA aansloot. Die had Barcelona als lid. Dus om dat soort grote clubs, die vielen onder die nieuwe bond en die gingen tegen elkaar voetballen.
1: En wat vond de FIFA er toen van? Want die waren waarschijnlijk niet zo enorm rijk of machtig zoals ze nu zijn. Hoe keek de FIFA toen aan tegen deze nieuwkomer?
0: Ja, de FIFA moest zichzelf natuurlijk ook nog ontdekken in die beginjaren. Maar ze waren vrij krachtig. Ze begonnen met een boycott van die nieuwe bond. Clubs die onder de FIFA vielen, mochten niet tegen die clubs voetballen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is in praktijk makkelijker, denk ik, dan toen de tijd dan het zou. Of in praktijk moeilijker dan het is. Want de FIFA in 1908 kon je niet, of 1909 had je geen overzicht van welke teams allemaal tegen elkaar voetbalden.
1: Ja.
0: Dat is nu veel makkelijker te ontdekken.
1: Nou, we weten natuurlijk inmiddels dat FIFA heeft gewonnen. Ze hebben nu al heel lang alleen heerschappijen in het wereldvoetbal. Hoe ging het mis met die alternatieve bond, met die tegenhanger?
0: Die Engelse amateurvoetbalbond die heeft uiteindelijk toch een compromis gesloten met de FA. En die zijn daar weer in teruggegaan. In Spanje kwam er uiteindelijk één voetbalbond waar iedereen onder ging vallen. Dus die hadden het ook niet meer nodig. En Bohemen, die is eigenlijk verzand. En het belangrijkste is denk ik nog wel dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Waardoor het voetbal ook een beetje ophield voor een tijdje. Zeker de organisatie van het voetbal.
1: En toen daarna is de FIFA alleen weer verder gegaan?
0: Ja, toen is de FIFA, die bond hadden ze geen last meer van.
1: En zijn er in die geschiedenis van de FIFA nog meer momenten geweest dat er andere bonden of andere mensen zeiden van nee, er moet toch een alternatief komen?
0: Nee, maar er zijn wel succesvolle protesten geweest. Bijvoorbeeld in 1964 De Afrikaanse landen hebben toen een heel succesvol protest gehad. Omdat voor het WK van 1966 had de FIFA voor Oceanië, Azië en Afrika één ticket voor het WK. En toen hebben Afrikaanse bonden gezegd, als wij geen vast ticket krijgen, dan spelen wij niet eens een WK-kwalificatie. Voor het WK van 1966 deden ze niet mee. WK 1970, 4 jaar later, kreeg Afrika een vast ticket. Dus er zijn wel succesvolle protesten geweest.
1: En heb je eigenlijk altijd zo'n Infantino-achtige, machtige figuur gehad bij die Wereldvoetbalbond?
0: Nou, na de Tweede Wereldoorlog zeker. En daarvoor was het, ja, de voetbalbond bestond uit elite. Dus dat waren sowieso wel machthebbers. Maar vooral wanneer geld steeds belangrijker werd, werd ook macht belangrijker. En dat zie je ook wel Blatter en dan nu Infantino. Maar Avelage ook, de voorganger van Blatter.
1: Dus dat hoort wel echt bij die bond, dat soort types die dan opstaan.
0: Ja, maar misschien omdat het zo mondiaal is. Dat het, ja, corruptie kijkt altijd wel een beetje om de hoek dan.
1: Ja, en terug naar nu, hè, zou je je kunnen voorstellen dat er ook nu een alternatieve wereldvoetbalbond zou kunnen worden opgericht? Is dat nog mogelijk, denk jij?
0: Ja, FIFA heeft heel veel rijkdom. Dus dan stap je wel uit die rijkdom die de FIFA heeft. Die hebben miljarden op de bank staan. En als het succesvol moet zijn, dan denk ik dat er een paar Europese en een paar Zuid-Amerikaanse landen de krachten moeten binden. En dan kan het alleen succesvol zijn.
1: En zie je dat gebeuren? Want ik zie die UEFA is woest.
0: Ja, maar je ziet nu dat de grote landen laten zich leiden door de UEFA. Dus ze hebben niet een persoonlijk statement. Dus ja, je kan het niet inschatten. De enige die de afgelopen jaren echt protest heeft aangetekend tegen de FIFA is Noorwegen. Maar ja, dat is op het wereldvoetbalvlak, de afgelopen WK deed ze het goed, is dat geen grootmacht.
1: We gaan het zien in de toekomst. Dankjewel, Matthijs Snepvangers. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goeiedag.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

it ain't no country club either.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn.